0: Overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genoeg. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Cavilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar cavilex.com.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
7: En overal via radiosnb.nl.
8: Radio SNB.
7: Met dit uur, de Meer Muziek Nacht.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg. Ook bij het bijna thuishuis Madelief zijn vrijwilligers met een zorghart van harte welkom. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 9 mei 2026 is het weer Nationale Molendag, het grootste molenfeest van Nederland. Van 10 tot 4 openen honderden wind- en watermolens hun deuren voor bezoekers. Kom kijken bij de korenmolen De Volharding aan de Molenstraat 1B in Best. Ontdek de magie van molens van dichtbij. Het is tevens een perfecte gelegenheid om alles te leren over de werking van molens, hun geschiedenis en de rol die ze speelden in het Nederlandse landschap. Wil je weten welke molens er allemaal open zijn in jouw omgeving? Kijk dan op de officiële Nationale Molendag website en plan je route voor een dag vol wind, wieken en wonderen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Stichting Mee zet zich in voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld visuele beperking of autisme. En zij zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege die beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen. Tot slot willen we u attenderen op de vacatures voor bestuursfuncties bij de verschillende verenigingen en stichtingen in ons dorp. Zonder een goed bestuur kan een organisatie niet draaien en kan het vrijwilligerswerk ook niet goed uitgevoerd worden. Misschien heeft u wel kennis, ervaring en talenten die de vrijwilligersorganisaties in ons dorp goed kunnen gebruiken. Laat het weten en bouw mee aan het rijke verenigingsleven in Son en Breugel. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, er valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
9: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio SNB.
0: Met dit uur. De meer muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 17 mei organiseert Scouting Monsieur Bekkers Groep weer haar jaarlijkse vlooienmarkt bij de Blokhut van de Scouting Monsieur Bekkers Groep aan de Europalaan te Zon bij de Vijver. Van 11 tot 3 staan er meer dan 50 kramen met allerlei tweedehands spullen. Je kunt er van alles vinden. Elektronica, huishoudelijke spullen, meubels, fietsen. En er is ook een aparte boekenmarkt. De entree bedraagt 2 euro, te betalen bij de ingang, of met een sponsorkaart van 2 euro. De opbrengst van de vlooienmarkt gaat naar activiteiten van de scouting, zoals wekelijkse programma's, weekenden weg en het jaarlijkse zonnekamp voor kinderen en jongeren uit Zon en Breugel. Meer informatie vind je op www.vlooienmarktzon.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De Gerwense dorpsmuzikanten spelen op vrijdagavond 15 mei vanaf 7 tot 9 op de kiosk in Zon. De Gerwense dorpsmuzikanten bestaan inmiddels meer dan 40 jaar en komen hoofdzakelijk uit Gerwen en Nienen. Het repertoire is een goede mix van beat, polka, wals en evergreens. Wat dus ook te horen zal zijn op vrijdagavond 15 mei vanaf 7 tot 9 op de kiosk in Zon.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Zoals Stichting Leergeld. Zij zetten zich in voor gezinnen met kinderen die het financieel minder goed hebben. Ze zijn op zoek naar vrijwilligers die hierbij willen helpen. Bijvoorbeeld als intermediair om huisbezoeken af te leggen bij gezinnen met een ondersteuningsvraag. En ook de Zonnebloem zoekt bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, er valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
2: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
2: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Donderdagmiddag 14 mei is er van 12 tot 8 s'avonds op het Raadhuisplein culinair. Wat staat voor grill, wijn en muziek voor fijnproevers? Laat je smaakpapillen verrassen tijdens het festival culinair, het meest smaakvolle evenement van het jaar. Het wordt een heerlijke mix van culinaire hoogstandjes, kwaliteitswijnen en live muziek. Proef de lekkerste gerechten van lokale chefs, ontdek unieke barbecue specialiteiten en geniet van verfijnde wijnen terwijl sfeervolle klanken over het plein klinken. Op Hemelvaartsdag 14 mei vanaf 12 uur.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: I want you to know right now, you're not the only one. Want you to know right now, and I'd like you to understand, I'm just a simple man. I want you to know right now.

0: Beste luisteraars, Radio Song en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: De stichting MEE zet zich in voor mensen met een beperking. En dat kan zijn een visuele beperking of autisme. Ze zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege de beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen.
0: Tot slot kun je ook bij Archipel aan de slag als vrijwilliger. Als ondersteuner van verschillende ontspanningsactiviteiten voor ouderen. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Bouw jij graag met Lego en vind je dat ook leuk om in groepsverband te doen? Dan ben je op zaterdagmiddag 9 mei van 2 tot half 4 van harte welkom bij het Legolab van de Lefgroep in het Dommelhuis Kerkplein 5 in Zon. Vanaf 2 uur wordt er gestart met een korte uitleg wat ze gaan bouwen. Iedereen krijgt een klein bakje waarin je Lego-blokjes kunt verzamelen. Daarna ga je naar je eigen plek om te bouwen. Het thema voor deze bijeenkomst is nog niet bekend. Er zijn voldoende vrijwilligers aanwezig om jullie te helpen als het nodig is. Er wordt verzameld beneden in de foyer van het Dommelhuis en daarna ga je aan de slag in een rustige ruimte. Aanmelden voor deze activiteit van de Lefgroep is verplicht.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio
0: SNB
13: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
13: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 12 mei ben je welkom bij de seniorentafel in de boerderij in Son en Breugel. Van 2 tot 4 uur 's middags ga je samen in gesprek over wat jou bezighoudt. Denk aan wensen, ideeën, maar ook vragen over zorg en het dagelijks leven. Onder begeleiding van Willem Donkers van Senioren Vitaal gebeurt dat in een ontspannen sfeer met een kopje koffie of thee. Je vindt de boerderij aan de Leeuwstraat 2 in Son en Breugel. Aanmelden is niet nodig, loop gewoon naar binnen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zondag 10 mei tussen 11 en 12 is er weer de AVGM Conditio Trimloop. Loop gezellig mee in het Jomanbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michaelis, AVGM, de Conditio Trimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joman Natuurtheater. Jomanweg 6, 5681 PT in Best. Er is keus uit afstanden van 3 kilometer of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur. Inschrijven kan vanaf 10 uur op de locatie. Meer informatie is te vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Bij Onomatopee in Eindhoven is de duo-expositie Can I Hug All These Flowers te zien van kunstenaars Alaa Youssinis en Ali Eyal. In de tentoonstelling onderzoeken zij hoe geschiedenis, herinneringen en persoonlijke verhalen met elkaar verweven zijn. Ook wordt gekeken naar de invloed van politieke gebeurtenissen in de Arabische wereld en hoe kunst nieuwe vormen van verbondenheid kan laten zien. De expositie is gratis te bezoeken tot en met 10 mei bij Onomatopee aan de Lucas Gasselstraat in Eindhoven. Elke vrijdag, zaterdag, zondag van 12 tot 5.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. Het Nederlandse cruiseschip Hondius wordt door Spanje opgevangen op de Canarische eilanden. Op het schip zijn vermoedelijk 7 mensen besmet geraakt met een hantavirus. Het virus heeft aan 3 mensen het leven gekost, onder wie een Nederlands echtpaar. Een andere patiënt ligt in Zuid-Afrika in een ziekenhuis. Het schip ligt nu voor anker bij Kaapverdië en niemand mag van boord. De overige passagiers worden op de Canarische eilanden onderzocht en waar nodig behandeld. Daarna worden ze naar hun landen van herkomst overgebracht. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Bij een schietpartij op een school in het noordwesten van Brazilië zijn 2 medewerkers gedood en 2 anderen gewond geraakt. Een 13-jarige jongen is de vermoedelijke dader en is opgepakt. Volgens een lokale krant zou hij het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Wat het motief was, wordt onderzocht. Als reactie op de aanval zijn alle staatsscholen in de Braziliaanse regio 3 dagen dicht. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg.
0: En ook bij de Zonnebloem zoekt men bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdagmiddag 9 mei speelt de Lichtstad Brass van 2 tot 4 op de kiosk in Zon. Lichtstad Brass verzorgt deze middag weer met een mooi muzikaal programma met veel variatie in stijlen. Het orkest bestaat uit koperblazers en slagwerk. Een gezellige middag is weer gewaarborgd op zaterdagmiddag 9 mei van 2 tot 4 op de kiosk in Zon. Je bent van harte welkom.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. Drums, please!

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op donderdag 14 mei is er het creatief atelier voor senioren in de boerderij in Zonnebreugel. Van 11 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags kun je gezellig creatief aan de slag en tegelijk je buren beter leren kennen. Er zijn allerlei materialen aanwezig, maar je mag ook je eigen spullen meenemen. Er is altijd iemand om je op weg te helpen. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig en je vindt de boerderij aan de Leeuwstraat 2 in Zonnebreugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van beelden daarvan. De 22-jarige hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. Volgens justitie bestaan de slachtoffers vooral uit illegale migranten en mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats in de hoofdstad Lissabon. Het smokkelschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd had mogelijk 50 ton kook aan boord, ter waarde van 3,5 miljard euro. Vandaag worden de verdachten in Madrid voorgeleid. Op het schip zijn diverse Nederlanders aangehouden. Dat nog niet exact bekend is om hoeveel cocaïne het gaat, is omdat de Spaanse politie nog steeds bezig is met het wegen van de lading. De grootste drugsvangst ooit in Nederland was in de zomer van 2023. Toen werd 8000 kilo kook gevonden in een container met bananen in de Rotterdamse haven. Die partij was 600 miljoen euro waard. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
14: Radio
0: SNB
14: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
14: Radio
0: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar bezoekvrijwilligers die af en toe een gezelligheidsbezoekje willen brengen aan eenzame ouderen die minder gemakkelijk deelnemen aan groepsactiviteiten.
1: En bij Zonhoven is je hulp ook heel welkom. Voor activiteiten op de woongroepen, hulp bij het zwemmen of als maatje van iemand om iets leuks te ondernemen.
0: In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op 17 mei vindt de Eindhovense Vlooienmarkt weer plaats. Twee keer per jaar verandert het ijssportcentrum Eindhoven in een waar koopjesparadijs. En zo ook op zondag 17 mei. Je vindt er maar liefst 300 kramen vol tweedehands schatten, vintage en curiosa. Vanaf 9 uur in de ochtend kan je tot 4 uur terecht aan de Anton Kolenlaan 3 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar een station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het Bijna Thuishuis in Oorschot organiseert binnenkort 2 inloopmomenten voor iedereen die graag wil kennismaken met deze warme en huiselijke plek. In het Bijna Thuishuis ontvangen mensen in hun laatste levensfase liefdevolle zorg in een rustige en vertrouwde omgeving. Tijdens de inloopmomenten staan vrijwilligers en een coördinator klaar om bezoekers welkom te heten, een rondleiding te geven en vragen te beantwoorden. Belangstellenden zijn welkom op zaterdag 9 mei van 10:30 tot 11:30 in de ochtend en op woensdag 10 juni van 8:30 tot 9:30 s'avonds. Het Bijna Thuishuis is te vinden aan de Dekanijstraat 10A in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van beelden daarvan. De 22-jarige hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. Volgens justitie bestaan de slachtoffers vooral uit illegale migranten en mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats in de hoofdstad Lissabon. Het smokkelschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd had mogelijk 50 ton kook aan boord, ter waarde van 3,5 miljard euro. Vandaag worden de verdachten in Madrid voorgeleid. Op het schip zijn diverse Nederlanders aangehouden. Dat nog niet exact bekend is om hoeveel cocaïne het gaat, is omdat de Spaanse politie nog steeds bezig is met het wegen van de lading. De grootste drugsvangst ooit in Nederland was in de zomer van 2023. Toen werd 8000 kilo coke gevonden in een container met bananen in de Rotterdamse haven. Die partij was 600 miljoen euro waard. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie om je werkdag mee te beginnen.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt, GRIP, komt weer naar Zon en Breugel. En wel op maandag 18 mei vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijken trekt, kan iedereen op vertoon van de Milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektronische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kan worden ingeleverd. Alle GRIP-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Terug naar Onvergetelijk van Abbe is een middag op 11 mei van 1:30 tot 3:00 in het Van Abbe Museum voor mensen met Alzheimer. Mensen die te maken hebben met Alzheimer krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan het Onvergetelijk van Abbe Museum is dat het niet alleen leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven van de persoon met Alzheimer, maar dat het ook een positief effect heeft op zijn of haar mantelverzorger en hun relatie. Bovendien creëert het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te komen. Tijdens het programma ligt de focus op het positieve, creatieve en inspirerende en niet op de ziekte. Gratis toegang met een museumkaart en voor begeleiders. Meer informatie over de tickets, kijk op de website van het Van Abbe Museum.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 9 mei 2026 is het weer Nationale Molendag, het grootste molenfeest van Nederland. Van 10 tot 4 openen honderden wind- en watermolens hun deuren voor bezoekers. Kom kijken bij de korenmolen De Volharding aan de Molenstraat 1B in Best. Ontdek de magie van molens van dichtbij. Het is tevens een perfecte gelegenheid om alles te leren over de werking van molens, hun geschiedenis en de rol die ze speelden in het Nederlandse landschap. Wil je weten welke molens er allemaal open zijn in jouw omgeving? Kijk dan op de officiële Nationale Molendag website en plan je route voor een dag vol wind, wieken en wonderen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. In juli 2022 sliepen er bijna 2300 kinderen in een sporthal, op een schip of een andere noodlocatie. Nu zijn het er ruim 7000. De Verenigde Naties riepen in Nederland in 2022 al op om de situatie te verbeteren. Kinderen ervaren stress en angst door die locaties. Ook medische zorg laat voor asielkinderen vaak te wensen over. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. Het gaat om bijvoorbeeld honden en katten die geen medische zorg krijgen, vermagerd zijn of in sterk vervuilde huizen leven. De voorbije jaren steeg het aantal meldingen van verwaarloosde huisdieren. Het probleem is bovendien sinds de coronacrisis erger geworden, zegt de inspectie. Veel mensen namen toen een huisdier tegen het alleen zijn. De kosten voor bijvoorbeeld een dierenarts kunnen ze alleen niet altijd betalen. In de VS wordt een man ervan verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Die rijke familie was destijds oprichter van het wereldberoemde Waldorf Astoria Hotel en bezit overal onroerend goed. Het slachtoffer zocht een lening van $100 miljoen voor een investering in crypto. Hij gaf aandelen in zijn bedrijf als onderpand die niet mochten worden verkocht. De oplichter deed dat wel en streek zo omgerekend €384 miljoen op. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Er werden vooral meer auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning gekocht. De consumptie steeg met bijna 1%. Minder geld ging er naar brandstof, de horeca, recreatie en cultuur. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: gevoel komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
12: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
13: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
14: Zon en Breugel.
15: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
14: Radio
15: SNB
14: 107.5 FM.
15: En overal via radio.snb.nl.
14: Radio
15: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie om je werkdag mee te beginnen.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De gemeente Zon en Breugel is op zoek naar nieuwe leden voor de straatnamencommissie. Bij nieuwbouwprojecten en wijzigingen in wijken zijn nieuwe straatnamen nodig. Deze namen blijven vaak jarenlang bestaan en dragen bij aan de uitstraling van een buurt. De gemeente zoekt betrokken inwoners vanaf 16 jaar en ouder met interesse in de geschiedenis, cultuur en identiteit van Zon en Breugel. De commissie komt enkele keren per jaar bijeen. Heeft u interesse om mee te denken over namen voor straten, pleinen, bruggen of fietspaden? Stuur dan een korte motivatie naar straatnamen@zonnebreugel.nl of per post naar de gemeente Zonnebreugel, postbus 85690 AA Zon en Breugel. Onder de vermelding van straatnamencommissie.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Beste luisteraars, Radio Song en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg. Ook bij het bijna thuishuis Madelief zijn vrijwilligers met een zorghart van harte welkom. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Stichting Mee zet zich in voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld visuele beperking of autisme. En zij zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege die beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen. Tot slot willen we u attenderen op de vacatures voor bestuursfuncties bij de verschillende verenigingen en stichtingen in ons dorp. Zonder een goed bestuur kan een organisatie niet draaien en kan het vrijwilligerswerk ook niet goed uitgevoerd worden. Misschien heeft u wel kennis, ervaring en talenten die de vrijwilligersorganisaties in ons dorp goed kunnen gebruiken. Laat het weten en bouw mee aan het rijke verenigingsleven in Son en Breugel. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. In juli 2022 sliepen er bijna 2300 kinderen in een sporthal, op een schip of een andere noodlocatie. Nu zijn het er ruim 7000. De Verenigde Naties riepen in Nederland in 2022 al op om de situatie te verbeteren. Kinderen ervaren stress en angst door die locaties. Ook medische zorg laat voor asielkinderen vaak te wensen over. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. Het gaat om bijvoorbeeld honden en katten die geen medische zorg krijgen, vermagerd zijn of in sterk vervuilde huizen leven. De voorbije jaren steeg het aantal meldingen van verwaarloosde huisdieren. Het probleem is bovendien sinds de coronacrisis erger geworden, zegt de inspectie. Veel mensen namen toen een huisdier tegen het alleen zijn. De kosten voor bijvoorbeeld een dierenarts kunnen ze alleen niet altijd betalen. In de VS wordt een man ervan verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Die rijke familie was destijds oprichter van het wereldberoemde Waldorf Astoria Hotel en bezit overal onroerend goed. Het slachtoffer zocht een lening van $100 miljoen voor een investering in crypto. Hij gaf aandelen in zijn bedrijf als onderpand die niet mochten worden verkocht. De oplichter deed dat wel en streek zo omgerekend €384 miljoen op. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Er werden vooral meer auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning gekocht. De consumptie steeg met bijna 1%. Minder geld ging er naar brandstof, de horeca, recreatie en cultuur. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie om je werkdag mee te beginnen.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De Gerwense dorpsmuzikanten spelen op vrijdagavond 15 mei vanaf 7 tot 9 op de kiosk in Zon. De Gerwense dorpsmuzikanten bestaan inmiddels meer dan 40 jaar en komen hoofdzakelijk uit Gerwen en Nuenen. Het repertoire is een goede mix van beat, polka, wals en evergreens. Wat dus ook te horen zal zijn op vrijdagavond 15 mei vanaf 7 tot 9 op de kiosk in Zon.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar een station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 17 mei organiseert Scouting Monsieur Bekkers Groep weer haar jaarlijkse vlooienmarkt bij de Blokhut van de Scouting Monsieur Bekkers Groep aan de Europalaan te Zon bij de Vijver. Van 11 tot 3 staan er meer dan 50 kramen met allerlei tweedehands spullen. Je kunt er van alles vinden. Elektronica, huishoudelijke spullen, meubels, fietsen. En er is ook een aparte boekenmarkt. De entree bedraagt €2, te betalen bij de ingang. Of met een sponsorkaart van €2. De opbrengst van de vlooienmarkt gaat naar activiteiten van de scouting, zoals wekelijkse programma's, weekenden weg en het jaarlijkse zonnekamp voor kinderen en jongeren uit Zon en Breugel. Meer informatie vind je op www.vlooienmarktzon.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Zoals Stichting Leergeld. Zij zetten zich in voor gezinnen met kinderen die het financieel minder goed hebben. Ze zijn op zoek naar vrijwilligers die hierbij willen helpen. Bijvoorbeeld als intermediair om huisbezoeken af te leggen bij gezinnen met een ondersteuningsvraag. En ook de Zonnebloem zoekt bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.
1: Son en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Spijkenisse is vannacht rond 2 uur opnieuw opgeschrikt door een explosie. Het was al de derde explosie in een week tijd in dezelfde straat. Bewoners van de Krokusstraat in Spijkenisse maken zich zorgen. Sommige huizen hebben inmiddels dichtgetimmerde deuren en in de straat staan grote mobiele camera's. De politie surveilleert extra in de wijk. Wie er achter de explosie zit of wat het doelwit is, is onbekend. Twee opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius, bij wie het Hanta-virus werd vastgesteld, zijn besmet met de enige variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Het gaat om de zogeheten Andes-variant, meldt de Zuid-Afrikaanse minister van Volksgezondheid. Het gaat om een Nederlandse bejaarde vrouw die in Johannesburg overleed en een Britse vrouw die nog in het ziekenhuis ligt in Zuid-Afrika. De Nederlandse vrouw reisde met haar man onder meer door Argentinië, waar het virus voorkomt, voordat ze aan boord stapte. Ook haar man is overleden. Het is onbekend of het virus daar aan boord is gekomen. In Iran is een grote brand uitgebroken in een winkelcomplex. Zeker 8 mensen zijn omgekomen, 40 mensen zijn gewond. De brand woedt in de stad Andishe, aan de westkant van de hoofdstad Teheran. De lokale brandweer meldt dat de gevelbekleding van het gebouw brandbaar was, wat bijdroeg aan de snelle verspreiding van de vlammen. Er is geen verband met de oorlog die nog altijd gaande is in Iran. Ondanks de wereldwijde geopolitieke onrust doet Philips goede zaken. De omzet was wel iets lager dan vorig jaar, maar de winstgevendheid verdubbelde. Philips is tegenwoordig vooral actief in techniek rondom gezondheid. Vooral in Noord-Amerika en Europa nam de vraag van consumenten en ziekenhuizen toe. Wel worstelt Philips doorlopend met hoge productiekosten en de zware importheffingen in de VS. Het weer. Met uitzondering van het noorden en westen vallen er vanmiddag regelmatig verspreide buien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
8: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan of maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant. Een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
9: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSimOpReis.nl. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie om je werkdag mee te beginnen.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Bij Onomatopee in Eindhoven is de duo-expositie Can I Hug All These Flowers te zien van kunstenaars Alaa Youssinis en Ali Eyal. In de tentoonstelling onderzoeken zij hoe geschiedenis, herinneringen en persoonlijke verhalen met elkaar verweven zijn. Ook wordt gekeken naar de invloed van politieke gebeurtenissen in de Arabische wereld en hoe kunst nieuwe vormen van verbondenheid kan laten zien. De expositie is gratis te bezoeken tot en met 10 mei bij Onomatopee aan de Lucas Gasselstraat in Eindhoven. Elke vrijdag, zaterdag, zondag van 12 tot 5.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: De stichting MEE zet zich in voor mensen met een beperking. En dat kan zijn een visuele beperking of autisme. Ze zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege de beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen.
0: Tot slot kun je ook bij Archipel aan de slag als vrijwilliger. Als ondersteuner van verschillende ontspanningsactiviteiten voor ouderen. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 14 mei is er het creatief atelier voor senioren in de boerderij in Zonnebreugel. Van 11 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags kun je gezellig creatief aan de slag en tegelijk je buren beter leren kennen. Er zijn allerlei materialen aanwezig, maar je mag ook je eigen spullen meenemen. Er is altijd iemand om je op weg te helpen. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig en je vindt de boerderij aan de Leeuwstraat 2 in Zonnebreugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zonnebreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen. De jongste is 16 jaar. Het gaat om de groepen Jung und Stark en de Deutsche Jugend vooraan. Ze zouden geweld gebruiken tegen onder meer migranten en LHBTI'ers. Er zijn nog geen arrestaties verricht, maar wel ruim 600 agenten ingezet om bewijs te verzamelen. Justitie wil later overgaan tot aanklachten en vervolging van de verdachten. Het Nederlandse cruiseschip met de met het Hanta-virus besmette passagiers mag van Spanje aanmeren op Tenerife, maar er is wel veel verzet tegen uit angst voor besmettingen. Drie opvarenden van de MV Hondius zijn al overleden, onder wie een ouder Nederlands echtpaar. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten ze waarschijnlijk al voor de terugreis besmet en ontstonden er daarna meer besmettingen aan boord met de zeldzame Andes-variant. De drie besmette passagiers gaan vandaag naar Nederland. De Londense politie zet een speciaal team van 100 agenten in om de Joodse gemeenschap te beschermen na een reeks antisemitische aanvallen. Onder hen zijn ook antiterrorisme-specialisten vanwege de aanhoudende bedreigingen. Aanleiding is onder meer een mogelijke brandstichting bij een synagoge en andere recente incidenten. Er zijn in de afgelopen 4 weken zo'n 50 mensen opgepakt voor antisemitische haatmisdrijven. En daarvan zijn er inmiddels ook al 8 aangeklaagd. En de Verenigde Staten en Iran lijken dicht bij een voorlopig akkoord om de spanningen te beëindigen. Volgens nieuwsmedium Axios wordt binnen 2 dagen een reactie van Iran verwacht. In het plan staan afspraken over uranium, economische sancties en vrijgave van bevroren tegoeden. President Trump heeft zijn maritieme missie in de straat van Hormuz alweer tijdelijk stilgelegd. Die stap hangt volgens hem samen met de mogelijke deal. Pakistan, dat bemiddelt, hoopt dat dit leidt tot een blijvend akkoord. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
9: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
10: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
12: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
13: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
14: Zon en Breugel.
15: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
14: Radio SNB 107.5 FM.
15: En overal via radiosnb.nl.
14: Radio SNB.
15: Met dit uur de beste muziekvariatie. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Donderdagmiddag 14 mei is er van 12 tot 8 s'avonds op het Raadhuisplein culinair. Wat staat voor grill, wijn en muziek voor fijnproevers? Laat je smaakpapillen verrassen tijdens het festival culinair, het meest smaakvolle evenement van het jaar. Het wordt een heerlijke mix van culinaire hoogstandjes, kwaliteitswijnen en live muziek. Proef de lekkerste gerechten van lokale chefs, ontdek unieke barbecue specialiteiten en geniet van verfijnde wijnen terwijl sfeervolle klanken over het plein klinken. Op Hemelvaartsdag 14 mei vanaf 12 uur.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdagmiddag 9 mei speelt de Lichtstad Brass van 2 tot 4 op de kiosk in Zon. Lichtstad Brass verzorgt deze middag weer met een mooi muzikaal programma met veel variatie in stijlen. Het orkest bestaat uit koperblazers en slagwerk. Een gezellige middag is weer gewaarborgd op zaterdagmiddag 9 mei van 2 tot 4 op de kiosk in Zon. Je bent van harte welkom.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De drie passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. Twee van hen hebben een acute klachten. De derde had nauw contact met een overleden opvarende. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. Ondertussen is er nog onduidelijkheid over waar de andere passagiers van boord mogen. Spanje wil het schip wel toelaten op Tenerife, maar daar is lokaal verzet tegen. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De nieuwe coalitie in het Brabantse Moerdijk wil snel duidelijkheid voor de inwoners over mogelijke uitbreiding van de industrie en het verdwijnen van het dorp. Zes partijen presenteren hun bestuursakkoord en pleiten voor perspectief tot 2050. Ze vragen het Rijk en de provincie om duidelijkheid en een ruimhartige compensatie voor de getroffen bewoners. Er wordt al langer gesproken over het compleet opheffen van het dorp Moerdijk. De gemeente zegt mee te willen werken aan de landelijke energie- en industrieplannen. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen. De jongste is 16 jaar. Het gaat om de groepen Jung und Stark en de Deutsche Jugend vooraan. Ze zouden geweld gebruiken tegen onder meer migranten en LHBTI'ers. Er zijn nog geen arrestaties verricht, maar wel ruim 600 agenten ingezet om bewijs te verzamelen. Justitie wil later overgaan tot aanklachten en vervolging van de verdachten. En China roept op tot een volledige stop van het conflict in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz. Minister Wang Yi deed die oproep na overleg met zijn Iraanse collega in Peking. China voelt sterk de gevolgen van de blokkade omdat veel olie via de zeestraat komt. Het land dringt aan op snelle onderhandelingen tussen de VS en Iran, noemt nieuwe escalaties onacceptabel en overleg essentieel. China zegt zich ook actiever te willen inzetten voor de rust en stabiliteit in het Midden-Oosten. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
10: Radio SNB.
0: Met dit uur de beste muziekvariatie. Non-stop.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar bezoekvrijwilligers die af en toe een gezelligheidsbezoekje willen brengen aan eenzame ouderen die minder gemakkelijk deelnemen aan groepsactiviteiten.
1: En bij Zonhoven is je hulp ook heel welkom. Voor activiteiten op de woongroepen, hulp bij het zwemmen of als maatje van iemand om iets leuks te ondernemen.
0: In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Bouw jij graag met Lego en vind je dat ook leuk om in groepsverband te doen? Dan ben je op zaterdagmiddag 9 mei van 2 tot half 4 van harte welkom bij het Legolab van de Lefgroep in het Dommelhuis Kerkplein 5 in Zon. Vanaf 2 uur wordt er gestart met een korte uitleg wat ze gaan bouwen. Iedereen krijgt een klein bakje waarin je Lego-blokjes kunt verzamelen. Daarna ga je naar je eigen plek om te bouwen. Het thema voor deze bijeenkomst is nog niet bekend. Er zijn voldoende vrijwilligers aanwezig om jullie te helpen als het nodig is. Er wordt verzameld beneden in de foyer van het Dommelhuis en daarna ga je aan de slag in een rustige ruimte. Aanmelden voor deze activiteit van de Lefgroep is verplicht.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. Eerder kon dat vaak alleen telefonisch, terwijl het online was afgesloten. En nu kan bij alle onderzochte aanbieders ook online worden opgezegd. Ook is de informatie hierover beter vindbaar en wordt er niet meer nagebeld na een opzegging. De ACM startte het onderzoek na een aantal klachten van consumenten. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's van een 6e eeuws bijbelmanuscript teruggevonden. Het gaat om delen van de brieven van Paulus uit de Codex H. De pagina's werden verspreid over Europese bibliotheken teruggevonden met geavanceerde technieken. De teksten waren met het blote oog niet leesbaar omdat het afdrukken waren van overgeschreven pagina's, maar ze konden wel digitaal worden hersteld. Onderzoekers spreken van een zeer belangrijke ontdekking. De drie passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het Hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. Twee van hen hebben een acute klachten, de derde had nauw contact met een overleden opvarende. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. Ondertussen is er nog onduidelijkheid over waar de andere passagiers van boord mogen. Spanje wil het schip wel toelaten op Tenerife, maar daar is lokaal verzet tegen. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. President Trump sprak over grote vooruitgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie werd bijna 10% goedkoper, Brent-olie zakte ruim 8%. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. De spanningen rond de straat van Hormuz blijven intussen invloed houden op de wereldwijde markt. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio SNB.
0: Met dit uur de beste muziekvariatie. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 12 mei ben je welkom bij de seniorentafel in de boerderij in Son en Breugel. Van 2 tot 4 uur 's middags ga je samen in gesprek over wat jou bezighoudt. Denk aan wensen, ideeën, maar ook vragen over zorg en het dagelijks leven. Onder begeleiding van Willem Donkers van Senioren Vitaal gebeurt dat in een ontspannen sfeer met een kopje koffie of thee. Je vindt de boerderij aan de Leeuwstraat 2 in Son en Breugel. Aanmelden is niet nodig, loop gewoon naar binnen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zondag 10 mei tussen 11 en 12 is er weer de AVGM Conditio Trimloop. Loop gezellig mee in het Jomanbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michaelis, AVGM, de Conditio Trimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joman Natuurtheater. Jomanweg 6, 5681 PT in Best. Er is keus uit afstanden van 3 kilometer of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur. Inschrijven kan vanaf 10 uur op de locatie. Meer informatie is te vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Where you going, baby? No, you can't take the car.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personeelsleden gedood. 2 andere personen, onder wie een leerling, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een 13-jarige jongen gearresteerd die inmiddels ook heeft bekend dat hij de schutter was. Zijn voogd, de eigenaar van het wapen, is ook opgepakt. Tijdens de schoten barricadeerden leerlingen zichzelf in het lokaal om te schuilen. De lessen op publieke scholen in de regio van Brazilië zijn voorlopig 3 dagen stilgelegd. Entertainmentconcern Walt Disney heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend dankzij streaming, films en hogere bestedingen in de parken. De omzet kwam uit op $25,2 miljard, dat is 7% meer dan een jaar eerder. De winst voor belastingen steeg met 9%, maar de netto-winst daalde door hogere belastingen. Vooral films en streaming leverden veel extra geld op. Ook de pretparken en cruises draaiden beter, ondanks minder internationale bezoekers in de VS. Volgens Disney is het filmsucces de grote aanjager. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. Eerder kon dat vaak alleen telefonisch, terwijl het online was afgesloten. En nu kan bij alle onderzochte aanbieders ook online worden opgezegd. Ook is de informatie hierover beter vindbaar en wordt er niet meer nagebeld na een opzegging. De ACM startte het onderzoek na een aantal klachten van consumenten. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. President Trump sprak over grote vooruitgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie werd bijna 10% goedkoper, Brent-olie zakte ruim 8%. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. De spanningen rond de Straat van Hormuz blijven intussen invloed houden op de wereldwijde markt. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Pagino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
6: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
7: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan of maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op 17 mei vindt de Eindhovense Vlooienmarkt weer plaats. Twee keer per jaar verandert het ijssportcentrum Eindhoven in een waar koopjesparadijs. En zo ook op zondag 17 mei. Je vindt er maar liefst 300 kramen vol tweedehands schatten, vintage en curiosa. Vanaf 9 uur in de ochtend kan je tot 4 uur terecht aan de Anton Kolenlaan 3 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Thank you. Whew.
1: Thank you very much.
2: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
3: Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg.
2: En ook bij de Zonnebloem zoekt men bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met coronasteun. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht ongeveer 8 miljoen euro aan steun voor loonkosten tijdens de coronacrisis hebben aangevraagd en doorgesluist. Er zijn tijdens invallen luxe goederen, contant geld en auto's in beslag genomen. Ook werden er bankrekeningen en vastgoed bevroren in binnen- en buitenland. De 4 verdachten worden ook nog verdacht van witwassen. De rechter heeft bepaald dat boeren niet meer mest mogen uitrijden dan nu is toegestaan in zogenoemde NV-gebieden. Dat zijn gebieden waar de waterkwaliteit te slecht is door te veel stikstof en meststoffen. 2 boeren uit Flevoland en de stichting Stikstofclaim hadden een kort geding aangespannen omdat ze vonden dat de regels achterhaald zijn. Maar volgens de rechter is er nog steeds een wettelijke basis om die beperkingen op te leggen. De maatregel komt voort uit de schoner waterafspraken met de Europese Unie. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personeelsleden gedood. 2 andere personen, onder wie een leerling, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een 13-jarige jongen gearresteerd die inmiddels ook heeft bekend dat hij de schutter was. Zijn voogd, de eigenaar van het wapen, is ook opgepakt. Tijdens de schoten barricadeerden leerlingen zichzelf in het lokaal om te schuilen. De lessen op publieke scholen in de regio van Brazilië zijn voorlopig 3 dagen stilgelegd. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Hij zegt dat die aanvallen dan op een hoger niveau en intensiteit plaatsvinden. Tegelijkertijd is er volgens Amerikaanse media juist overleg over een mogelijke deal met Iran. Daarin gaat het onder meer over uranium, economische sancties en bevroren Iraanse tegoeden. Trump zegt dat een akkoord kan leiden tot het einde van de militaire operatie en de blokkade in de straat van Hormuz. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen. Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
9: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
10: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio SNB.
1: Met dit uur de beste muziekvariatie. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Zon en Breugel. En wel op maandag 18 mei vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijken trekt, kan iedereen op vertoon van de Milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektronische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kan worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval app.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het Bijna Thuishuis in Oorschot organiseert binnenkort 2 inloopmomenten voor iedereen die graag wil kennismaken met deze warme en huiselijke plek. In het Bijna Thuishuis ontvangen mensen in hun laatste levensfase liefdevolle zorg in een rustige en vertrouwde omgeving. Tijdens de inloopmomenten staan vrijwilligers en een coördinator klaar om bezoekers welkom te heten, een rondleiding te geven en vragen te beantwoorden. Belangstellenden zijn welkom op zaterdag 9 mei van 10:30 tot 11:30 in de ochtend en op woensdag 10 juni van 8:30 tot 9:30 s'avonds. Het Bijna Thuishuis is te vinden aan de DK Nijstraat 10A in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De rechter heeft bepaald dat de overheid het IT-contract met Solvinity mag verlengen. Drie burgers wilden dat voorkomen vanwege de zorgen over een mogelijke Amerikaanse overname. Solvinity beheert de systemen zoals DigiD en het Amerikaanse bedrijf Kyndryl wil Solvinity overnemen. De overheid onderzoekt nog of dat risico's oplevert voor gevoelige persoonsgegevens. De minister kan de overname alsnog blokkeren als het publieke belang in gevaar komt, maar zet er die koers tot nu toe nog niet in. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Op verzoek van de politie heeft de NS daarom het treinverkeer stilgelegd. Er rijden daardoor minder of geen treinen van en naar Amsterdam. Reizigers worden geadviseerd om de reisplanner goed in de gaten te houden voor vertrek. Het is nog onduidelijk hoe lang de verstoring van de dienstregeling precies duurt. De arbeidsinspectie heeft vier mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met coronasteun. De verdachten zouden via twee uitzendbureaus onterecht ongeveer 8 miljoen euro aan steun voor loonkosten tijdens de coronacrisis hebben aangevraagd en doorgesluist. Er zijn tijdens invallen luxe goederen, contant geld en auto's in beslag genomen. Ook werden er bankrekeningen en vastgoed bevroren in binnen- en buitenland. De vier verdachten worden ook nog verdacht van witwassen. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Hij zegt dat die aanvallen dan op een hoger niveau en intensiteit plaatsvinden. Tegelijkertijd is er volgens Amerikaanse media juist overleg over een mogelijke deal met Iran. Daarin gaat het onder meer over uranium, economische sancties en bevroren Iraanse tegoeden. Trump zegt dat een akkoord kan leiden tot het einde van de militaire operatie en de blokkade in de straat van Hormuz. Het weer in het zuidoosten is er kans op wat regen. In de rest van het land klaart het op. Komende nacht is het vrijwel droog bij 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het droog met zonnige perioden. Het wordt dan 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Lisa en Vos. De kunst van het zien is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
14: Radio
0: SMB
14: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
14: Radio
0: SNB. Met dit uur. Jongerenplein in samenwerking met de Lab Groep.

Goedemiddag, beste luisteraars van Radio Zonnebrugel. Welkom bij Jongerenplein. We gaan het vandaag hebben over de eindexamens. Een onderwerp waar iedereen wel een klein beetje hartkloppingen van krijgt. Maar nu eerst Jigsaw's Falling into Place van Radiohead.

0: Oude?
1: Yes, yes, yes.
0: Oude.
1: Jongerenplein. Welke dag is het vandaag? Ah, het is de 6e van mei. En vandaag hebben we het over eindexamens. We hebben hier ook twee gasten aan tafel zitten. Presentatoren ook.
2: Zeker.
1: Jullie hebben eindexamens.
3: Yep. Klopt.
1: Hebben jullie er zin in?
3: Nee. Waarom zou ik er zin in hebben?
1: Nou ja, er zijn mensen die er enthousiast van worden.
4: Omdat als je je eindexamens haalt, dan kan je weg.
3: Ja, dan ben ik klaar. Ja, dat klopt. Ja, dat vind ik het leuke eraan. Maar...
4: En dan mag je naar het mbo of hbo.
3: Mbo. Ja, maar ja, daar heb ik nog maar een jaar voor.
4: Succes, geniet van je vakantie.
3: Ja, thanks.
1: Kijk eens, en Kiani, jij hebt ook de examens die eraan komen?
0: Ja, dat klopt.
1: Heb je er zin in?
0: Nee.
2: Maar waarom niet? Well, begin
3: daar. Geef veel stress.
5: Nee, maar als je gewoon goed leert en van jezelf weet... Ik bezit deze kennis. Waarom zou je dan stressen hebben?
3: Oh. Omdat het wel om iets belangrijks gaat.
4: Het zijn eindexamens. We tellen die dingen niet voor het helft van je algemene punt.
5: Ja, maar...
3: Ja,
4: precies. Dus als jij daar laag op scoort, bro... Ja,
5: maar dan moet je het gewoon goed doen de rest van het jaar.
4: Ja...
5: Dat was de positie die ik had bij mijn eindexamens.
4: Weet je,
5: ik kon het niet vernachelen.
4: Wil je mijn positie weten? Toen ik in de derde kwam, zei ze tegen mij... Als jij vorig jaar een 8 stond, ga jij dit jaar een 6 staan. En ik denk, ik sta nu al een 6. Ik denk, ja, dan ga ik dus niet halen. Ik heb heel wat jaren, tot en met mijn eindexamen, heb ik gewoon een 5,5 gestaan. Snap je? Het is een beetje zo van,
5: dat is wel echt een HAVO-mindset, hè?
4: Kader.
3: Ik heb basis, dus...
4: Ah, mooi. Ik voel me nog een beetje goed.
3: Nou zeg, hallo, zie je dat ik dom ben?
5: Zullen we trouwens nog heel even snel een namenrondje doen voordat wij...
1: laten we dat eens doen.
3: Ja, is goed.
5: Zijn we volgens mij even vergeten?
3: Ja.
1: Laten we dat doen.
5: Oké, hi, ik ben Yannick, ik presenteer wel vaker. Jij?
1: Hallo, ik ben Dennis, ik presenteer ook wel vaker.
5: En naast jou zit?
0: Kiani.
5: En naast jou zit?
4: Hallo, Keen.
5: En naast jou zit?
6: Ik ben Whitney.
5: Ja, jij bent nieuw, geloof ik, toch?
6: Ja.
5: Ja, jij komt een keer meekijken.
1: Welkom.
6: Dank je.
5: En naast jou zit?
3: Naomi. Er zit nog iemand langs jou.
5: Er zit naast iemand naast mij.
7: Ik ben Lisa.
5: Hi.
1: Top. En... op wat voor manier hebben jullie te maken met examens of te maken gehad?
5: Ik heb ze gedaan, ik heb ze gehaald. Dat is het eigenlijk wel zo'n beetje.
4: Oh. Ik heb ze na de coronaperiode gehad. Dus ik ben net niet geblest met gratis diploma. Maar wel met al wat 2 vakken weg mochten strepen. En daar heb ik me toch wel gesaved, hoor.
5: Ik heb het gewoon rauw gedaan.
4: Ik ook.
5: Alles rauw
4: gedaan. Ik heb niet eens geleerd.
3: Hoe dan?
5: Heb jij het gehaald?
4: Ja.
3: Oh. Hoe zonder te leren? Vertel mij.
4: Door gewoon een fatsoenlijke docent te hebben.
3: Ja, maar die hebben wij niet op school.
4: Die een beetje leuk kunnen uitleggen, waardoor je het gewoon snapt.
3: We hebben geen fatsoenlijke docenten bij onze school.
4: Plus het ding is, als je gewoon een beetje oplet en je luistert gewoon naar wat ze zeggen... en je snapt tenminste wat ze met de uitleg doen... dan kan je echt al de helft van je toets halen. Serieus.
5: Dat was echt een topstrategie.
4: Mm-hmm.
5: En als je dat combineert met zeg maar niks doen voor een toets...
4: Ja.
5: Behalve de nacht van tevoren, dan hou je gewoon prima de 6.
4: Nee, man, uurtje van tevoren. Uurtje.
5: Ik deed dat...
4: Voor de deur van het lokaal nog even snel een keer door je boeken heen bladeren... en kijk, oké, ja, dat snap ik. Ja, het zou wel. Probeer het.
5: Oh, ik mis het middelbare. Nee,
4: ik ook.
3: Mis je de middelbare?
5: Ja, ik vond dat
4: MBO
5: zo
4: moet
5: leuk.
4: Je juist wel leren.
3: Dat moet ik even weten. Waarom mis je de middelbare?
5: Sorry, jij of ik?
4: Doe jij maar.
5: Ik hoor nou die strategieën en ik krijg zo'n nostalgisch gevoel. Dat overspoelt mij gewoon. Dat leren voor de deur, dat deed ik inderdaad ook. En het leren de avond ervoor en voor de rest niks doen.
4: Bij het MBO,
5: opletten.
4: Bij het MBO kom je daar ook niet meer weg. Bij het MBO lukt dat niet. Tenzij je eigenlijk HBO zou kunnen doen en je bent MBO gaan doen. Dan is het weer een ander verhaal. Of mijn ene zegt verkeerd. Als je bijvoorbeeld VWO hebt gedaan... Je gaat ineens echt niveau 3 doen of zo op mbo. Ja, dan 9 van de 10 keer is alles wel te scoren. Ik heb zo'n kind in mijn klas.
5: Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe het mbo werkt. Dus...
4: Nee.
1: Ik heb allebei gedaan.
4: Mbo is gangster.
5: Zeg ik als hbo.
4: Mbo is leuk, man. Mbo is leuk. Beetje met je matties. Beetje kutten, leuke docenten.
3: Maar wat vind je leuk, het VMBO of het MBO?
4: Allebei niet.
3: Nee, maar als je moet kiezen, ik snap dat je het allebei niet leuk vindt.
4: VMBO, want kijk, weet je wat het ding is? Weet je wat fijn aan VMBO is? VMBO-scholen zitten vaak een kwartiertje, half uurtje met fietsen van je vandaan, als je in ieder geval in de stad woont bijvoorbeeld. Kijk, jullie dorpelingen, ja.
3: Nou zeg!
4: Ja, als jij naar Oudbosbaan moet toe fietsen vanuit hier, dan ben je gewoon een half uur en een uur onderweg. Ergens tussen die tijd uit, ja. Zo simpel.
3: Dat klopt. Maar hoe lang moet jij fietsen naar jouw school dan?
4: Kwartiertje, 20 minuten?
3: Dat is niks.
4: Daarom.
1: Dat is prima.
3: Dat is niks.
4: En weet je het mooiste van alles was?
3: Nou.
4: Ik fietste sneller naar huis dan dat ik naar school fietsel.
3: Ja, dat snap ik.
4: Ik weet niet hoe. Ik was sneller thuis dan dat ik heen was.
5: Je had altijd die handelswind mee naar huis.
4: Nee. Soms als ik op het internet dan zie ik zo van... Je moet naar huis rijden / fietsen alsof je te laat bent om thuis te komen. Snap je?
5: Ja, maar dat is zo.
4: En ik denk, onbewust dat iedereen dat denkt.
5: Ja.
1: Hey, even terug naar de examens. Op een schaal van 1 tot 10. Hoeveel stress ervaar je bij examen?
3: 9,9?
1: 9,9.
5: Een 4 misschien?
4: Het lag aan welk vak. Als ik natuurlijk scheikunde had, dan ging ik daar gewoon heen met God shall help me.
5: God help
4: this one. En met Engels, ja, dat was gewoon, oh joh, dat kan ik.
3: Oh, bij Engels is het bij mij gewoon plus 1000.
4: Ja, nee, maar ik heb letterlijk gewoon bijna een 10 gescoord voor mijn eindexamen Engels. Ik ben daarheen gegaan met, ik ga nou hier lekker mijn examen maken en ik ga daarna thuis en ga ik gewoon gamen. En mijn NASC was het. Oh, ja,
3: maar vertel maar even.
1: Voor de rest, wat zijn jullie cijfers? Als jij toetsen hebt en zo, ben je dan gestrest?
6: Ja.
1: En van 1 tot 10?
6: Ja, wel 9,5.
1: Dat is veel, ja. Lisa?
7: Ik ga niet meer naar school.
1: Nee, dat snap ik, maar jij hebt wel het toetsen gehad, toch?
4: Dropout!
1: Daar ben ik ook.
7: Ja, voor het laatste jaar had ik er geen stress meer voor, want dan wist ik al, ik ga het toch niet lukken. Dus dan is het. Vul er maar wel in.
1: Goed gefixt.
7: Ja.
1: Jari?
0: Nou, ik ga mijn examens in met een stressniveau 4.
1: Oké, dus we hebben eigenlijk allerlei mensen aan tafel. Dan twee uitersten aan tafel. Want ik hoor je 2 keer 4. En aan de andere kant hoor ik 9,9 en 9,5.
3: Yep. Ja. Het is meer van... Ik zit hier al 4 jaar lang op school. Ik heb het 4 jaar lang goed... Sorry, 3 jaar lang goed gedaan nu. Dan wil ik het 4e jaar... ook in 1 keer halen. Als ik dat niet haal, word ik echt gek op mezelf.
5: Ja, maar dat kan toch ook een bron zijn van zelfvertrouwen. Je hebt je 3 jaar lang voor kunnen bereiden op dit moment. De conclusie van jouw middelbare schoolcarrière.
4: Ja, ik heb deels ook het gevoel dat het een beetje de druk is, ook vanuit, misschien vanuit thuis. Van, kom, haal hem in 1 keer, dit en dat. En dat je laatste jaar falen dan toch ineens voelt als, ik ben...
5: Schande.
4: Ja. Schande op mijn families naam. Ja, zo.
1: En een beetje spanning is ook goed, hè, maar...
3: Nee, niet te veel.
1: Wanneer wordt het te veel?
3: Als je 's nachts gewoon niet meer kan slapen.
5: Wanneer je
1: hoeveel slaap heb jij gehad de afgelopen paar weken?
3: Niet heel veel.
5: Zo klink je ook wel een beetje. Je klinkt een beetje alsof je echt op je limiet zit.
3: Ja, ik zit ook echt op mijn limiet eigenlijk. Ja.
5: Heb je ook al haaruitval van de stress dan? Ook?
3: Ja.
1: Dat heeft denk ik ook met de aanleiding te maken. Van.
3: Nou, nee!
5: Ja, vertel eens even. Wat was er nou precies gebeurd?
3: Nou, weet je het? Ik ging met een vriendin van mij naar de stad. En zij ging met de bus. En ik ging met de fiets, want dat was makkelijker voor als ik naar huis moest gaan. En op een gegeven moment, ik fiets op een voorrangsweg en iemand met haaientanden, die fietst bij die kant. En die moest dus stoppen voor mij, maar die fietst zo tegen mij omhoog, want hij ging niet stoppen en toen lag ik op de grond. Ja.
1: En hoe zit je erbij?
3: Ik zit er.
4: Schadevergoeding?
3: Schadevergoeding. Nou, die man die was gewoon weggefietst, hè?
4: Oh,
5: serieus?
3: Ja, die man die was weggefietst en had gewoon niet aan mij gevraagd hoe het ging. Heel mijn fiets is gewoon helemaal kapot.
5: Jij liet het wel echt klinken alsof je gewoon weer platgereden door een auto.
3: Nee, het was een fietser.
4: Ik hoorde aanrijding. Ik denk, die is geschept door een auto.
5: Die is door de ruit heen.
3: Nee, maar gelukkig niet, maar het doet wel ontiegelijk veel pijn.
5: Oh. Ja, door een fiets sowieso aangereden worden door iets.
1: Nee, ik zie ook een blauwe plek.
3: Wat?
4: Ik zou gewoon heel snel teruggefietst zijn en die man gewoon...
3: Die man, hoe heet dat? Mijn stuur... Weet, ik heb kabels op mijn stuur omdat ik een elektrische fiets heb. Maar mijn stuur die was dus zo vaak rondgedraaid dat die kabels om mijn frame heen zaten. Dus ik kreeg mijn stuur niet meer teruggedraaid.
1: Dat is best knap.
3: Ik heb 10 minuten lopen struggelen om mijn stuur terug goed te krijgen. Het lukte gewoon niet. Gewoon.
5: Sorry, ik probeer me dat echt in te beelden. Maar het klinkt echt alsof je bent gecrashed als een soort Looney Tunes karakter. Ik heb fiets ik er zo in de lucht hingen en begon te draaien.
3: Nou, ja, gelukkig was het dat niet. Wel, ja. Maar ja, het was wel kloten. Dus ja. Maar ik zit nog bij, ik leef nog jongens, dus het is heel
5: mag
3: goed.
5: Mag ik jou één tip geven voor de volgende keer als dit zoiets gebeurt?
3: Vertel.
5: Wat ik vroeger deed bij kinderen die ik irritant vond, is een bamboestok tussen de spaken.
3: Ik neem toch geen bamboestok mee?
5: Nee, maar gewoon...
4: Tweede vraag.
5: Wacht, je mag je vraag stellen. Wacht even. Bij het voorwiel dan klappen ze meestal voorover. Bij het andere wiel staan ze gewoon ter plekke stil. En dan heb je meestal ook een van de spaken gebroken. Mm-hmm. Nou jij.
4: En waar toof jij die bamboestok vandaan? Ja. Specifiek een bamboestok, zeg jij.
5: Als kind spaarde ik bamboestokken.
4: Oké, valid point.
3: Dus jij nam die bamboestok overal mee naartoe?
7: Die bamboestokken lagen ook bij ons op het schoolplein.
5: Ja.
3: Heftig man.
5: Bamboestokken zijn niet zo zeldzaam in dit dorp, hoor.
1: Dus jouw tip is, laten we die man gaan zoeken met een bamboestok.
5: Ja, mijn tip zou zijn een wraak.
3: Wraak.
5: Gewoon wraak.
3: Gaan we met z'n allen wraak nemen, moet ik me eentje wraak nemen.
5: Dat mag jij zelf beslissen. Ik ga mee. Als jij een je paar mensen kan optrommelen, dan zou ik dat vooral doen.
3: Ja, gaan jullie allemaal mee dan?
1: Ik weet nou niet of we echt gewelduitlokking hier moeten aanvoeren.
3: Laten we dat maar niet doen.
4: Je moet ze iemand gewoon volledig aanspreken. Want dan voelen ze zich niet per se geïntimideerd, maar dan voelen ze zich beledigd en dan komen ze terug.
3: Nee, maar hij was al weg.
1: Ik lag nog
3: op de grond toen ik het niet meer zag.
4: Dan duurt het wel heel lang. Was het de cutscene van 30 minuten of zo?
1: Nou ja, weet je, je hebt een jonge dame die je hebt aangereden. Ik kan me voorstellen dat de beste man een beetje in paniek was. Dat is niet netjes. Dat is niet de bedoeling.
3: Nee, klopt.
5: Of hij had er echt gewoon scheid. Dat kan ook.
3: De meeste mensen hebben gewoon scheid.
5: Nou ja, mensen die iemand aanrijden met de auto en dan vervolgens doorrijden, die mensen hebben paniek. Denken ze van, mijn iets met verzekering, weet ik veel. Ja. Ik krijg een auto, ik weet niet hoe het werkt. Die trappen op het gas en die zijn weg. En die hopen dat de kleur en kenteken niet zijn onthouden.
1: Je hebt dan nog 24 uur heb je de mogelijkheid om je te melden bij de politie.
5: En wat gebeurt er na die 24 uur?
1: Nou, dan ben je strafbaar. En als het dan op camera staat, dan heb je echt wel een probleem. Als iemand je kenteken
4: krijg je gewoon boetes en al die dingen voor. Dan ongeluk veroorzaken, wegrijden bij een ongeluk.
1: Nee, dan moet je gaan zitten.
4: Ja?
3: Serieus?
4: Moet je gaan zitten?
1: Nou ja, als jij bijvoorbeeld iemand... stel, je doet iemand heftig letsel aan.
4: Ja, maar dan is het zo... dan hebben we het ook alweer over heftig letsel.
1: Ja, ja.
4: Maar ik bedoel, als jij iemand aanrijdt... en het is bijvoorbeeld alleen maar hun spullen wat kapot zijn... en verder schaadt het gewoon met de persoon... dan is het denk ik eerder gewoon of een hele zware boete die erbij krijgt... of het is al die spullen betalen.
1: Ik heb een kennis en die heeft dus gehad... die stopte met de auto en die kwam dan net tegen de fiets aan... van een jonge dame, de moeder, zeg maar. En eigenlijk, zij dacht... dat de situatie oké was, dat het zo... dit is oké. En toen is ze doorgereden. Maar uiteindelijk heeft ze dus nog in de rechtbank moeten komen in Amsterdam.
5: Ja, maar op welk punt ben je een beetje een zielepietje aan het zijn? Mijn trapper heeft een krasje door een bumper.
1: Nou, het komt dus omdat daar is toen aangifte gedaan. En blijkbaar gaat dat dan door een heel juridisch proces heen. Ja. Dus daar gaat dan door heel de rechtbank heen. En dan eigenlijk op een gegeven moment was heel die... dat gezinnetje was niet meer betrokken. Maar die hebben gewoon een aangifte gedaan. Maar uiteindelijk gaat dus dan het rechterlijke systeem... die gaat dan gewoon op zijn eigen voet verder, blijkbaar.
4: Oh. Dus daar pak je ze hard op aan. Alleen als ik ze voor iets anders bel, dan komen ze niet.
1: Dat zou kunnen.
3: Dat
1: zou kunnen, maar waar bel jij ze dan voor?
4: Geluidsoverleggen. Nee. Maar ik bedoel meer gewoon... Ik zie wel zo vaak voorbij komen. Als er gewoon iets gebeurt, duurt het echt 300 jaar voordat ze langskomen. En gebeurt er iets heel simpels, dan is er weer een heel proces ervoor. Dan gaat het weer helemaal rond en dan staan ze eens achter je van... Ja, ga maar naar voren.
1: Ja, dan wil ik even een beetje uiteentrekken natuurlijk. De rechtbank en de politie zijn maar niet dezelfde.
4: Dat klopt, maar in ieder geval.
1: Ik snap eigenlijk
4: wel heel veel van het standpunt
1: af te trekken weer. Dat klopt. Zullen wij anders even naar de muziek gaan? Dan, ik vind het ook alweer tijd.
3: Ja.
4: Het is tijd voor muziek.
3: Kane is weer in de house.
4: Ik ben gisteren naar Thema Pala geweest, daarom.
3: Lekker weten.
5: Oh.

0: bepalen veel van je toekomst. Wat niet klopt.
1: Nee, daar ben ik het ook echt compleet niet mee eens eigenlijk. En ik zal je zeggen waarom. Want nog nooit heeft iemand mij op de opleiding of werk of wat ik ook doe, gevraagd naar mijn cijfers. Dan moet ik, als ik mijn cijfers benoem, dan is dat omdat ik aan het opscheppen ben.
0: Ja. Ja. Fair point. Fair point.
1: Heb jij ooit iemand in het wild horen vragen om, mag ik even je diploma zien? Mag ik even je cijfers zien?
0: Diploma wel, soort van.
1: Ja, maar dat,
0: omdat natuurlijk van de middelbare. Ja. Dus, bij het mbo willen ze voor mij wel meestal gaan zien of je diploma hebt. Mm-hmm. Maar daarbuiten, nee. Alleen, het ding is ook, als iemand aan jou vraagt, joh, mag ik jouw diploma zien? Vanuit waar ga jij je diploma erbij toveren? Het is niet eens zo dat je een foto hebt. Niet eens zo dat je even 1, 2, 3 een mailtje erbij van pakken. En gaat hem zeker niet op zak.
1: Je moet, volgens mij, je kan hem een keer opzoeken bij het ministerie van Onderwijs, jouw certificaten. Want volgens mij staat daar een propedeuse.
0: En dan moet ik weer allemaal inloggen met DigiD terwijl die mensen langs bestaan.
1: Inloggen op je DigiD?
0: Meestal wel. Als je meestal van die databank dingen wilt bekijken, moet je meestal inloggen via DigiD of iets anders, zodat je kan laten zien dat jij het bent.
1: Dat is ook
0: met FBTO zorgverzekering. Dat is ook met de autoverzekering meestal.
1: Weet je wat me echt verbaast? Ik heb vandaag mijn propedeuse opgehaald. Ik moest mijn ID flexen.
0: Wat is dat ook alweer?
1: Dat je je eerste jaar hebt gehaald. Ja, ik had mijn propedeuse al sinds januari. Maar ik heb het papiertje kon ik vandaag pas ophalen. Ik moest mijn ID uit mijn zak trekken om dat ding aan te mogen nemen.
0: Ja?
1: Jij weet niet wat een propedeuse is.
0: Nee.
1: Zeg maar een pre-diploma.
0: Oké.
1: Ja, je zegt het alsof je stoned bent.
0: Huh?
1: Alsof je stoned bent.
0: Maar dat weet ik niet. Maar ik ben wel moe. Ik ben echt moe.
1: Ben je er nog?
0: Nee.
2: Hij snapte niet zo.
0: Gisteren was zo'n mooie avond. Ik functioneer nog steeds niet fatsoenlijk. Veel te mooie muziek. Die lichtshow zorgde er echt voor dat ik op een gegeven moment gewoon niet meer bij was. Dat ik echt gewoon zo stond te kijken, gewoon naar al die lampen.
1: Ik denk dat als je lang genoeg in lichtbeams gaat kijken, dat je
0: maar ik keek niet in de lichtbeams.
1: Een bepaalde vorm van high wordt.
0: Nee, maar ik keek niet in de lichtbeams. Alleen het is gewoon die lichtbeams die zijn zo ingesteld, sowieso dat ze niet in je gezicht raken zomaar. Heel misschien als je beneden stond wel, maar...
1: Vertelde jij niet net dat jij in een soort licht van God terecht kwam?
0: Nee, dat was gewoon een van die spotlights die er waren. Dat was niet een van die laserbeams.
1: Dat lijkt me ook echt vreselijk als een laser jou precies in jouw oog raakt. Dan ben je ook volgens mij blind.
0: Ja en nee. Als het gewoon een keer snel in je oog komt, dan kom je er wel mee weg. Maar zou je echt denk voor 5 minuten lang het in je gezicht stralen? Ja, dan denk ik wel dat je problemen oploopt.
1: Dat denk ik ook. Even terug naar onderwerp. Ja. Wie van jullie gaat examens doen nou?
2: Ja.
3: Ja.
2: Nee.
1: 2.
2: Yep.
1: 3.
2: Nee.
1: 2. Wat? Oké. Jij eerst. Wat doe jij om je voor te bereiden op een examen?
2: Wat doe ik om me voor te bereiden?
1: Iedereen die pakt dat anders aan.
2: Ik heb bij elk hoofdstuk die we hadden van elk vak dit jaar heb ik een samenvatting gemaakt. Zodat ik dan het eind van het jaar niet meer hoef te doen. Die lees ik door en op eindexamensite en fictie ben ik allemaal oude examens aan het oefenen.
1: Maar heb je ook examenbundels gekocht of zoiets?
2: Nee.
1: Wil je nog wat? Want ik heb ze te koop.
2: Nee.
4: Maar jij hebt ze voor HAVO.
2: Ik heb ze morgen, dus nee.
1: En jij? Keanu. Keani.
2: Nou.
5: Ik vaak gewoon de oefenexamens en mijn eigen muziek. Dus dan concentreer ik me beter. En ik krijg ook nog hulp vanuit mijn werk aangeboden.
0: Oh ja, oefenexamens waren een ding, ja.
1: Oh, dat klopt, ja. Yep. Ik maakte altijd de oude examens van het jaar ervoor.
2: Ja, nou, ik ook.
0: Had jij die nog?
2: Ja, die kan je gewoon online maken.
1: Die kan je gewoon opvragen, hè? Hmm. Maar er zit daadwerkelijk een patroon in. Want ik ben helemaal paranoïde geworden rondom mijn examens. Het ene jaar is het moeilijker, het andere jaar is het makkelijker. Dus als jij het examen van niet het jaar ervoor, maar het jaar daarvoor pakt, dan is het een examen een beetje op hetzelfde niveau als degene die jij krijgt.
5: Ah. Oh joh, dan wordt het voor mij makkelijk van wiskunde.
1: Ja, precies, want het is een soort loop. Want het is altijd, de examens zijn te moeilijk. Er worden heel veel klachten ingediend, ze worden makkelijker. De hoogslagingspercentage bijvoorbeeld, wordt ze moeilijker. Dus het gaat de hele tijd op en neer en op en neer. Dus dan...
0: Ik vind het nog steeds raar hoe het een probleem kan zijn dat er een te hoog slagingspercentage is.
1: Ja,
0: van de kant. Ik snap, als jij heel jaar lang slechte cijfers haalt...
1: Als het te makkelijk is, dan hebben die mensen hun werk niet gedaan.
0: Ja.
1: Dan komt er een generatie aan studenten uit, of leerlingen, die gewoon te te weinig kennis hebben.
0: Alsof die er nog niet zijn.
1: Nee, dat klopt, ja. Nee, de survival of the fittest wordt dan niet de survival of the fittest. Sorry. En denken jullie ook allebei dat jullie gaan slagen?
5: Ik wel.
2: Nope.
1: Okay, kijk, jij zegt heel snel nee.
5: Je moet niet met die mindset een examen gaan.
0: Daarom.
2: Dan ga je gewoon halen.
0: Jij moet gewoon denken, shit, ik ga hier naartoe. Ik ken mijn kennis. En dan zeg je gewoon tegen mama, ik heb heel goed geleerd. En als je het niet haalt, dan is het niet of zo dat je niet goed hebt geleerd. Dan kan je gewoon zeggen, die toets was te moeilijk. Er kwamen andere vragen, snap je?
1: Een topstrategie is voor jouw ouders om die even op afstand te houden. Leren in de woonkamer. Dan zien ze dat je bezig bent.
2: Nee, niet leren in de woonkamer.
1: En dan ga je daar buiten ga je gewoon lekker doen waar je zin in hebt.
2: Nee, want hoe heet het? Als je gaat leren in de woonkamer, dan kom je de ouders te plaai zitten en die gaan me overhoren.
0: Ja, oké.
1: Dat is jouw
5: probleem.
2: Dus daar ga ik niet doen.
1: Ik kan eerlijk gezegd niet meer herinneren of het bij mij drijven of zinken was of we gaan helpen. Maar.
2: Bij mij is het meer van, je moet het zelf doen, jouw examens, we bemoeien je niet mee zolang je maar slaagt.
1: Maar hoezo gaan jouw ouders er dan naast zitten en overhoren?
2: Vraag het aan ze.
1: Oké,
0: we hebben ze hier in de studio.
2: Nee.
1: Daar
2: nee,
1: zijn
2: nee,
1: ze
2: nee.
1: Nu, komen door de deur. Nee,
2: bedankt.
1: Kenny, heb jij examenbundels?
5: Nee, ik hoef ze ook niet te kopen.
1: Oh. Okay, nee, ik wou mijn verkooppraatje nog even één keer doen, want ik heb een stapeltje uit 2000... Ik durf het eigenlijk niet te zeggen, 2023?
2: Gast, dat is 3 jaar geleden.
1: Die kan je nog steeds gebruiken.
2: Oké. Okay. Ja, ga geen geld uitgeven om examens te maken, terwijl je alles wat je moet leren ook in je boeken kan vinden die je van ons gratis van school
1: hebt. Nee, maar het punt met examenbundels is, het is een bundel aan examens.
2: Dus je kan, dat snap ik ook
1: daar
2: wel.
1: Zitten je oefenexamens in, daar zitten je examenstrategieën in. Want op wat voor manier beantwoord je de vraag? Want dat moet op een hele specifieke manier.
2: Ja, dat klopt.
1: Anders gaat die tweede corrector er zo raar naar kijken.
3: Ja, maar ze hebben niks aan jouw examenbundels. Want nee, jij hebt op HAVO gezeten. Plus, je komt er een dag van tevoren mee.
2: Ja, dat is wel een beetje laat.
1: Ja, dat klopt.
2: Wat was dat nou?
1: Ja, maar hij zegt net dat je de avond van tevoren leert en dan kom je ermee weg.
2: Nee, want daar ben ik te dom voor als ik van de avond van tevoren ga leren, want dan haal ik het niet.
1: Maar jullie leren oprecht weken van tevoren?
2: Nee, ik ben vorige week pas begonnen, maar...
5: Dus ja, dat okay. Ik vandaag naar examentraining ben gegaan.
2: Ja, ik ook, maar daar was het eigenlijk gewoon geen zak aan.
1: Mijn voorbereiding die bestond uit opletten in les. En dat was nogal een uitdaging. Notities maken. Examentrainingen volgen.
2: Same.
1: Bij moeilijke toetsen daadwerkelijk een week van tevoren leren. En bij makkelijke toetsen zie je het wel. Dus bijvoorbeeld voor geschiedenis. Geen reet voor gedaan. 8,9 voor gehaald.
0: Maar dan een vrije vraag.
1: Zeg het.
0: Makkelijke toets voor jou als in, hier ben ik goed in dit vak. Of je weet al dat het een makkelijke toets is.
1: Allebei.
2: Hoe weet je dat het een makkelijke toets is?
1: Engels.
2: Daar Engels is niet makkelijk.
5: Engels is wel
1: Engels is super makkelijk.
0: Engels is zo makkelijk.
2: Ik ben zo slecht. Geef me even iemand mijn Engels bijles hier.
1: Ik heb een uurtarief.
0: Ik heb een 9,6 als mijn eindexamen.
2: Ik ben zo slecht in Engels. Ik sta voor het eerst in 4 jaar een voldoende aan het eind van het jaar.
1: Ja, maar hoe kan je slecht zijn in het Engels?
2: Ik heb op de basisschool niks gehad. Ik liep op de middelbare al een achterstand. En die achterstand heb ik nooit bij kunnen werken.
1: Dan moet je me in... Dat is trouwens geen graf. Oh, kijk meer Netflix met Engelse ondertiteling.
5: Ja.
1: Dat werkte zo goed voor mij in mijn jeugd toen ik nog op de basisschool was. Ik heb zoveel Engelse tv en zo gekeken.
0: Heel veel, wat ik merkte, heel veel spelletjes waar je dan bijvoorbeeld moet typen. En dan moet je ook zorgen dat je grammatica goed weet.
1: Minecraft.
0: Precies.
1: Minecraft heeft mij oprecht geleerd.
0: Mij ook. Roblox, Minecraft, Netflix kijken, Engelse video's. Ja, nou ja, ik heb ook wel een beetje geluk gehad dat ik Engelse buren had.
1: Je had Engelse buren?
0: Ja. Want buren, nou ja, niet per se Engels, maar die konden zeg maar... Of het was een eigen taal die niemand verstond.
1: Ja. Yeah.
0: Omdat, ja, die waren dan bijvoorbeeld Indonesisch of zo, ja.
1: Ja, dat...
0: Misschien één iemand in heel de wijk die het spreekt, heel misschien. Maar wel bijna iedereen kan Engels.
1: Dat klopt.
0: Dus ik sprak er altijd Engels mee.
1: In het ideale geval spreek je Engels, Spaans en Chinees. Dan heb je eigenlijk contact met... 90% van de wereldbevolking.
2: Ja, kijk, ik kan me wel voorstellen in het Engels. Of als er iets van... Ik moet ergens om vragen, dan kan ik het ook wel. Maar voor de rest bak ik er geen zak van.
1: Maar
0: Ik wil wel bananen.
1: Sorry, ik spreek Engels best wel netjes, dus dit is heel moeilijk voor mij om in te beelden.
0: Ja, precies. Daar heb ik dus ook.
1: Het is een beetje moeilijk om mijn inlevingsvermogen te houden hier een beetje op.
4: Leg het toch helemaal aan waar je vandaan komt. Als je helemaal op internet bent opgegroeid, dan ja, je Engels is dan supergoed. Maar als dat niet zo is...
1: Maar aan de andere kant, ik kom uit regio Eindhoven. Mijn Engels moet vreselijk zijn met een Nederlands accent erdoorheen, maar dat is het niet.
0: Dat heb ik wel nog af en toe.
4: English is not like this.
1: You speak very good Engels. I go to London regelmatig.
0: Oh, ik ken iemand. Ik ken iemand en hij is zakenlui. En ik vind persoonlijk dat hij ook zo'n Engels heeft. En dan denk ik echt zo van, pik, je bent zakenlui. Van jou verwacht ik dat Nederlands accent toch wel deels weggehaald
4: is. Wij zitten in de regio van het grootste techbedrijf van Europa. En iedereen die Engels praat bij ASML, die they talk like this.
1: Oprecht, die van die tech bros, die praten zo slecht Engels. Ja. Ik snap het niet. Mijn neven die doen dat ook. Die zijn helemaal in die AI, Bitcoin, de cryptocurrency Mark Rutte hoek van de maatschappij.
2: Mark Rutte Engels.
1: In the south of our country.
0: Ja!
4: The south of our country.
1: The south of our country. Maar dat je zo bagger Nederlands kan spreken. Je hoort jezelf toch praten? Of ben ik dan gek?
4: Sommige mensen die kunnen het grammaticaal en zo wel goed aan. Alleen die hebben dan weer helemaal niks met de uitspraak.
1: Wat bedoel? South of our country, ja.
0: Welkom to the south.
4: Ja, sommige mensen zijn niet goed in uitspraak.
1: En dan kunnen ze toch nog minister-president worden. Dus dat is toch best
4: wel. Ja, dus dan zie je maar weer allemaal wat er mogelijk is in ons mooie kikkerlandje.
1: Heb je die man Engels horen praten tegen Trump?
0: Ja, ik lach me kapot.
1: Ik schaam me kapot. Dat is onze landsrepresentatief geweest.
0: Ja, geweest.
1: Ja, hij is steeds Nederlands, hè?
4: Laten we zorgen dat we niet de politieke...
2: Nee, dat is echt saai.
4: Daar heb ik niet het juiste programma
1: moet
4: voor.
1: Moet je even om me heen...
0: Weet je wat ik dan wel weer heb? En dan is het laatst ook erover gaan zeggen.
1: Ja.
0: Toch verbaasd. Kijk, ik bedoel, als hij goed zijn werk doet voor bij de NATO, dan weet je wel, petje af. Toch verbaast me dat ze dan iemand hebben. Hij kan wel Engels, maar omdat het Nederlandse accent er dan zo in zit, dat het gewoon een stiekem zo bagger klinkt.
1: Maar misschien is dat ook omdat wij Nederlands zijn. Dat wij die klinkers dus nog zo zuiver erheen horen. Ik denk dat iemand uit Noorwegen bijvoorbeeld, die hoort dan denkt, oh hey, die praat misschien Noors. Of die praat sowieso Noors-Europees.
0: Duitsers die Engels praten.
4: Je hoort dat bij iedereen die uit een ander land komt, ook in de Europese politiek, die heeft een accent.
0: Ik vind dat leuk met Duitsers.
1: Werner Herzog, die heeft zo'n prachtig accent. Die ken je van die Pinguin meme op TikTok.
2: Pinguïn meme?
1: Die pinguïn die naar de berg loopt.
2: Nooit gezien.
1: Oh, die stem, dat is hem.
0: Maar
1: dat is echt
0: geweldig.
1: Dat is mooi Duits accent. Dat is echt heel mooi.
0: Oké, maar in ieder geval. Eindexamens komen eraan.
4: Ja, zullen we nog een stelling doen?
1: Doe even snel een stelling, ja.
4: Ja, oké. Energy drink maak je beter geconcentreerd.
1: Eens.
0: Ik kijk hier nou naar mijn linkerhand. Laat me eens even kijken. Nou,
4: ik denk op korte termijn wel.
2: Oprecht, ik kom overal op TikTok tegen van... je moet niet energy drink meenemen naar je examen of pakken... want dat helpt niet.
1: Dat mag ook niet. Het moet een doorzichtige container en doorzichtig vloeistof zijn. Zover ik weet.
4: Ja, omdat anders mensen de antwoorden op de dingen kunnen schetsen.
1: Op de binnenkant. Ja, het mag volgens mij ook geen etiket hebben, daarom.
4: Ja, mensen zijn...
1: Aan de binnenkant van zo'n etiketje dan.
4: Mensen hebben veel trucjes uitgehaald.
0: Mm-hmm.
4: Heel veel trucjes.
1: Ik zweer het je, ik ben niet schizofreen. Ik heb mensen in morsecode horen communiceren in mijn examenzaal.
4: Als ik jou dat zo hoor zeggen, dan ben ik toch te twijfelen.
0: Jij bent wel skit. Dat mag ik dus ook wel zeggen. Hij is skit, bro. Hij is skit.
1: Ik heb mensen ritmisch met pennen horen klikken. Of...
0: Jij bent gewoon gek aan het gaan, man, maat.
1: Met examens? Met examens is iedereen gek.
0: Ja, maar
1: dan is het in één keer zo'n slangenkuil.
0: Als jij er zoveel moeite in toont om met een pen in morsecode te kunnen praten om antwoorden te delen. Of had je die tijd beter gewoon in je examen leermiddel kunnen stoppen. Of gewoon niks kunnen doen.
1: Ja. Ik heb nog één kleine anekdote en dan denk ik dat we moeten gaan afsluiten.
4: Dat denk ik ook, ja.
0: Ja, maar...
1: Na de examens, en dat is even voor de twee hier die examens gaan doen. Discussieer jouw antwoorden met jouw klasgenoten. Want als jij in een cirkeltje staat van 5-6 man... en zegt, oh ja, wat had je bij deze vraag? Ja, dit antwoord. Als dat antwoord 70% overeenkomt met de rest van die mensen daar... dan heb jij die vraag goed. Daar mag je van uitgaan, want dat is hoe ik het deed. En dat is hoe iedereen het doet. Jij moet je antwoorden even kruisen met jouw medemens.
2: Oké.
1: En sowieso, als de antwoorden worden gepubliceerd, gaat dat narekenen.
2: Ja, maar mijn brein kan niet alles onthouden wat ik als antwoord heb gegeven bij al die examens.
1: Nee, maar dat is een kunst. Ik had een hele Excel-sheet gemaakt met voorspellingen en de formule.
4: Ik denk dat jij ook een ander type bent.
1: Ik wist 3 weken van tevoren dat ik al geslaagd was.
0: Ik heb gewoon gewacht op mijn belletje. En ik zit daar op die bank en ik ben echt aan het stressen. En ik krijg te horen... Ja, je bent geslaagd. Ik zo...
1: Nee, ik kan die stress niet aan.
2: Ik wacht wel gewoon op dat belletje. Ik ga niet eens in die documenten allemaal kijken, man.
1: Ik stop mijn religie. Mijn hele religie convert gewoon naar statistieken. In zo'n moment. Ik kan die stress niet hebben.
0: Weet je wat ik denk? Ik denk, sowieso als jij weet dat je al... gezakt bent ervoor, dan weet je het vanuit jezelf al een beetje. En ik denk echt dat ze zich er al iets eerder over informeren.
4: Ik denk dat de meeste mensen wel redelijk weten of het gelukt is of niet.
0: Ook, en ik denk echt...
1: Krijg van die schuine blikken van docenten. Ja.
0: Sorry.
4: Ja, de mama van Iris belde jou zak op je telefoon.
0: Hoe de fuck? Hoe de fuck weet je haar naam?
4: Ja, dat staat op jouw telefoon, vriend.
0: Er staat geen
4: met
0: Iris.
4: Met foto en alles.
0: Nee, er staat aan mama.
4: Ja, en daarna staat van Iris. Als ze je belt. Goed, ik denk dat mooie aflevering is. Het was gezellig. De laatste
0: What the fuck?
4: ik heb een glazen bol onder de tafel liggen. Je mag mij...

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. Dat moet leiden tot een sterke daling van het bestrijdingsmiddelengebruik tussen 2027 en 2040. Er zijn grote zorgen over gezondheid en vervuiling van voedsel, natuur en water. De overheid wil ook sneller duurzame alternatieven toelaten. Na de zomer worden de plannen verder uitgewerkt. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Op verzoek van de politie heeft de NS daarom het treinverkeer stilgelegd. Er rijden daardoor minder of geen treinen van en naar Amsterdam. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner goed in de gaten te houden voor vertrek. Het is nog onduidelijk hoe lang de verstoring precies gaat duren. De overheid heeft het IT-contract met Solfinity verlengd tot augustus 2028. Het bedrijf blijft daardoor diensten leveren voor onder meer DigiD en Mijn Overheid. Een poging van drie burgers om dit via de rechter te stoppen mislukte vandaag. Zij zijn bang dat gegevens in Amerikaanse handen komen na een mogelijke overname. Die overname wordt nog onderzocht vanwege de mogelijke risico's voor de nationale veiligheid. De minister beslist uiteindelijk of die overname wel of niet door mag gaan. De Amerikaanse mediapionier Ted Turner is overleden op 87-jarige leeftijd. Hij was de oprichter van nieuwszender CNN en bouwde een groot media-imperium op. Turner uit Ohio stond bekend om zijn uitgesproken karakter en investeerde ook in sport en kabeltelevisie. Daarnaast was hij filantroop en richtte hij de United Nations Foundation op. Hij zette zich in voor natuurbehoud en tegen kernwapens. Turner leed aan Lewy body dementie en trok zich de laatste jaren terug uit het publieke leven. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. En tot zover het radionieuws.
0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Fugino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio SNB.
0: Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Goedemorgen, lieve luisteraars en binnen buitenland en hoog in de hemel. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

Heerlijk. Mark Almond zong dit nummer samen met Gene Pitney. We hebben zoveel positieve reacties gehad op het draaien van Gene Pitney van afgelopen week. En zelfs uit Australië. Mr. Leo Valk. Die heeft zien optreden net voordat hij gestorven is. 66 jaar is hij geworden. Ik vraag even ouderwets of je even een pennetje wil pakken. Pennetje. En dan schrijf je met dat pennetje. Zondag 31 maart ga ik naar de club in Eindhoven. Want waarom ga je naar de club in Eindhoven? Daar komt een hele goede tribute band van Cheek. En ik weet, want ik ben ervoor gaan kijken in België. En luisteren natuurlijk.

Wil van Nijlis uit de Joy en uit de Hollywood Piet van Rooij. Dus dit wordt een dubbel feest op die zondagmiddag 31 mei. Kijk even op de pagina van de club, want daar kun je de kaarten bestellen. Even tijdje geleden dat ik achter de draad aan gestaan heb. Dus ik heb er weer vreselijk veel zin in. 31 mei. Zondagmiddag.

anders iets speciaals van horen in Hollywood Swingin'. Gewoon, gewoon vragen. Vragen kan nooit geen kwaad. Mijn zwager zal ook verbaasd zijn. Misschien wist hij dat niet, dat er ook nog een uitvoering was met Gene Pitney. Franske van de Ven van Troudor in Meubel in Heteren. Jongen, daar hebben ze toch mooie meubelen. Ongelooflijk. En ik kan het weten, want heel ons huis staat ermee van vol van die Troudor meubelen. Nou, leuk dat je erbij bent. Op deze hele vroege zondagmorgen. Met de allermooiste vinylplaten uit de periode van de Chicago en de Hollywood. Dit is ook een kanje, jongen. Oh, man. Daar ga ik weer heel veel mensen blij mee maken. Met deze lange uitvoering. Harold Melvin aan de Blue Notes. We draaien hem in de Chicago en we draaien hem in de Hollywood. We draaien hem op revivals. We draaien hem in de club. En we draaien hem ook nu op zondagmorgen. De liefde die ik kwijt ben geraakt. De liefde die ik verloren heb. Om wat voor reden ook. Was a sweet love. The love I lost was a good love.

12 minuten en een secondetje op 23. En dit soort platen kunnen eigenlijk nooit lang genoeg duren. Om nog even terug te komen op Chic. In 1988 kwam deze remix uit. Geschreven door Bernard Erwin, ja. En natuurlijk Nile Rodgers.

En wel, we missen ze. We missen de good times. Kom een keer naar de club. Vooral op zondagmiddag. Want dan zijn ze er weer. The good times.

spreken dat een appie binnen van iemand en die zegt: ik kan geen pen meer vinden, want ik heb geen pen. Ik zeg, zet gewoon in je telefoon, is ook goed, 31 mei in je telefoon en zorg dat je erbij bent, want het wordt een grandioos spektakel. Piet zou je eens kunnen draaien van de Stylistics in Hollywood Swinging. Jij vraagt en wij draaien.

0: Wat een tekst, hè? Ik kan jou niet heel veel geven, maar alles wat ik kan geven zit verstopt en in de liefde. Ja, de liefde, dat is mooi, toch? En denk je ook wel eens, zullen we nou eens die rotzooi op gaan ruimen? Laten we in Den Haag beginnen.
1: You know, I was in New York City a few months ago.
0: Oh, dit gaat over New York.

Je hoort dus allemaal op deze uitvoering van de Philadelphia International All-Stars. Lou Rawls, The OJ's, Teddy Pendergrass, Harold Melvin en de Blue Notes. Billy Paul, D.D. Sharp, Campbell, The Intruders, Archie Bell en de Drells. En natuurlijk die drie fantastische meisjes van de Three Degrees. En we blijven even bij Philadelphia International All-Stars. Heerlijk label trouwens. Daar maakte de OJ's ook deze plaat op.

Het is jaar dat Hollywood opging uit 1978 hebben de volgende plaat. En dat is een van Chic. Als je nou eenmaal Chic begint te draaien, dan wil je niet meer ophouden. En dit is grappig, want dit is een roze plaat. Wat wil je? Zeg het gewoon. Zeg gewoon wat je wilt. I want your love.

Wat wilde jij? Wat wilde jij? Wilde jij de liefde, jongen? Dan gaan we voor klappen, hè? Huh? I want your love. Kan me niet zoveel schelen of je het nou opschrijft of op je telefoon intypt. Als je er maar bij bent. Zondagmiddag, jazeker. 31 mei. En je bent niet te benijden als je nu met een auto je geld moet verdienen. Want dan kun je wel iedere dag door de carwash rijden. ...1985... uit de dubbel LP, genoemd naar deze plaat, The Car Wash.

0: Au! Au! Heb je je pijn gedaan? Een uurtje is zo voorbij. Maar niet te druk. Want we zijn...
1: Radio SMB. Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Alle operatiekamers van het Maastricht UMC zijn ontruimd vanwege een vreemde lucht. Het gaat om 20 OK's die direct buiten gebruik zijn gesteld. Twee medewerkers zijn met klachten naar de spoedeisende hulp gebracht. Brandweer en GGD onderzoeken de oorzaak. Volgens de veiligheidsregio werkten de medewerkers in een van de operatiekamers. Door de situatie kunnen er voorlopig geen operaties plaatsvinden. Bij de ontruiming moest zeker één ingreep voortijdig worden afgerond. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. Dat meldde Argentijnse functionaris aan persbureau AP. Het stel uit Friesland bezocht daar mogelijk een stortplaats, waar contact kan zijn geweest met knaagdieren die het virus dragen. Het hantavirus verspreidt zich via uitwerpselen van muizen en ratten. In sommige gevallen is ook overdracht tussen mensen mogelijk. De autoriteiten gaan uit van dit scenario als meest waarschijnlijk. Op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. Het gaat om kransen die de NS jaarlijks neerlegt bij herdenkingsplakettes op stations in aanloop naar 4 mei. In Woerden en Roermond zijn ze meegenomen. In Weert werd een krans kapot gemaakt. De NS zegt diep geschokt te zijn en spreekt van respectloos gedrag. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. Dat moet leiden tot een sterke daling van het bestrijdingsmiddelengebruik tussen 2027 en 2040. Er zijn grote zorgen over gezondheid en vervuiling van voedsel, natuur en water. De overheid wil ook snelle, duurzame alternatieven toelaten. Na de zomer worden de plannen verder uitgewerkt. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. En tot zover het radionieuws.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Zon en Breugel.
11: Het station met de meeste muziekvariatie
12: en het laatste nieuws.
13: Radio SNB 107.5 FM.
12: En overal via radiosnb.nl.
13: Radio SNB.
11: Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

0: wat je krijgt.
1: Goedemorgen, lieve luisteraars uit binnen, buitenland en hoog in de hemel. We hebben weer vreselijk veel zin in.

waarschijnlijk een van hun meest favoriete uren op zondagmorgen. En niet alleen voor hun natuurlijk, maar voor heel veel mensen. Easy like a Sunday morning. Mocht je het eerste uur niet bij zijn geweest, moeten we het toch even vertellen. Zondag 31 mei komt de tribute band van Chic naar de club. En Wil van Belis, de eigenaar van de club. En ik, Piet van Rooij, zullen tussendoor de lekkerste platen draaien die je maar kunt voorstellen op zondagmiddag.

Ik vind het als je erbij bent. Kijk even op de site van de club. Want daar kun je de kaarten bestellen. En ik heb ze gezien in België. Speciaal voor naartoe gegaan. Het is een spektakel. En wat ook nog heel mooi is. We gaan er een videoclip van maken dan. Op die zondagmiddag. Nou, leuk zijn als je in die videoclip komt te zitten.

We hebben een heerlijke weer achter de rug. Wat betreft het weer. Dus lieve mensen, lieve luisteraars. Uit binnen- en buitenland. En ook zij hoog in de hemel. Ik had deze week echt het springgevoel.

Het is mooi als je erbij bent, de 31ste. 31 bij. Om je geheugen op te frissen, draaien we een remix van een aantal nummers van Cheek.

Be There with a cheek tribute. Zondagmiddag 31 mei.

Ik zou wel eens willen vragen, wat ga jij doen als jij uiteindelijk, misschien na een hele lange zoektocht, de liefde gevonden hebt? Now that we found love, what are we gonna do with it? Hebben hun de juiste oplossing?

0: Yeah, now that we found love, what are we gonna do with it? En wat dacht je van dit?
1: Uno, dos, tres, cuatro.
0: Ze hebben live gestaan on stage in Hollywood. The Sugar Hill Gang. Hier is de Ben Librand remix van Rapper's Delight.

0: Ben Librand, yes!
1: Ik was even plaat aan het zoeken. En dat kan gebeuren, lieve luisteraars. The Rapper's Delight, de Sugar Hill Gang. 1400 man in de Hollywood. Gewoon op een doordeweekse dag. Aan 1979. Rolls Royce. Is dit kort door de bocht of zit er waarheid in? Is it love you're after? Or is it just a good time? Of kun je van twee walletjes snoepen?

Met veel vreugde, denk ik, terug aan die tijd in 1979 in de Hollywood in Eindhoven, toen ik deze draaide en de dansvloer volstroomde met Is It Love You're After? En je hebt van die nachten? Oh, maak jij die ook wel eens mee?

Deze muziek altijd lekker in de ijsfabriek van Ferrari. Daar maakt ze het lekkerste ijs van. Ik zou bijna zeggen de wereld. Vooral die La Toscana zaken. Ik denk dat je de afgelopen week daar wel van hebt kunnen genieten. Van een lekker ijsie. Als ik op de klok kijk, dan ziet het er slecht uit voor Hollywood Swinging. Niet qua inhoud, maar qua tijd. Dus ik ga vast afscheid nemen van jullie, lieve luisteraars. In binnen- en buitenland en hoog in de hemel. Met Tony. Tony de Bart. En ik zeg pas goed op jezelf, blijf gezond. En dan is er volgende week weer een Hollywood Swinging. Zelfde tijd, zelfde zender. Ik zeg.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio smb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Meerdere Nederlandse universiteiten zijn getroffen door de cyberaanval op onderwijsplatform Canvas. Onder meer Tilburg University, Maastricht University en de Universiteit Amsterdam zijn geraakt. Mogelijk zijn namen, e-mailadressen en studentgegevens buitgemaakt door de hackersgroep Shiny Hunters. Volgens de instellingen zijn er geen financiële of gevoelige persoonlijke gegevens gestolen. Wel waarschuwen ze voor phishing met de buitgemaakte data. De systemen zouden wel alweer veilig te gebruiken zijn. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. Dat is later dan gepland, na onrust en protesten in het dorp. De gemeente maakt uit veiligheidsoverwegingen niet bekend wanneer ze precies arriveren. Oorspronkelijk was plek voor 110 mensen, maar dat is verlaagd naar 70. Bij protesten werd met vuurwerk en stenen gegooid en raakte het gemeentehuis beschadigd. Volgens de gemeente zijn zorgen van inwoners meegenomen, maar is er niet gezwicht voor geweld. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. Dat meldde Argentijnse functionaris aan persbureau AP. Het stel uit Friesland bezocht daar mogelijk een stortplaats, waar contact kan zijn geweest met knaagdieren die het virus dragen. Het hantavirus verspreidt zich via uitwerpselen van muizen en ratten. In sommige gevallen is ook overdracht tussen mensen mogelijk. De autoriteiten gaan uit van dit scenario als meest waarschijnlijk. Op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. Het gaat om kransen die de NS jaarlijks neerlegt bij herdenkingsplakettes op stations in aanloop naar 4 mei. In Woerden en Roermond zijn ze meegenomen. In Weert werd een krans kapot gemaakt. De NS zegt diep geschokt te zijn en spreekt van respectloos gedrag. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. En tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio smb.nl. Radio SMB. Met dit uur.
6: Goedenavond, beste luisteraars van Radio Zonnebreugel. Het is iets over 8 op woensdag en dat betekent dat het tijd is voor... met de presentatie deze week door Mario Smulders, Lucie van der Wierg en Han Muller.
7: Goedenavond, luisteraars. Het is inderdaad weer tijd voor Zit dat zo? Vanavond hebben we een behoorlijk druk programma. We beginnen zo meteen ons gesprek met Frans Meulenbroeks.
8: Goedenavond.
7: Met hem kijken we terug op 30 jaar, meer dan 30 jaar actief geweest te zijn... In de gemeentepolitiek. Vervolgens hebben we een gesprek met 3 nieuwe raadsleden. Te weten Gert-Jan van Steenhoven van CDA. Jan-Frans Brouwers van Dorpsvisie. Ingeborg Hult van Pro. Vervolgens om 9:05 hebben we een gesprek met Cor Burger over zijn voorstelling. En boek heeft een boek geschreven, een gedichtenbundel. En die heet De Gier die niet gierig wilde zijn. En natuurlijk ook de laatste 3 nieuwe raadsleden komen aan bod. Wilbert Maximus van de VVD voor U. Simone Roos Jansen van het CDA. En Colinda Verhoeven van D66. Maar we beginnen nu met meneer Meulenbroeks, Frans Meulenbroeks. Welkom, goedenavond. Frans, ik heb eens eventjes gekeken. Jij hebt een hele lange, rijke ervaring hier. Niet alleen in de politiek, maar in het hele dorpsleven van Zonnebreugel. Als 17-jarige las ik, was je al actief en had je je aangesloten bij de jongerenpartij en was je voorzitter van de jongerenpartij van het CDA. Vanwaar die interesse al op zo'n jonge leeftijd?
9: Ik denk dat het gekomen is vanuit de school waar ik zeg maar op zat. En daar werd maatschappijleer gegeven. En vanuit die maatschappijleer heb ik politieke interesse gekregen. En toen heb ik inderdaad in eerste instantie met een aantal jongeren hier in Zonnebreugel heb ik CDJA opgericht. En daar ben ik ook een aantal jaren voorzitter van geweest. En maar in 1986... toen heb ik me eigen aangesloten bij toen de tijd bij GSW.
7: En dat is de voorloper van Dorpsvisie, hè?
9: Dat is de voorloper van Dorpsvisie. En waarom sloot ik mij daar toen aan? Omdat zeg maar de meeste verenigingen in Zonnebreugel die hadden wel een vertegenwoordiger binnen het GSB. En Nel Doleweert, toen was de tijd de fractievoorzitter van de GSB, die zei van Frans, heb je geen interesse om ook in de politiek actief te worden binnen het GSSB? En vandaar dat ik overgestapt ben.
7: Maar welk beeld had je daar dan bij? Wat dacht je te kunnen doen en betekenen?
9: Nou, de vertaling van datgene wat zeg maar in de praktijk, en toen de tijd ook in het jongerencentrum Oase, hoe de jongeren dachten, de vertaling naar richting de politiek. En dat was eigenlijk mijn insteek om zeg maar actief te worden.
7: Dus die GSSB, dat was een dorpspartij, hè?
9: Ja, en het is nu Dorpsvisie, nog steeds een dorps.
7: Ja, het is nu Dorpsvisie, ja. En waarom heb je CDA losgelaten? Wat is het verschil dan?
9: Nou, ik heb CDA toen de tijd losgelaten, want een aantal jongeren kwamen op de lijst van de CDA. En misschien is het vervelend om nu te zeggen, maar toen de tijd met de ledenvergadering die besliste op de volgorde voor de jongeren en de leden op de lijst. En toen, eens in de vier jaar, kwamen er x aantal boeren toen de tijd. En die verschoven nogal wat posities binnen de lijst.
7: Ja, want het was eigenlijk een beetje nog een boerenpartij in die tijd, zeker?
9: Ja, en toen hebben wij als jongeren hebben toen gezegd, we laten zeg maar CDA los. En ze zijn toen iedereen onze eigen weg gegaan. Rob Knijn bijvoorbeeld, die was ook lid van onze CDA. Die is bij de CDA gebleven. En ik ben toen de tijd naar de GSB gegaan.
7: En welke koers gingen jullie varen?
9: Ik begrijp even niet de koers.
7: Nou, wat was jullie opzet? Wat wilden jullie? Niet alleen die jongeren natuurlijk daarbij betrekken. Maar je wilde een beetje van het boerenimago af.
9: Ja, we dachten dat we bij het CDA zeg maar een brede volkspartij konden maken. En gelukkig is dat op dit moment zeker zo. Het is niet zo gebleven als toen de tijd. Maar toen hadden we, zeg maar, de mensen die zeg maar, de boerderijen of de boeren als uitgangspunt hadden, die hadden het voor het zeggen binnen het CDA. En op dit moment is gewoon gelukkig CDA ook een brede partij geworden. Maar wij als jongeren wilden meer de plaatselijke issues op de
7: agenda zetten.
9: En vandaar dat we zeg maar toen de tijd overgestapt zijn.
7: Ja, ja. Want je bent toen het dorpsvisie werd, dus je hebt meer dan 30 jaar in de gemeenteraad gezeten.
9: Ja, dat klopt, ja. Ik heb inderdaad 30 jaar in de gemeenteraad gezeten. Ik ben zeg maar Ben Rovers opgevolgd, die overleed. En toen in 1996 is dat geweest, ja. Toen ben ik dus, zeg maar, omdat ik op dat moment de eerstvolgende op de lijst was, ben ik Ben Roofs opgevolgd. En toen is Nel Doleweert is wethouder geworden. En ik ben in de raad gekomen.
7: Wat waren de hoogtepunten in de tijd dat jij in de gemeenteraadspolitiek hebt gezeten?
9: Nou, er zijn verschillende hoogtepunten geweest. Een van de hoogtepunten vind ik altijd nog steeds de opening van de A50... en de beslissingen die daar vooraf gegaan zijn. Vooral toen wij met z'n allen fietsen over de A50 en het lint doorknipten. Een ander hoogtepunt vind ik nog ook de annexatie. De
7: Dat jullie hebben voorkomen, of behoudt de zelfstandigheid van Sonnenbreugel, hè?
9: Ja, met, zeg maar...
7: Hebben jullie een hele ludieke actie gevoerd, toch?
9: Ja, er zijn verschillende acties toe geweest. Onder andere, zeg maar, bezwaarschriften. Er waren 9000 bezwaarschriften opgehaald in Sonnenbreugel. We hebben een... hier zitten ook mensen aan tafel die er ook aan meegewerkt hebben. De grootste koffietafel gehad. Allemaal tegen de annexatie. En vooral de binding die daaruit kwam tussen de inwoners.
7: Maar waarom waren jullie daar zo op tegen? Om samen te gaan met Eindhoven?
9: Nou, wij... maar ik denk dat iedereen die op dat moment in de raad en ook in die commissie zat... de afstand tussen de politiek... tussen zeg maar, de beslissers en de mensen, de inwoners... Die, hoe groter de gemeente is, hoe groter de afstand is. En we wilden eigenlijk allemaal dat zeg maar, de beleidsbepalers... ook zeg maar, de normale mensen of de gewone mensen in de straat contact mee hadden. En dat heb je in...
7: Omdat die meer invloed kunnen uitoefenen op die manier.
9: Invloed wil ik niet altijd zeggen, maar dat je in ieder geval ook de contacten hebt... En dat is in een kleiner dorp natuurlijk makkelijker als met in een grotere dorp.
7: Maar ja, goed, maar als je ziet wat er allemaal opgetuigd moet worden binnen zo'n gemeente. Aan ambtenaren, aan wethouders en het apparaat draaiende te houden. Is het misschien makkelijker om op te gaan. Hè, advocaat van de duivel ben ik nu even. Om op te gaan in een grotere gemeente. Want die mensen hebben meer mogelijkheden om dingen uit te voeren. Kijk, hier is natuurlijk nu een groot gemis. Dat er te weinig ambtenaren zijn. Dat er een groot verloop is.
9: Ja, ik wil niet zeggen...
7: Is dat geen bezwaar?
9: Nee, er hoeft geen bezwaar te zijn. Als je zeg maar, goed samenwerkt in de regio... en door samen te werken, allemaal met hetzelfde doel... kan je in ieder geval ook als kleine gemeente datgene bereiken wat je wilt bereiken. Kijk, samenwerken moet je gaan doen om bij wijze van spreken de tweede aansluiting op de industrietrein X-rij te krijgen... Je moet samen gaan werken om te zorgen dat zeg maar, het verkeer niet meer door het centrum, maar om het centrum gaat. En het verkeer komt vanuit de omliggende gemeente. Dus door samen te werken in de regio, en daar was er toen de tijd ook de agglomeratie Eindhoven in eerste instantie al voor bedoeld. Daarna is de MRE gekomen. Ja, kan je in ieder geval ook jouw doelen bereiken.
7: Dus je bent tevreden met de manier waarop het gegaan is en dat Sonnenbreugel zelfstandig is gebleven?
9: Ja, zonder meer. Daar ben ik zeker tevreden over, ja.
7: Ja, en nog even terug op die A50. Wat ging daaraan vooraf? Voordat dat daadwerkelijk gerealiseerd werd?
9: Nou, er zijn verschillende trajecten zijn er besproken met elkaar. En in de politiek zag je dat, zeg maar... De ene traject werd omarmd door een bepaalde groep... en een ander traject werd door een andere groep omarmd. In die periode is ook dorpsbelang ontstaan. Want die...
7: Jullie concurrent?
9: Ja, het was toen de tijd de concurrent, maar nu is het zeg maar...
7: Zijn ze opgegaan in dorpsvisie, ja.
9: Maar je ziet op een gegeven moment... dat we zijn dan wel concurrenten, maar uiteindelijk hebben we met elkaar toch... kunnen we bereiken dat er in ieder geval een sluitend antwoord komt. Natuurlijk niet naar iedereen's tevredenheid als je terugkijkt naar dat moment. Maar nu zijn we een x aantal jaren verder. En kunnen we toch zeggen, luister eens, de beslissing uiteindelijk is gewoon goed geweest.
7: Ja, ja, maar er zou eigenlijk ook nu nog een ontsluiting moeten komen, hè, van die A50 bij Eckersrijd. Hè?
9: Ja, en niet alleen bij Eckersrijd, maar ook tussen Zon en
7: Sonnieswijk.
9: Sonnieswijk, tussen Zon en Sint-Oerode.
7: Ja, precies. Ja. Verder was het natuurlijk hartstikke belangrijk dat jullie trots zijn, of jij trots bent, op het Dommelhuis. En jullie hebben ervoor gestreden dat de kerk zou blijven bestaan. En dat gebeurt nu dus ook.
9: Ja, dat was vind ik ook een van mijn hoogtepunten. En zeg maar, bij de opening van de A50 is door Hanske Jaar toen de tijd ook heel duidelijk gezegd van dat ik een van de voorvechters daarvoor was. En dat ik altijd gezegd heb in de gemeenteraad van het licht moet daar branden van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En gelukkig, het licht brandt nu van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En daar ben ik inderdaad heel trots op. En daar zag je ook weer dat zeg maar, aan het begin van het proces zeg maar, twee ideeën waren. Ja, en uiteindelijk de meerderheid van de raad beslist welke richting het in gaat. En vaak is dan de inwoners, die kunnen dan tijdens de verkiezingen de richting mee bepalen. En,
7: ja.
9: En we hebben toen de tijd ook heel duidelijk gezien dat zeg maar, de meerderheid van de inwoners achter dat idee stond.
7: Ja, dat klopt, hè, want nu uiteindelijk zijn de mensen er hartstikke blij mee. Ik las ook ergens dat jouw motto is: samen ons dorp zijn.
9: Ja, dat is niet alleen mijn motto, maar dat is het motto waar we ook meegegeven hebben aan onze partij. Want je moet het samen doen. En ja, in deze tijd van polarisatie, dat je zeg maar de mensen meer tegenover elkaar staan als langs elkaar, ja, is dat motto in ieder geval heel belangrijk. En ik hoop ook in ieder geval dat zeg maar de mensen dat ook zo opnemen na gisteravond naar. Ergens na de herdenking vandaag met de bevrijding.
7: Dat is voor jou ook een heel belangrijk moment, die dode herdenking. Ja, dat in ere wordt gehouden en blijft gehouden.
9: Ja, zolang dat ik in ieder geval weet, ben ik bij de dode herdenking. Maar het gaat er mij veel om. Je moet op een gegeven moment als inwoners langs elkaar staan in plaats van tegenover elkaar. En als je in discussie met elkaar gaat, dan moet je kijken van luister, wat zijn de argumenten van de ander en kan ik iets met die argumenten doen? En gelukkig de afgelopen 4 jaar was het niet het geval, want toen is er binnen de raad heel goed samengewerkt. Maar de 4 jaar daarvoor was veel meer tegenover elkaar als met elkaar. En dan zie je op een gegeven moment dat het ook veel minder bereikt wordt. Want dan is men meer met elkaar vliegen aan het afvangen.
7: Ja, je moet misschien een beetje boven je eigen partijbelang gaan staan,
9: ja,
7: hè?
9: Ja.
7: En kiezen voor het algemene belang. En er gebeurt dat binnen dorpsvisie naar jouw smaak?
9: Ik heb het gevoel dat in ieder geval iedereen zeg maar binnen dorpsvisie zijn gedachten kan uiten. En dat we gezamenlijk dat we dan de richting bepalen waar we op gaan.
7: Mm-hmm. Nou hebben we het even gehad over de hoogtepunten. Er waren uiteraard ook minpunten. Kun je daar een voorbeeld van noemen?
9: Nou, ik heb eigenlijk twee minpunten. Het ene minpunt wat ik net genoemde is dat er in plaats van langs elkaar tegenover elkaar gestaan hebben.
7: Ja.
9: Dat vond ik altijd in de politiek een duidelijk minpunt. Een ander minpunt vond ik ook dat zeg maar twee raadsleden, drie raadsperioden de partij verlieten. Omdat ze in een andere richting ingaan. En ja, dat ze dus zeg maar dat we niet tot elkaar konden komen. En dat is voor mij ook altijd een minpunt geweest.
7: Ja, dat zorgt natuurlijk niet voor een fijne samenwerking op die manier als mensen afhaken.
9: Nee, je probeert in ieder geval samen het beste voor het dorp te bereiken. En dan bereik je niet altijd om zeg maar een eigen partij op te richten. Je moet gewoon kijken van met de partijen die er zijn, kunnen wij in ieder geval Zonnebreugel een stap verder brengen.
7: Ja, dus we moeten even afwachten hoe het nu gaat lopen, hè, met het nieuwe college en wat het gaat worden.
9: Ja, ja.
7: Ik heb trouwens, wil ik ook even weten, je bent dus nu uit de gemeentepolitiek. Mis je het?
9: Als ik nou zou zeggen dat ik het niet mis, dan is het dan zeg ik iets wat ik niet. Nee, kijk, ik heb zelf de medelijsten van de dorpvisie mogen samenstellen. Dus wat dat betreft heb ik hem ook zelf op een plaats gezet van luister. Dus ik wil op de achtergrond meedraaien, maar niet meer op de voorgrond. En het voordeel van onze partij was dat er zeg maar 2 tot 3 jongere kandidaten klaarstaan om in de toekomst onze rol over te nemen. En je moet in een partij, en vooral een partij die al 60 jaar plaatselijk bestaat, moet je zorgen dat je in ieder geval als zittende partijleden de opvolgers inleert. Mm-hmm. En zorgen dat die ook klaarstaan op het moment dat je zelf terug te trekken.
7: En nodig is. Word je nog goed op de hoogte gehouden van wat er allemaal speelt binnen het dorp?
9: Ja, ik zit nu van de fractie ben ik richting het bestuur gegaan van de partij.
7: Oh, toch?
9: Dus vanuit de zijkant zal ik in ieder geval de partij ook in ieder geval volgen. Ja, kijk, ik zit zelf nu, ben ik voorzitter van de Zonnebloem. En ja, ik zit ook bij een ander paar verenigingen. En door het gesprek aan te gaan met de inwoners blijf je op de hoogte.
7: Ja, dus je bent niet in een groot gat gevallen.
9: Nee, ik kan zeggen dat ik niet in een groot gat gevallen ben. En ik heb af en toe het gevoel dat ik me in ieder geval nog steeds tijd tekort kom in plaats van tijd overhoud.
7: Mm-hmm. Hoe zie jij de toekomst van Zonnebreugel?
9: Ik zie die rooskleurig tegemoet. Zeg maar, de afgelopen periode zijn duidelijke beslissingen genomen van welke richting dat we ingaan. Kijk maar bij wijze van spreken, centrumplan. We hebben, die moet dan wel uitgevoerd worden de komende periode. Maar in ieder geval de basis ligt. We hebben in ieder geval nu in Zonnebreugel een goed sportvoorzieningsniveau. We hebben 2 sporthallen gebouwd in de afgelopen 30 jaar. En de sportvoorzieningen zelf op de sportpark is ook duidelijk goed. En ja, ik zie dat heel positief in. Alleen, dat is niet alleen in Zonnebreugel, maar is overal. We willen met z'n allen veel dingen bereiken, maar niet in mijn eigen backyard. En dat is het ook niet alleen een probleem in Zonnebreugel. Maar ja, het is
7: ja, je doet nu op wonen, dat er gebouwd moet worden. Ja. En AZC's die er eventueel zouden moeten komen. Of opvang voor asielzoekers.
9: Ja.
7: En daar zie je wel een beetje dat somber in.
9: Nou, wat ik hoe ik somber in zie, is de reactie van een aantal inwoners op beslissingen die zeg maar.
7: Democratisch genomen zijn?
9: Democratisch neemt als raad zijn voor ons allen. En men heeft al de mening klaar voordat men zeg maar, de argumenten waarom dat een bepaalde beslissing genomen is, bestudeerd heeft. En ja, dat is gewoon jammer. Dat zet mensen tegenover elkaar op in plaats van samen de schouders op.
7: Hoe kun je dat doorbreken?
9: Ja, in gesprek te blijven gaan. En af en toe ook op een gegeven moment gewoon zeggen, ja, sorry jongens, als je niet wil horen wat wij zeggen, ja, dan moeten we af en toe gewoon de beslissing nemen en dan kijken hoe we samen verder gaan. Je moet in gesprek gaan, maar degene waarmee je in gesprek gaat, die moet ook bereid zijn om jouw argumenten.
7: Om te luisteren, denk ik, hè?
9: Ja.
7: Maar wat we straks al even over hadden, dat je boven je eigen belang moet uitstijgen en kijken naar het algemeen belang, in dit geval van het dorp.
9: Ja.
7: Ja. Ik heb eerlijk gezegd, heb jij nog iets hier aan toe te voegen? Ik denk dat wat je nog graag kwijt wil.
9: Wat ik het mooiste vond van de afgelopen 30 jaar is dat je het aantal beslissingen die je zelf meegenomen hebt ook in de uitvoering zag. Bij ze spreken de wijk Het Zand en de wijk Sonisch Park. Daar heb ik zelf mee beslist in de raad dat we die wijken zouden moeten komen. En je ziet ze dat ze ook uitgewerkt worden. En je ziet nu dat er zeg maar, heel veel mensen en inwoners van ons heel graag in Het Zand en ook in het Sonisch Park wonen. En dan zie je, als je heel lang in de politiek zit, dan zie je dat er in ieder geval
7: groeien.
9: Maar je moet, als je in de politiek gaat, je moet niet denken dat je binnen 4 jaar alles geregeld kunt krijgen.
7: Het zijn zaken van de lange adem.
9: Je moet, als je zeg maar, de beslissingen die je nu neemt, die worden zeg maar, tussen de 4 en 10 jaar uitgewerkt. En ja, dat moet je ook tegen kunnen als je in de politiek gaat.
7: Mm-hmm.
9: En je moet altijd voor ogen houden dat zeg maar, het algemeen belang is belangrijker dan het individueel belang. En ja, dat is, zie je bij sommige raadsleden zie je af en toe op een andere manier terug dan ik liever terug zou zien.
7: Ja, precies. En dat stoort dan een beetje.
9: Ja, dat is niet plezierig. Want dan ben je bezig met het nu en je moet bezig zijn met de toekomst.
7: Je moet inderdaad een visie hebben, hè, wat er in jullie dorpsvisie ook zit, die naam. Zou je het weer op deze manier doen? Zou je weer terug, als je het over mag doen, zou je dan weer in de politiek gaan?
9: Jazeker, ja. Ja, ik zou op dezelfde manier. Ik kan niet zeggen van luister dat ik dingen anders zou doen. Ik heb eigenlijk zeg maar, de politiek altijd als een hobby gezien. En ja, ik geloof dat ik in ieder geval dan weer dezelfde beslissing.
7: Want je had er natuurlijk ook een drukke baan naast.
9: Ja, het is vooral in een kleine gemeente is het meer een hobby als zeg maar. Iets anders.
7: Maar ja, je moet je toch inlezen, je moet op de hoogte zijn van wat er speelt. Belangen in je achterhoofd houden. Het is geen kleinigheid.
9: Je bent er 2 tot 3 avonden in de week mee bezig. En het gezin en de familie moeten er ook achter staan dat je zoiets doet.
7: Mm-hmm.
9: Maar ja, we hadden vroeger allebei een miljoenvolle tijd. Hadden ook een druk verenigingsleven. Want ja, ik was voorzitter van de Oase. Zij was voorzitter van de Dommelsoppers. En met alle carnavalsactiviteiten eromheen. Ja, dan heb je je leven daar op die manier ook voor ingericht. Ja, en toen ben ik van de voorzitterschap van de Oase ben ik de politiek ingegaan. Dus qua tijdsbesteding.
7: Dat groeit zo, hè? Dat loopt en zo, ja.
9: Ja.
7: Maar qua tijdsbesteding, ik onderbrak je.
9: Was het toen de tijd hetzelfde voor hoeveelheid tijd dat ik in de Oase stak als in de politiek?
7: Ja, precies, ja.
9: Ja.
7: Overigens, dat ben ik nog vergeten. Je hebt ook een lintje gekregen, een koninklijke onderscheiding. Nog bij deze gefeliciteerd.
9: Dank je wel.
7: Was je daarvan op de hoogte? Was het een verrassing?
9: Nou, ik was natuurlijk wel op de hoogte dat in ieder geval iemand die 12 jaar in de raad zit, die krijgt standaard een lintje. Maar het gaat er mij veel meer om de woorden die er omheen gezegd zijn. Want het lintje op zich is natuurlijk leuk, maar de woorden die daarbij gezegd worden, die zijn belangrijker als het lintje zelf.
7: En wat waren die woorden?
9: Nou, dat er in ieder geval veel respect was voor datgene wat ik de afgelopen 30 jaar gedaan heb.
7: Ja, en je wordt ook de Nestor genoemd, hè, in de politiek hier in Zonnebrugge.
9: Ja, ik heb
7: een... Dat is wel een eretitel, denk ik.
9: Ja, ik heb in ieder geval 3 of 4 burgemeesters meegemaakt. Dus Joep Baartmans, Hanske Jaar, Willem Eurlings en nou Suzanne Otters. En ik heb afscheid genomen namens de raad van Hanske Jaar. En ik heb in ieder geval ook Suzanne Otters verwelkomd hier in deze gemeente. Dus ja, er zijn ook hoogtepunten, ja, meer individueel, die je in ieder geval in die periode ook meemaakt.
7: Ja, precies, ja. Maar goed, je blijft dus zijdelings nog betrokken bij de politiek.
9: Ik blijf zijdelings betrokken bij de politiek.
7: Dus mensen zijn je nog niet kwijt. Als ze je willen spreken, dan kan dat.
9: Jazeker, en ik zal zeker mijn mening blijven geven, maar dan op de achtergrond.
7: Ja, ik vond het bijzonder leuk dat je hier was en even je verhaal te doen. En heel veel succes met de dingen die je gaat doen.
9: Dank je wel.
10: Ja, ik had daar toch nog een vraag over, Frans. Het ging net over jouw nestorschap. Wie wordt jouw opvolger als Nestor, denk je?
9: Nou, zijn op dit moment, volgens mij is José Goosing de langstzittende. Maar die is er in ieder geval een periode tussenuit geweest. En dan de tweede langstzittende is volgens mij Remco Heer.
7: Remco Heer, denk ik, hè? Ja,
9: ja. En ik weet dus niet wat de gemeenteraad gaat beslissen wie van de twee...
7: Nou ja, voordat ze jouw titel Nestor mogen overnemen, duurt nog wel een tijdje, denk ik.
9: Nou, elke raad heeft een Nestor.
7: Oh ja, is dat zo?
9: Ja, dus mijn titel wordt gewoon overgenomen.
7: Oké.
10: Er wordt geen verkiezing voor gehouden, er wordt gewoon...
9: Nee, er wordt geen verkiezing voor gehouden, maar de raad moet wel iemand aanwijzen die dat namens de raad doet. Want de Nestor die neemt ook een aantal functies over op het moment dat de burgemeester of het college niet aanwezig is.
7: Oké. Okay. Ja. Goed, heel hartelijk dank nogmaals.
9: Graag,
7: en een prettige avond. Dag.

0: We hebben zoals dat heet een full house. Want aan deze tafel zitten, behalve Mario als co-presentator, Ingeborg Hult van Pro, Jan-Frans Brouwers van Doris Visie en iemand van het CDA, ja. Gert-Jan. En ik wil eigenlijk, oncharmant als ik ben, niet met jou beginnen, Ingeborg. Het is niet helemaal comfort, maar ik wil met Gert-Jan beginnen. Want ik zag eigenlijk in jouw verhaal wat op de site staat, dat jij vroeger heel veel kattenkwaad hebt uitgehaald. En ik vroeg, wij vroegen ons af of dat betekent dat jij inderdaad dat die houding nog gaat continueren.
1: Dat was een makkelijk begin, deze vraag. Dat is een leuke intro. Maar je hebt je goed voorbereid, dus daar wil ik alvast mee complimenteren. Nou, je hebt me helemaal opgezocht en gescreend. Nou, zoals je gelezen hebt, kom ik oorspronkelijk uit Nijnsel.
0: Ja, dat is om de hoek, hè?
1: Is om de hoek, dus het is bekend terrein. Na wat omzwervingen kom je toch weer terug in het Brabantse land. Omdat het uiteindelijk hier toch wel fijn wonen is met een gezin. Mm-hmm. Dus daar moeten we gemeente Zonnebreugel toch wel erg dankbaar voor zijn. Dat er veel dingen toch ook wel heel erg goed gaan hier. Dat je hier op een leuke manier je gezin groot kunt brengen. Maar op je vraag van kattenkwaad vroeger. In Nijnsel waren niet zoveel voorzieningen. Kijk, je had het voetbalveld en het schoolplein. Dat heette vroeger het PEC, omdat het gewoon helemaal geasfalteerd was. Dus daar zaten we dag en nacht te voetballen. En soms ging er wel eens bewust, zeker onbewust, een bal over het hek die dan bij iemand op een plek landde die hij niet zo aangenaam vond. Dus dat was dan een vorm van kattenkwaad. En verder, we konden ook heel goed dammen bouwen in sloten. En we wisten nooit, er werd nooit verteld van wie het gedaan had. Maar soms kwam het wel eens een beetje ongemakkelijk uit voor een boer van verdomme.
0: Vandaar dat jij toch wel teruggegaan bent naar een dorp met een rivier. He, als het over dammen bouwen gaat.
1: Ja, maar nu is de dobbel zo snel stromend om hier een dammetje te maken. Dan kom je niet meer weg met een paar vriendjes en een schepje.
0: Ga jij dammen bouwen in de raad?
1: Dat is me wel wat ik voor ogen heb.
0: Ja.
1: Kijk, alleen kan niemand iets.
0: Mm-hmm.
1: Dus uiteindelijk heb je elkaar nodig. En het minimale aantal wat je nodig hebt is een meerderheid. Maar het zit los daarvan, dat je een meerderheid nodig hebt, zit het ook wel een beetje in mijn karakter. Ik mag graag prikkelend de confrontatie opzoeken. Maar ik heb er ook eigenlijk altijd wel een lach bij. En in die zin kennen mensen mij inderdaad wel. En ik heb ook wel de indruk dat ik gepruimd word, als ik het zo mag zeggen. En we zullen zien. Kijk, er zal ongetwijfeld eens een keer een dossier voorkomen te liggen.
0: Mm.
1: Dat je echt fundamenteel van mening verschilt. En dat is dan zo. En ik hoop dat we daar dan overeen kunnen komen dat we eens een keer ergens totaal anders over denken. En dat dan maar de meerderheid van stemmen moet beslissen.
0: Ja.
1: En dat is dan het einde van de discussie, hoop ik. Dat niet zoiets nog door blijft
0: etteren. Ja.
1: Want daar heeft niemand wat aan.
0: Ja. Mario.
2: Ja, dan ga ik verder met Ingeborg. Mag je een beetje halen? Dan kan ik zelf iets beter horen, ja. Ingeborg, een sabbatical dit jaar, heb ik gelezen.
3: Ja, niet alleen dit jaar, maar mijn sabbatical duurt al iets langer.
2: Ja.
3: Dus ruimte.

0: gekozen. En heel lang bij Philips gewerkt in de semiconductorproductie. En via de Hightech Campus en daarna in Helmond bij een machinebouwer. Maar de techniek en waar doe je het voor? In mijn tijd bij Philips werkte aan chips voor airbags en voor tv's verduurzamen. En had ik daar een beeld bij dat mijn familie en mijn vrienden daar iets aan hadden. En dat begon ik eigenlijk steeds minder te hebben. En daarom ben ik gestopt en gaan kijken wat studeren en wat kijken van waar wil ik me wel voor inzetten. Ja. En zo is dit op mijn pad gekomen.
1: En denk je dan dat politiek daar niet een beetje hetzelfde in is? Ben je niet bang voor dat je ook op het doodspoor eindigt?
0: Nee, omdat ik hier wel degelijk het idee heb dat je het voor de samenleving en voor de mensen om je heen doet.
1: Ja.
0: En techniek, dat kan in goede handen kan het heel veel goeds brengen. En in slechte handen kan het heel veel slechts brengen.
1: Ja. Dus. Hoe zijn de eerste weken? Want anderhalve maand zit je nu ongeveer, denk ik.
0: Nou, ik ben een jaar geleden als burgerlid begonnen. Dus ik ben 2 jaar geleden lid geworden van GroenLinks PvdA toen nog, nu pro. En dan kijken wat kan je betekenen. Toen vrij snel gevraagd of ik actief als burgerlid wilde worden. Ook vanwege de ziektegevallen in onze fractie en zo. Dus ik ben heel snel in diepe gegooid. En dat is goed bevallen. En de raad is heel prettig. Je hebt je verschillen, maar je hebt wel degelijk het idee dat iedereen het hart voor de goede zaken, voor de Zonse samenleving het goede doet. En dat vind ik heel prettig werken.
1: Ja. Tijdens de vergadering mag je tegenover elkaar staan.
0: Ja.
1: Maar daarna is het weer goed.
0: Ja, nee, precies. En iedereen kijkt het van een andere kant. Maar heeft wel het juiste en het goede voor ogen.
1: Ja. Jan Frans.
2: Ja.
1: Ja, ik heb gelezen wat jij allemaal doet. Ik vroeg me af of jij nog wel tijd had voor de raad. Vertel even wat je allemaal doet.
2: Ja. Je bedoelt in de politiek of je bedoelt...
1: Wat jij allemaal doet.
2: Wat ik allemaal doe. Nou, laat ik dan beginnen met de politiek. Ik zit in de Provinciale Staten voor 50+. Ik zit inderdaad hier in de Raad voor Dorpsvisie. En tot voor kort was ik medeoprichter van Zonnebreugel Verbind. En daarvoor van Zon Energie. Kijk even naar mijn rechterkant.
1: Ja, omdat penningmeester, hè?
2: Omdat
1: ja.
2: zij Ingeborg de penningmeester was. Ja.
0: Op dit moment nog wel, ja.
2: Terug naar jouw vraag. Qua tijd. Ik was burgerraadslid. Eerst voor dorpsbelang, toen voor dorpsvisie. Dat betekende dat ik vaak woordvoerder was. Dat betekende dat ik alles las. Dat betekende dat ik ook vaak voorzitter was. De hoeveelheid werk is niet zoveel toegenomen. Behalve dan dat ik nou in de gemeenteraad mag zitten en dat ik mag stemmen.
1: Ja.
2: Dus dat is erbij gekomen.
1: Dat is erbij, ja. Dat is maar een heel klein beetje dus eigenlijk.
2: Het leuke is dat... als je in de Provinciale Staten zit, dat heel veel zaken worden daar eerst behandeld. Het nieuwe beleid of een stukje uitvoering. En op het moment dat dat naar de gemeente Zonnebreugel gaat, ben ik al best op de hoogte van wat er aan de hand is. En kan ik zo iedereen, niet alleen mijn eigen partij, maar ook de andere partij, kan ik natuurlijk helpen van hoe we daarmee mee om moeten gaan.
1: Ja.
3: Is het een standpunt of is het een uitgangspunt dat verdedigbaar is, lid van Provinciale Staten en lid van een lokale partij?
2: Ja, binnen 50+ mag dat, omdat hier geen 50+ is.
3: Mm-hmm.
2: Als hier een 50+ partij zou zijn, dan mag het niet.
3: Nee, oké. Okay.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
3: Altijd duidelijk.
1: Ik las op de site van Gert, wat jij gezegd hebt. En dan probeer ik te citeren. Een levendiger centrum en een dorpshuis waar ouderen gemakkelijk terecht kunnen voor alledaagse zaken die hen bezighoudt. We hebben toch een prachtig dorpshuis? Is dat dan niet genoeg?
4: Daarmee bedoel ik ook dit dommelhuis.
1: Ja. Yeah.
4: Of had je een ander gebouw?
1: Nee, dat weet ik niet. Ik heb dit zo gelezen op de site wat nu erop staat.
4: Ja, maar je weet niet alles wat je leest is altijd per definitie waar. Nou, in dit geval is het wel waar, maar je moet altijd kritisch zijn. Dat is ook je rol natuurlijk als interviewer. Dus ik ben blij dat je het vraagt. Ik denk dat we blij mogen zijn als dorp dat we hier met z'n allen zo'n gemeenschapshuis hebben. Met alle voorzieningen, heel divers. Dat dat gewoon centraal in het dorp is. En het heeft een lange aanloop gehad om er te komen. Dat is nog voor mijn tijd geweest. Wij kwamen hier in 2006 wonen. En elke week las je in het mooie Zonnebreugelkrantje

0: verhalen over ja, nee en al het gekissebis.
1: Ja.
0: Ik dacht, wat zijn die lui er allemaal aan het doen? Ja. Beslis gewoon. Ja. Doe het wel of doe het niet.
1: Ja, maar ik las dit vandaag op de site. En toen dacht ik, gaat hij nu nog een nieuw dorpshuis bouwen?
0: Ik denk dat we aan één dorpshuis meer dan genoeg hebben.
1: Ja. Maar moet dat dan niet aangepast worden?
2: Nee. Mag ik even, ik denk, Gert-Jan even te helpen. Ook bij Braakland komt ook een dommelhuisje in de klein. Dus dat denk ik dat jij het wat breder bedoelt.
0: Ja, en we hebben de boerderij natuurlijk. Daar gebeuren ook allemaal zaken waar mensen terecht kunnen. En wat ik nu belangrijk vind, we hebben dan het boerderij, hier het Dommelhuis en in de toekomst Braakland, dat er nu echt aandacht besteed wordt aan een goede programmering. Niet alleen voor ouderen, maar ook met name voor jongeren. Kijk, zo'n ruimte als hier, waar dan een interview gehouden kan worden, het zou ook fijn zijn als jongeren gewoon een muziekruimte zouden kunnen hebben. En het hoeft allemaal niet de hele wereld te kosten. Maar zijn er een aantal dingen te bedenken dat we ook voor onze jeugd laagdrempelig iets kunnen doen. En ik denk dat hier zo'n huis ook een huis van verbinding kan zijn, waar oud en jong elkaar kan ontmoeten. Iedereen heeft zo zijn eigen activiteit. Of je gaat naar theater, of je gaat op woensdagavond naar jou, Mario, voor een interview samen met Han.
1: Ja.
0: En zo zijn er heel veel dingen te bedenken hoe je dit gebouw kunt inzetten. Maar het komt er nu op aan dat we met een sterke programmering gaan komen. Dat misschien ook wat commerciële functies nog aan toe kunnen voegen. Dat er wat huurinkomsten binnenkomt. Zodat het ook qua exploitatie rendabel wordt. Kijk, de gemeente heeft geen eindeloze pot met geld. Maar we willen wel dat deze voorziening in stand blijft. En misschien moeten we dan ook eens zorgen dat de programmering dusdanig is dat ook de exploitatie helemaal rond gaat komen. Want dan kan geen enkele criticaster, ja, die heeft daar geen recht van spreken meer. Kijk, ze hebben een aantal jaren recht van spreken gehad van dit is nog niet goed en de schuifdeur klemt en het stoeltje is bruin, maar dat geel moeten zijn. Op een gegeven moment is dat allemaal uitgekristalliseerd en dan moeten we gewoon trots zijn dat we als klein dorp zoiets neer kunnen zetten.
3: Ja, daar ben ik ook wel mee eens. Als ik even mag, Mario, ben ik wel met je eens. Maar we hebben natuurlijk hier twee muziekscholen gehad in het Dommelhuis. Eén heeft op basis van toch ook wel de huur en de voorwaarden en de gehorigheid moeten besluiten om die in ieder geval die muziek dat muziekonderwijs op een andere locatie te vestigen. We hebben hier, en dan praat ik even over de jeugd, gelukkig in onze programmering elke woensdagmiddag om 5 uur een uur jongerenplein, waarin Jannik die weet dat onze schuivert, want die zit er zelf ook bij, waarin de jeugd hun eigen programma maakt met ook hun eigen keuzes. We hebben ook regelmatig contact met de jongerenwerker en we zijn ook bezig met nog een aantal andere initiatieven die vallen onder het stukje radio. Dus wat dat betreft denk ik dat we daar een goede functie in willen vervullen en ook inderdaad vervullen. De exploitatie als zodanig, vanuit de gemeente is in de tijd geopperd, het zijn die en die en die en die partijen die wij graag in dat Dommelhuis willen hebben. En als je dan kijkt wat in de loop der jaren al verkast is, kijk hier naar de LEF en het CMD, dan zeg ik van ja, we kunnen natuurlijk niet blijven roepen van er moet ruimte zijn om geld te fourneren. Want als je afscheid neemt van een aantal partijen, ja, dan zul je toch naar andere mogelijkheden moeten zoeken. En die zijn niet zo dik gezaaid in een dorp van 17.000 man.
0: Dit is een vraag of wil je?
3: Nee. Ja. Is misschien niet voor de komende 4 jaar om daar eens over na te denken.
0: Zeker. Maar je moet ook wel realistisch zijn. Kijk, er is toen een start gemaakt. Zijn er een aantal gebruikers in het pand gekomen. En het heeft ook een periode nodig om zich te ontwikkelen. En er zal altijd een partij komen en een partij gaan. Dus om nou te zeggen, de komende 20 jaar zijn dit de enige beoogde gebruikers. Dat is misschien iets te makkelijk gedacht. Ik denk ook dat er ruimte moet zijn in zo'n Dommelhuis voor wat flexibiliteit en wat de tijd nodig heeft en wat we met z'n allen als gemeenschap hier willen hebben. Dat moet de ruimte kunnen krijgen om hier te landen. En welke partij dat dan is, daar komen we vanzelf wel achter in de loop van de tijd. Als zich een gebruiker meldt met een goed idee, graag. Dus als op jouw vraag geef ik graag ook een oproep aan de bewoners van Zonnebreugel. Als je een goed idee hebt, maak gebruik van de dorpshuizen die we hebben.
3: Ze mogen ook van buiten komen, hè? Wat dat betreft.
0: Ja.
3: Je kan natuurlijk ook een semi-commercieel bedrijf zijn wat zich hier wil vestigen en zegt van ik wil toch midden in dat centrum zitten.
0: Zou kunnen, maar in beginsel is de gemeenschapshuis voor de inwoners van Zonnebreugel. Dus dat moet wel de basis zijn. En als er dan nog ruimte over is voor een commercieel of een willekeurig ander initiatief van iemand van buiten de gemeente, prima, maar we hebben dit gerealiseerd voor Zonnebreugel.
3: We hadden dan een hele prangende vraag. Ja.
1: een ander onderwerp. Hè? De meeste van jullie zeggen allemaal op de site ergens dat je de mensen graag wil betrekken bij problematiek die in Zonnebreugel is, willen horen, hè, wat de mensen daarvan vinden. Hoe had je dat in gedachten, Ingeborg?
4: Nou, wij zijn als GroenLinks PvdA, als pro, zijn we begonnen met een burgerlab. Hebben we georganiseerd voor Breeakker. Om daar in gesprek te gaan. Dus dat zou dat zijn denk ik goede initiatieven. En voor de rest, ja, je moet in gesprek gaan met de mensen en vragen van hoe zouden jullie nou graag de communicatie willen. Ik heb net hiervoor hebben wij met de fractie een bijeenkomst gehad. En hadden we het nog over het hele succesvolle eigenlijk verkiezingsdebat wat er was. Ja, zou je dat niet wat vaker kunnen doen om over onderwerpen met meerdere mensen, meerdere inwoners over gedachten te wisselen?
1: Ja, het is natuurlijk hartstikke moeilijk om bij elk onderwerp burgers te gaan vragen hoe het zit. Hè? Want daar hebben ze jullie voor gekozen.
4: Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. En, maar om een achtergrond te hebben met je steunfractie ook in de maatschappij en in de inwoners, en al een beetje weten wat er leeft, en als er echt belangrijke onderwerpen zijn, om dan te kijken van, hey, hoe kan je nou zo breed mogelijk, zo divers mogelijk, en niet alleen de mensen die heel erg vocaal zijn, want er zijn altijd heel veel mensen die heel erg vocaal zijn, maar er is ook vaak een grote meerderheid die zegt van, nou, ik hoef niet zo op de voorgrond, maar die vindt er natuurlijk wel wat van.
1: Ja, ja. De Breeakker is een beetje een moeilijk onderwerp. Mm-hmm. Dat is niet helemaal goed gegaan vanaf het begin, heb ik het idee.
4: Ja, het begin ben ik natuurlijk niet bij geweest. Maar als ik zo even kijk, dan denk ik van, ik denk dat daar wel wat lessen te leren zijn over hoe je dat.
1: Ja, laten we het hopen. Dat
4: de goede belanghebbenden allemaal betrekt. Ja.
1: Ja.
3: Jan Frans, jij bent lid geworden van in dat tijd Dorpsbelang. Wat was jouw motivatie om echt lid te worden van een lokale partij? Er waren er twee, hè? GSB, was toen al Dorpsvisie. Of Dorpsbelang. Wat sprak jou daarin aan om te kiezen voor een lokale partij?
2: Je bedoelt toen ik helemaal het begin, toen ik koos voor ik wist niet eens dat Dorpsvisie bestond in die tijd. Ik kwam.
3: Kan ik een goed GSB geweest? Dat weet ik niet.
2: Dat weet ik eigenlijk. Misschien dat het toen anders heette. Maar ik kwam binnen via. Dan ben ik even. Noem eens even een naam. Een van de oudste leden van Dorpsbelang. Die Dorpsbelang heeft mee opgezet.
3: Leo Benke?
2: Nee. Die
3: nou, Bergmans?
2: Nee, hij woont nou in de buurt van Utrecht.
3: Jan-Dirk van Arkel.
2: Jan-Dirk van Arkel.
3: Ja.
2: Nee, zo is het gegaan. Jan-Dirk van Arkel die zat bij 50+. Ik was net klaar met mijn werk, hè? Dus het einde van de carrière. En toen kwam hij bij mij van wil je naar 50+. En toen zei hij ook van eigenlijk ben je ook wel heel geschikt voor Dorpsbelang. En eigenlijk zo is het gegaan. Ik moet wel zeggen dat ik heel mijn leven graag in de politiek wilde. Maar ja, mijn leven was zondagavond naar Schiphol of naar Brussel. En dan was ik een hele week weg. En dan kwam ik terug. Dus ik had helemaal geen tijd voor politiek. En toen de carrière afgelopen was, toen wilde ik graag de politiek in. Ja, en dan kom je toch de mensen tegen. En dat klikt. En ik kwam bij mensen van Dorpsbelang. En dat klikt ook. Zeker meneer Muller was er ook bij, heb ik begrepen. Dat ging gewoon goed. Ja.
3: Liz Mulders.
1: Ik moet even op mijn papiertje kijken. Hebben jullie bepaalde aandachtsvelden waar je goed in bent? Er wordt geacht dat jullie overal van alles vanaf weten.
0: Als Nijnsels Boerke ben ik natuurlijk overal goed in.
1: Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je een specialisme hebt.
2: Nou,
1: ja?
2: Zeg je eerst maar. Dan
4: ik kom dus uit de high-tech en. Dus ik heb niet direct een specialisme dat ik uit het sociaal domein kom of uit de woningbouw kom. Ik heb wel affiniteit. Ik heb affiniteit met duurzaamheid. Ik ben ook niet voor niets penningmeester bijvoorbeeld tot binnenkort van zonne-energie. En energie en verduurzaming en biodiversiteit, dat zijn topics waar ik veel belangstellingen voor heb. En daarnaast inderdaad ook met hoe werk je nou goed samen met mensen en hoe breng je verbindingen tot stand. Ja. Dus ik ben niet dat je zegt van oh, ik kom echt uit een bepaald werkveld en dat is één op één eigenlijk van toepassing.
1: Maar je wordt ook niet gevraagd om je specialisme in de partij.
4: De
1: partij zegt van god, die heeft daar erg veel verstand van. Ik noem maar even bouwen.
4: Ja. Ja. Hè,
1: laten we die vragen om bij de partij te komen en...
4: Ja, nou, wij hebben net verleden week hebben we in de brede zin met inclusief de steunfractie. Dus dat is een groot deel van de mensen die op de lijst hebben gestaan. Hebben we samen gezeten en gekeken, hey, wat zijn nou de velden vanuit ons verkiezingsprogramma ook. En wie heeft interesse om zich waarin te verdiepen en op die manier wel te specialiseren. Want ik heb dus het afgelopen jaar als burgerlid een beetje moeten inspringen. En was het van, waar is het nodig? Welke sessie moet iemand naartoe? En het ene keer was het jeugdzorg en het andere keer zat ik bij een woningbouwterrein. Dus en ja, op zich heb je wel heel veel velden leren kennen. Ja. Maar het is ook wel fijn om wat meer achtergrond te weten en wat meer een basis op te bouwen over een bepaald onderwerp.
1: Ja. Niet dan, Gert?
0: Ja, ja nou voor mij, ik werk als ambtenaar voor gemeente Best. En dan ben ik bezig op het domein economie. Houd ik me met ontwikkeling van bedrijventerreinen bezig. Er is niet alleen vraag naar woningen, maar er is ook heel veel vraag naar bedrijfskavels. We hebben een groeiende regio en heel veel toeleveranciers van het grote winkeltje wat we allemaal kennen. Die zijn ook op zoek naar ruimte. Dus daar ben ik in gemeente Best voor bezig. Dat heeft ook wel mijn interesse. En in de gemeente hier vind ik Eckersrijd een mooi gebied om dat verder door te ontwikkelen. Te liggen op de high-tech campus van Science Park. Daar liggen gewoon mogelijkheden om daar iets meer toegevoegde waarde te gaan zoeken. We kunnen heel veel logistieke dozen neerzetten, maar er werkt per hectare werken dan misschien maar 10, 20 mensen. Ja. En dat is heel veel ruimte weggeven om pallets op elkaar te gaan stapelen. Terwijl als je gaat kijken in de high-tech sector of in de medtech sector, waar we hier in deze regio echt sterk in zijn. Het is niet alleen ASML. We hebben ook Philips, de Medical Health Campus. Daar werken ook 4000 mensen. Er zitten ook heel veel toeleveranciers aan. En als je dan gaat kijken hoeveel mensen daar werken per hectare, dan ligt dat op 60, 70. En als je ziet wat dan dat brengt, het brengt ook mensen van buiten. Die voegen hier kennis aan toe. Die nemen welvaart mee. En om voorzieningen in stand te houden, hebben we ook gewoon mensen nodig met koopkracht die belasting afdragen, waar wij hier weer iets mee kunnen. Dus dat heeft wel mijn aandacht. En als ik in de raad zit, zit ik samen met Jan Frans en nog een paar collega's meer. Zitten we in een poeltje van sessievoorzitters voor voorbereidende vergaderingen. Dus dan ook op terreinen waar mijn interesse wat minder hoog is. Dan krijg je daar toch als sessievoorzitter het nodige van mee. En niet dat je dan in detail helemaal goed geïnformeerd bent. Maar het geeft je wel een duidelijk beeld van dus dit is er allemaal nodig om een gemeente te laten draaien. En dat is eigenlijk ook wel iets waar ik blij mee ben, dat ik toch wel met het raadswerk ben begonnen. We kunnen heel veel mopperen op alles en niks wat goed gaat. De blaadjes zijn verkeerd gesnoeid, de stoeptegel ligt scheef. De uitkering wordt te laat verstrekt. Het paspoort was niet op tijd klaar. Als je er pas echt mee bezig bent en je verdiept je erin, dan zie je pas wat de gemeente allemaal voor taken heeft om uit te voeren. En over het algemeen moet je echt tot de conclusie komen dat het hier heel goed geregeld is.
3: Wat is jouw prioriteit? We moeten een beetje aan de tijd gaan denken, zie ik net. Even vlug met z'n drie. Wat is jouw prioriteit voor de komende 4 jaar? Gert-Jan, sorry.
0: Ja, en dan Jan Frans, die wil ook nog graag even reageren. Ik zal het kort houden, dat ik niet de tijd voor je wegkaap. Nou, ik heb het al gezegd. Ik vind het belangrijk om de begroting op orde te krijgen. Kijk, we kunnen wel heel veel ambities hebben die geld kosten. Ja. Maar ergens moeten we ook een keer gaan nadenken, hoe gaan we nou geld verdienen. En dat kan enerzijds door Eckersrijd verder te ontwikkelen, dat we bedrijven proberen te verleiden om zich hier te gaan vestigen. Dan krijgen we daar inkomsten van. En anderzijds, en daar zit dan ook wel eens een keer een verschilletje met Pro over woningbouw, van wat voor woningen gaan we nou waar precies bouwen. En Ingeborg, ja, dat kunnen de luisteraars, die vele luisteraars thuis zien dat niet, maar daar kunnen we wel eens met elkaar van mening over verschillen. Van wat gaan we nou voor wie bouwen? Kijk, want elke doelgroep is even belangrijk. Maar niet alles kan op hetzelfde moment, op hetzelfde, ja, voor alle doelgroepen. En daar moeten we elkaar dan af en toe een beetje scherp op houden. Maar gelukkig kunnen we er...
3: Kunt er nu nog om lachen.
0: Ja, en weet je, dat zal ook zo blijven. En er zal ongetwijfeld eens een keer een discussie zijn. Maar dan nog, dan verschillen we van mening. Dan beslissen de stemmen. En dat is het dan. En dan smaakt het glaasje wijn na zo'n raadsvergadering nog steeds net zo lekker. Hoor.
3: We doen het nou zonder wijn. Jan Frans, jouw...
2: Nou, het is, kijk, even, ik ben helemaal economisch-juridisch opgevoed, opgeleid. Dus alles wat te maken heeft met economie of met financiële zaken, daar weet ik veel van, juridische zaken. Maar ik heb, omdat ik hier zo lang bezig ben in Son en Breugel, is ook het sociale stuk is bij mij helemaal binnengekomen. En dat komt door Son Energie, maar ook door vooral de Son en Breugel Verbind. Hè, waar we uiteindelijk 500 vrijwilligers hebben. Dus ik ben er steeds meer achter gekomen dat een stukje toekomst, wat wij moeten gaan doen, dat heet dan samenredzaamheid. Hè, de gemeente krijgt steeds minder geld, kunnen we niks aan doen. Moeten gaan versoberen. En dat betekent dat de burgers, daar kunnen we minder voor gaan doen. Energieprijzen gaan alleen maar omhoog. Supermarkten gaan omhoog, dus die samenredzaamheid, het samen weer dingen proberen te doen, dat is mijn doel. En daar zal ik heel veel energie in stoppen. En Son en Breugel Verbind heeft laten zien van wat dat allemaal kan brengen. En ik denk maar aan een automaatje, waar we toch 60 chauffeurs hebben die 5000 ritten per jaar rijden. Dat, en zo kan ik nog een hele tijd doorgaan, maar dat is mijn doel.
3: Ja. Nou, wat dat betreft zal dat voor een deel aansluiten bij wat Ingeborg voor gedacht heeft.
4: Ja, nee, zeker. Het herkennen van de woningbouw inderdaad. Maar ja, voor ons gaat het met name natuurlijk om de sociale woningbouw. Ook geschikte woningen voor ouderen, gelijkvloers. Niet te groot. We hebben de gezinnen achter de voordeur worden steeds kleiner. 1 tot 2 personen, terwijl het vroeger 3, 4, 5 personen per huishoudens waren. Dus daar ligt onze focus. Maar inderdaad ook de verbinding. En voor mij persoonlijk is ook echt het versterken en verbeteren van de democratie. Over 4 jaar kijken of we weer meer mensen naar de stembus gaan kunnen krijgen. En dat mensen blij zijn en inderdaad herkennen wat de gemeente voor de inwoners betekent. Dat vind ik een belangrijk thema.
3: En dan 20:59:30 seconden sluiten wij af. Met dank voor de komst, met dank voor de openheid. Wij zullen kijken wat we de komende tijd nog ons herinneren van dit verhaal. En jullie daarop bevragen. Dus denk maar niet dat je van ons al bent.
5: We gaan er een hoop kattenkwaad uithalen.
2: Okay, dat doen we dan samen. Ja,
3: dankjewel en veel succes in ieder geval.
4: Ja, dankjewel.
6: Radio SMB. Son en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-smb.nl. Met nu het radionieuws.
7: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Een Spaanse activist die vastzit in Israël heeft zijn hongerstaking uitgebreid en is nu ook gestopt met drinken. Dat meldt de actiegroep Global Summit Flotilla. Saif Aboukeshek, die vorige week werd opgepakt, zou daarmee een zogenoemde droge hongerstaking zijn begonnen. Hij werd aangehouden na deelname aan een actievloot richting Gaza. Israël houdt hem vast tot zeker zondag na afwijzing van zijn beroep. De organisatie spreekt van een politieke gevangenschap. Israël ontkent dat hij slecht wordt behandeld. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. Dat blijkt onder meer uit het stopzetten van militaire operaties en berichten dat er al een conceptdeal klaar ligt. Maar volgens experts ligt dat niet alleen aan de VS. Iran heeft weinig haast en wil eerst meer concessies, zoals verlichting van sancties. Bovendien verloopt de besluitvorming daar trager. Experts zien geen snelle uitkomst nu het vertrouwen tussen de landen op een absoluut dieptepunt is beland. Een Nederlandse vrouw die op 26 april overleed aan het Hanta-virus is een dag eerder kort aan boord geweest van een KLM-vlucht in Johannesburg. Dat meldt de KLM na informatie van het RIVM. De passagier werd vanwege haar gezondheid niet meegenomen op de vlucht naar Amsterdam. De GGD informeert medepassagiers van de vlucht. Volgens het RIVM duurt het meestal 2 tot 4 weken tussen besmetting en ziekte. De WHO ziet geen verhoogd risico op verdere verspreiding. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. En dat is later dan gepland na onrust en protesten in het dorp. De gemeente maakt uit veiligheidsoverwegingen niet bekend wanneer ze precies arriveren. Oorspronkelijk was plek voor 110 mensen, maar dat is verlaagd naar 70.
8: Bij de protesten werd met vuurwerk en stenen gegooid en raakte het gemeentehuis beschadigd. Volgens de gemeente zijn zorgen van inwoners meegenomen, maar is er niet gezwicht voor geweld. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. En tot zover het radionieuws.

0: Ja, het tweede uur begint. En dat begint op een bijzondere manier, want bij ons is aangeschoven Cor Burger. Cor, van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Het is niet de eerste keer dat je hier in de studio bent. Vorige keer had je ons vergast samen met Robert ook nog op een concertje.
1: Ja.
0: Maar ja, de reden dat we jou hier weer vragen is enerzijds het verschijnen van jouw boek. Is het jouw eerste boek of niet?
1: Ja, het is wel de eerste waar ik echt met een uitgeverij. En ik heb eerder een soort van beeldverhaal getekend. Dat heb ik wel bij voorstellingen verkocht. Maar dat is door oog en blik een ding van bezig bij. Maar dat is helemaal onder eigen beheer. Ik heb alleen hun drukkerij gebruikt.
0: Dus okay.
1: Dat is niet echt mijn uitgeverij en zo.
0: En daarnaast zijn jullie ook bezig met een tour. Met het programma Hoe vind je zelf dat het gaat?
1: Ja.
0: Vertel daar eens wat meer over.
1: Nou ja, dat is de tweede voorstelling op rij die voor een behoorlijk deel over het klimaat gaat. Ik ben nu aan het schrijven voor de derde, dus die moet afronden. Maar het is een voorstelling die stevig is. Ook de oneerlijke verdeling van de pijn van het klimaat laat zien. Dus dat we hier denken wel dat onze kinderen en kleinkinderen. Maar nog niet nu. Maar het is vooral niet hier. Het is nu, maar dan ergens anders op deze wereld.
0: Een beetje NIMBY.
1: Nou ja, de mensen die in het mondiale zuiden wonen, bijvoorbeeld Iran, maar heel die regio, die plukken nu al de zure vruchten van onze leefstijl. En daar draait voor een deel die voorstelling om. Dus we houden mensen een kleine spiegel voor.
0: Hoop betekent dat je gelooft dat jouw doen en laten ertoe doet. Dat is wat ik op de site zie als een stukje omschrijving van de voorstelling.
1: Ja, lekker. Er is geen enkele reden om optimistisch te zijn over het klimaat. Als je optimistisch bent, dan ben je niet goed ingelicht.
0: Mm.
1: En tegelijkertijd hebben we een soort van morele plicht om hoop te houden. Want anders hoef je niks meer te doen. Dus je moet ergens het besef hebben dat het uitmaakt wat je doet. En daar zit hoop in. Dus hoop is niet in een hoekje zitten en denken dat het zelf goed komt. Wat een optimist denkt. En een pessimist die zit in hetzelfde hoekje aan de andere kant van de kamer. Die denkt, het komt toch niet goed, dus ik kan eens goed niks doen.
0: Ja.
1: En daartussenin zit iemand die denkt, ik moet er toch iets voor maken. En het heeft zin. Het maakt uit wat je doet. En ja, goed, we leven allemaal voortdurend in de frontstelling dat het uitmaakt wat je doet. Anders hoef je niks te doen.
0: Ja. Dan heb je het over duurzaamheid, wat Robert erg hoog in het vaandel staat. Want jullie hebben ook eigenlijk een hele duurzame voorstelling. Als je een tour doet. Als ik even kijk naar de kleding, decors en dergelijke.
1: Ja.
0: Vertel daar eens wat over.
1: Nou ja, we hadden de eerste voorstelling die we maakten, die heette Buiten de Lijntjes. Die ging volledig over het klimaat. Dus dat ook geen enkele, dus niet meer over hoe wij met allerlei dingen omgaan, maar vooral hoe wij met het klimaat omgaan. En ze dachten, dan kunnen we niet met een dieselbus het land rondrijden. Dan kunnen we niet met een gloednieuw decor aankomen. We staan in 60 theaters. Na 2 keer 60 theaters gooi je het decor weg. We kunnen niet alleen voor die tour, die kleren hebben we nergens anders aan. Want ja, dat is voor het podium. Daarna die kleren weggooien. Dus we hebben toen besloten dat we alles tweedehands zouden nemen. Dus we hebben een decor van Lebbes Jans gekregen. Ik speelde in de kleren van Theo Maassen. Robert speelde in de kleding van Pieter Derks. Dat geloofde niemand, maar het was echt waar.
0: Ik heb de foto's gezien.
1: Pieter is zijn kleren komen brengen. Want de Gelderland die kreeg de lucht van dat het gebeurde. En die was erbij. En toen dacht ik, de tweede keer kunnen we niet hetzelfde doen. Want we weer andere makers. Bovendien, zoveel makers met exact dezelfde maten. Die zijn er ook niet. Dus en ik had het rode pak van Theo Maassen al aangehad. Maar dat vond ik niks. Dus toen dacht dat moeten we op een andere manier doen. En toen kwamen we bij de Trouw Duurzame 100, waar wij voor genomineerd waren. Waar we nummer 6 waren, of nummer 5, weet ik. Kwamen we allerlei andere mensen die in dat duurzaam wereldje bezig waren. En daar was iemand die maakte van reststromen van kleding. Dus kleding die anders de vuilverbranding inging, maakte die nieuwe kleren samen met studenten. De studenten die moeten leren, die allerlei dingen, vaardigheden moeten leren, die maken dan van die reststromen nieuwe kleren.
0: Is dat wat we nou ook op televisie zien? Met dat programma met, hoe heet ook die presentatrice? In ieder geval.
1: Maar, veel vragen in het gezicht. Nee, ik zou het niet weten. Nee, ik zou het echt niet weten, sorry.
0: Oké, maar goed. Dus inderdaad, de decors zijn
1: decors
0: tweedehands?
1: Ja, we hebben een groot wolkendoek en een 12 meter breed gaasdoek dat ervoor hangt. Een vloerdoek dat voor allerlei andere voorstellingen gebruikt is. En we hebben onze decorontwerpers, want we werken met dezelfde decorontwerpers als van Pieter Derks en dus Theo Maassen. Dus vandaar dat we ook aan die kleding konden komen. Die hebben we gewoon de opdracht gegeven. Het maakt niet uit wat je doet, als het maar CO2-neutraal is.
0: Ja.
1: En dat, dan kom je uiteindelijk bij tweedehands spullen uit. Of je moet met oud papier op het podium gaan staan. Maar dat is een beetje wat je aan keuze hebt. En toen is het dus niet oud papier geworden, maar wederom een tweedehands decor. En decor was gebruikt bij een voorstelling, een buitenvoorstelling waar koeien bij betrokken waren. Dus toen we de eerste keer in het theater stonden, dat enorm naar koe. Dus we hebben het in zo'n industrie, wat 12 meter breed doek, dat was je niet in de wasmachine.
0: Nee.
1: Dus we zijn naar zo'n hele grote industriële wasmachine moeten gaan. En daar is hij 3 keer doorheen gegaan en toen was de ergste lucht er vanaf.
0: Oké, okay. Reizen heb je het over. Hoe doe je dat dan duurzaam?
1: Ja, elektrisch. Ik heb een dak vol zonnepanelen en ik laat dus in de zomer mijn bus volledig met de zon op. En we hebben gewoon gekeken, wat is de duurzaamste manier? Nou, elektrisch rijden is onderaan de streep. Ik rijd, 70.000 kilometer per jaar. Nou, ik heb ben al lang over dat punt waarop een elektrische auto beduidend minder CO2 uitstoot, inclusief de fabricage daarvan. Dus dit is de beste manier. En we carpoolen zover als het gaat, want Robert woont in Nijmegen. Daar waar het kan, daar carpoolen we.
0: Ja, want jullie zaten recentelijk in Ermelo. En dat is de geboorteplaats van Robert.
1: Dat is niet de geboorteplaats van Robert, maar daar komt wel zijn familie vandaan.
0: Ik ben
1: heel benieuwd hoe deze informatie beschikbaar is geworden. Hij komt is geboren in Brabant en heeft zijn jeugd doorgebracht in Limburg. Dus, zijn vader komt uit Ermelo. Raadselachtig.
0: Ik heb overal alles vandaan gehaald. Ja, dat begrijp je wel, hè? Dan nog even iets, en dan ga ik er even terug naar verdere verleden. Je had een combi, studie Nederlands en studie filosofie. En dan word je in één keer een taalfilosoof.
1: Ja, ik ben begonnen bij de studie Nederlands. En toen dacht ik, ik kan er wel iets bij doen. Want ik vond mezelf buitengewoon slim. Dus ik dacht, doe filosofie erbij. En toen dacht ik, heb ik ook nog studie wiskunde bij gedaan een jaar. Maar daar bleek ik echt te dom voor. Dus dat heb ik niet gered. Dus dat was vrij snel klaar. Maar ik ben toen, binnen de studie Nederlands heb je natuurlijk een wetenschappelijke en een praktische. Dus je kan docent Nederlands worden of je kan een wetenschappelijke tak doen. En ik heb voor die wetenschappelijke variant gekozen. En daarbinnen ben ik richting taalfilosofie gegaan. Dus ik heb heel veel bij taalfilosofen, docenten en professoren gezeten.
0: Ja, en dat heb ik dus niet gecheckt. Het is dus feitelijk een beroep, een taalfilosoof. Het is niet een creatieve vinding van jou.
1: Als je een academische opleiding hebt gehad, dan heb je geen beroep. Je hebt een academische opleiding en je kan in principe niks. En je kan, als het goed is, goed nadenken. Maar dat is wat je kan.
0: Ja, ja.
1: Dus, je hebt natuurlijk een paar van die schimmige toestanden. Zoals bij rechten word je notaris of je wordt advocaat. Dat is echt een beroepsopleiding. Maar in principe is een academische opleiding, je wordt opgeleid tot wetenschapper.
0: Ja.
1: En je onderzoekt dingen. Dus ik heb eindeloos de taal onderzocht. En dat is een interessant fenomeen. Daar zou ik nu uren over kunnen praten. Maar dat is wat ik kan. Dus ik heb geen beroep geleerd. Ik heb niet geleerd om docent te worden of zo. Ben ik wel een tijdje geweest. Ben ook niet opgeleid om theatermaker te zijn. Maar ik ben een wetenschappelijk opgeleid.
0: Ja, we zijn leraar geweest in die twee vakken.
1: Ik heb Nederlands en ik heb nog CQV gegeven. Want alle taaldocenten mochten toen ook nog misschien nog steeds wel CQV geven. Dus dat heb ik ook nog gedaan, ja.
0: Ik las in de begeleidende informatie over jullie tour, zag ik de naam staan van Erik van Muiswinkel.
1: Ja, dat is de regisseur.
0: Ja, want dan heb je natuurlijk toch wel een grote naam te pakken.
1: Ja, maar we hebben we hebben ook met Karel de Roy van Mini en Maxi gewerkt. Ja. Vincent van der Elzout is de regisseur die ertussen zat. Die is bij het grootste publiek wat minder bekend, maar in de wereld wel een grote meneer. En Erik is natuurlijk omdat hij ook bekende maker is, is hij heel zichtbaar.
0: Ja.
1: En het was een feest om met hem te werken. Dus vermoedelijk gaan we voor de volgende voorstelling weer proberen met hem te werken. We gaan nog hoe vind je zelf dat gaat in een gekke voorstelling nog met zijn met twee gastmuzikanten gespeeld worden. Mensen die dus uit Iran komen. Muzikanten uit Iran. En daarvoor hebben we Vincent gevraagd om die voorstelling te regisseren is een groot woord. Want hij is natuurlijk al klaar. En we gaan met twee muzikanten werken. Maar dat gaat Vincent van der Elzout doen. Maar inderdaad, Erik, dat was heel leuk.
0: Ja. Tenminste, met Diederik van Vleuten ook altijd hele leuke programma's, hele mooie programma's gemaakt.
1: Ja.
0: Inderdaad, alle twee. Dus, maar goed, dan, we hebben het nu over de tour. We hebben het over jullie duurzaamheid. En we hebben het ook over een boek.
1: Ja.
0: De gier die niet gierig wilde zijn.
1: Ja, dat is ook een. Daar staat Erik van Muiswinkel ook nog achterop, by the way. Die heeft iets heel aardigs over geschreven. Dat is de voorstelling, dat zei ik net al. Hoe vind je zelf dat het gaat? Dat is een stevige voorstelling. En we hadden eigenlijk gewoon wat luchtige dingen nodig. En ik heb een hele tijd voor mijn kinderen gedichtjes geschreven. Dierengedichtjes met een grapje aan het eind. En mijn kinderen vonden het prachtig. Heel vaak spreekwoorden of verbasterde gezegden. Of een woordgrap of een wat schuiner grapje. Nou, mijn kinderen vonden dat prachtig. En dus we hadden nog wat lucht. Dus ik zei, nou, ik heb die gedichten nog liggen. Heel veel zelfs.
0: Ja.
1: En Erik was meteen enthousiast. Ja, die gaan erin. Ja, maar ze hebben niets met de voorstelling te maken. Het kan me niks schelen. Die zijn leuk. Die gaan erin. En die zijn dus ook precies zoals ik het nu vertel in de voorstelling. Dus ik vertel gewoon, ja, het heeft niets met de voorstelling te maken. Echt niet. Maar ja, ze moesten erin. Nou, na afloop vroeg iedereen, waar kan ik dat boekje kopen?
0: Ja.
1: Ze gaan nergens. Dat is gewoon, ja, ik wil het kopen. Dus uiteindelijk na een half jaar, denk ik, ben ik met een uitgever gaan praten. En gekeken wat, of het kon. En op een gegeven moment was er een uitgeverij die zei, ja, kom maar, ik vind het te gek, ik doe het.
0: Ja.
1: Dus, en vervolgens moesten er 50 in, want blijkbaar vinden Nederlanders een dichtbundel met minder dan 50 gedichten, dat kopen ze niet. Dus het is 100 pagina's tekeningen en gedichten geworden.
0: En de tekeningen zijn ook van...
1: Die heb ik ook gemaakt.
0: Ook zelf
1: dus
0: gemaakt.
1: Dus ja, ik teken al heel lang. Tot grote vreugde van mijn ouders voor mijn vader ben ik niet naar de kunstacademie gegaan, maar heb ik een deugdelijke wetenschappelijke opleiding genoten. En stiekem ben ik toch blijven tekenen.
0: Vertel eens wat. Moet ik graag eens even voor uit eigen werk.
1: Doe eens eentje. Oké, nou, deze vind ik zelf heel leuk.
0: Nou, doe eens eentje, zo makkelijk kom je
1: nee, ja, ik heb er 50, dus ik heb er genoeg. Een krokodil. Een krokodillenmoeder uit Curaçao die vroeg aan haar zoon wat hij worden wou. Als ik later groot ben, dan word ik piloot. Maar zijn moeder zei, dat is idioot. En niet dat ik het afkeur of dat ik het verbied, maar ja, zulke keuzes, die hebben wij niet. Ik dacht dat het intussen wel duidelijk was. Jij wordt horlogeband of damestas. Nog één?
0: Ja, zeker.
1: Deze doe ik meestal aan het eind, maar ik doe er eentje die echt totaal krankzinnig is. Dan is gelijk duidelijk hoe dat het ook nog wel eens uit... deze is echt... even kijken, waar zit die? Een zeehond. Deze is echt heel raar. Vrouwtjeshonden heten teven. Een zeehond dacht toen, wacht eens even. Ik heb dan wel niet zo'n heel groot brein, maar mijn vrouw moet dus een zeeteef zijn. En dat zeeteefje hield erg van thee. Dus bracht haar man een theezeef mee. En zo gebeurde het dus dat een zeeteef ook een theezeef had. Nog eentje?
0: Ja.
1: Een mug. Dit is degene die ik meestal als laatste doe. Een mug. Een mug stond elke dag een uur te oefenen voor een blinde muur. En zijn pootjes hield hij in het licht tot op dat muurtje stond gericht. En de schaduw werd een vorm. Een duif, een hond, een regenworm. En zo maakte hij op die wand van een mug.
0: Een olifant.
1: Heel goed. Nou, geweldig. En dan 50 stuks.
0: Geweldig. Dan zie ik ook regelmatig op Facebook voor jou een aantal maatschappijkritische stukjes voorbij komen. Ja, ja. Samen met Robert. Ja. Hoe is dat ontstaan?
1: Nou, dat is volgens mij heb ik het de vorige keer heel veel kort over gehad. Ik heb in aanloop van de landelijke verkiezingen afgelopen keer, dat is intussen bijna een jaar geleden.
0: Ja.
1: Denk ik, ja. Dacht ik, weet je wat, ik ga stemadviesliedjes schrijven. Dus voor elke partij heb ik een stemadvies geschreven. Dus, en dat waren er 18, geloof ik. Alle relevante partijen op dat moment. En dat hebben we naar NPO 1 gestuurd. En Villa VDB, Villa van den Berg, die zei, kom maar met die liedjes. Dus, ik had er 18 gemaakt. Die zijn gespeeld op de radio. En dan moest de lijsttrekker of de woordvoerder van de partij moest dan verplicht aan het einde van de uitzending anderhalf minuut naar zijn eigen liedje, stemadviesliedje luisteren. Nou, daar waren natuurlijk heel veel zure mensen bij, maar ere weer in toekomt. Het was natuurlijk op een gegeven moment was het duidelijk dat het gebeurde. Dus de BBB was de eerste die voorbereid was en je gaat lachen. En die mevrouw van de BBB, die moest dus heel hard smakelijk lachen om haar eigen liedje, wat natuurlijk helemaal niet zo positief was. En dat was dus kritisch op elke partij. Dus elke partij kreeg er van langs. Er was van elke partij is er wel iets aan te merken.
0: Ja.
1: En we dachten, ja, dat is het op de radio, dus leuk. Wij vielen Radio 1, dus dat is, laten we er ook online gooien. En op met name Instagram, niet op Facebook, maar op Instagram is dat echt een eigen leven gaan leiden. Dus dat is, ja, had je ineens 200.000 views op een dag. Dat je denkt, waar komt dat dan ineens vandaan? En extreem veel reacties. En toen waren die stemadviesliedjes weg. Ik dacht, ja, nu heb ik niks meer. Weet je wat, ik ga duidingen. Dus ik ga duidingen schrijven over de formatie. Dus elke week had ik een nieuwe commentaar op hoe de formatiegesprekken gingen. Nou, die waren ook niet vlekloos, dus dat was te gek. En nu ben ik eigenlijk elke week Ik schrijf elke week een nieuw liedje. Er komt er morgen eentje aan over 4 mei. Bezoek van de koning aan Trump. De schrijver 5, die is helemaal viral gegaan. Want dat blijkt een heel erg belangrijk ding voor Nederlanders. Als je daar iets kritisch over zegt. En elke week pak ik een onderwerp uit het nieuws en schrijf ik daar een nieuw liedje over. Dat posten we. En ja, nu zitten we intussen op, tussen de 150 en de 200.000 views elke keer. Ja, dat is superleuk.
0: Ja.
1: En dat is ook publiek. Kijk, die komen nog niet in theaters, maar die hopen we uiteindelijk in de theaters te krijgen. Omdat het heel erg lijkt op wat we doen. Scherp, maatschappelijk, geëngageerd, grappig. Grappige liedjes, veel muziek. Dus daar komt het vandaan. En het werkt, zeker op Instagram. Op TikTok zijn we geflagd wegens haatzaaien. Omdat het algoritme achter TikTok niet zo goed om kan gaan met ironie en satire. Dus die snapt het niet. Die denkt, nou ja, dan moeten we flaggen. Dus ik heb daar een waarschuwing intussen. Dus daar doen we zijn we iets rustiger. Maar, en op Facebook trouwens ook hadden we dat ook. Over Sinterklaas, Zwarte Piet. Het was meteen na 500.000 views. Was die
0: ja, de Zwarte Piet is helemaal.
1: Maar werd meteen verwijderd.
0: Ja.
1: 500.000 views in een dag.
0: Ja.
1: In een dag 500.000 keer bekeken. Dan bij de statistieken zetten ze hoe lang er is gekeken. Dan blijkt er dan dat mensen een week lang, als je al die tijd achter elkaar zit, het is een filmpje van een minuut, dat ze een week lang is dat vertoond. Maar verwijderd. Ja.
0: Maar hoe neem je die op? Want je zegt al, Robert woont in Nijmegen, ja. Jij woont hier.
1: Ja, ik heb een studiootje in mijn kelder. Dus ik neem zelf de liedjes op. En je hebt gezien, we zitten altijd in een bus.
0: Ja.
1: Wij rijden heel vaak samen in de bus, we carpoolen. Dus we zetten de laptop met de tekst zetten op de vooruit. In het dashboard past precies de telefoon, die neemt hem op. Het geluid komt vanuit de studio, dus we playbacken wel. Dat zie je soms ook, omdat we dat heel snel moeten doen. Soms vlak voordat we naar het theater ingaan. Dan heb je dus goed geluid en ons beeld erbij van in met z'n tweeën in de busje.
0: Ja, dat geheim is dus ook weer ontsluierd.
1: Ja, dat is jammer, hè?
0: Een beetje de romantiek.
1: In één klap.
0: Ja, romantiek is er vanaf.
1: Ja.
0: Goed, je bent een bezige bij, maar hoe ziet de toekomst wat jou betreft, daar ga ik even filosoof misschien doen. Als je kijkt naar jouw duurzaamheidsgedrag, hoe zie jij de toekomst? Even los van jouw verhaaltjes, maar als mens, als vader, als...
1: Nou ja, kijk, ik doe wat ik het allerleukste vind. Dus ik verwacht niet dat ik iets anders ga doen. Ik schrijf, ik maak, ik speel op 120 podia per jaar. Ik schrijf af en toe een boekje. Ik ben nu al bezig met deel 2. Ik zie daar geen verandering in. Ik doe elke dag iets anders. Ik sta nooit op dezelfde plek, 2 dagen op rij. Ik weet nooit hoe mijn leven er over een week uitziet. Omdat ik, soms sta ik op festivals, soms sta ik op scholen, soms sta ik voor bedrijven, soms sta ik voor het ministerie van Landbouw. En ik sta in theaters. Ja, ik vermaak me kostelijk. En ik heb ondertussen kan ik dat wat ik belangrijk vind om te vertellen, kan ik vertellen. En daar luisteren mensen soms naar. Ja? Wat willen mensen dan meer?
0: Nee,
1: en daar kan ik nog mijn hypotheek van betalen ook.
0: Godverdikke me, man.
1: Ja, en dat betekent ook dat ik veel op pad ben en veel weg ben en veel werk. Maar dat hoort er een beetje bij.
0: Ja.
1: Ja.
0: En je kunt dat allemaal nog wel redelijk combineren met jouw taak als vader.
1: Ja, ik geloof het wel, ja. Ik lees af en toe gedichtjes voor en dan koop ik die schuld een beetje af dat ik er soms niet ben.
0: Ja, Cor, het was weer een genoeg om jou hier te hebben. Een vraag wel. Wanneer zien wij jouw voorstelling in het Vestzaktheater?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat moet je hier beneden even staan als een jas trekken. Want volgens mij staan we met deze voorstelling. We hebben hier de eerste try-out. De allereerste try-out van Hoe vind je zelf dat het gaat, hebben we hier gespeeld.
0: Oké.
1: Daar was de burgemeester bij.
0: Ja, ja.
1: Ja, dus die hebben we hier gespeeld. Dat we nu niet met de reprise daar komen, dat is heel logisch.
0: Ja.
1: Met een vloek en een zucht had hier goed gepast. Maar wij zijn hier niet binnengekomen. Ja, ik weet niet, dat wordt natuurlijk door Maurice bepaald.
0: De volgende voorstelling dan?
1: Ja, we spelen met de vloek en de zucht ook nog een seizoen erna.
0: We zijn nog niet van jou af?
1: Nee, voorlopig niet.
0: Gelukkig. Dank voor je komst.
1: Graag
0: gedaan. En heel veel succes.
1: Dank je wel.
0: Ik wil even...

0: Dat was best wel pieperig, dit geluid, Yannick. Maar goed, jouw muziek, hè? Dat bedoel ik. Goed, we hebben de volgende gasten bij ons aan tafel. Dat is Wilbert Maximus. Hij is het nieuwe gemeenteraadslid voor VVD voor U. Simone Roos Jansen, die komt dadelijk ook. En zij is van CDA, maar die sluit even wat later aan. En we hebben Colinda Verhoeven van D66. Welkom. Wij zijn natuurlijk hartstikke nieuwsgierig wat jullie beweegt om de politiek in te gaan. Colinda, als ik dat mag zeggen, kun jij even vertellen wat jou beweegt om hier in de lokale politiek actief te gaan wezen worden? Zijn.
1: Pas gestart, hè? Dus,
0: helemaal goed, maar je hebt een keus gemaakt.
1: Ja, zeker.
0: Toen je gevraagd werd van, maar wat drijft jou om de politiek in te gaan?
1: Nou, de afstand die ik nu ervaar tussen politiek en burgers, inwoners, dat zie je landelijk. En ik vind ook van, ja, als je daar iets van vindt, dan moet je ook maar iets eraan willen gaan doen. Dus zo ben ik er eigenlijk ingerold.
0: Maar wat ervaar je dan?
1: Nou, je hoort heel veel geklaag, zeg maar, over van alles en nog wat. En dan denk ik, ja, oké, als je het er niet mee eens bent, dan mag je ook wel in gesprek gaan met de gemeente. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk. Ik wil ook heel graag, zeg maar, de afstand tussen inwoners en de geluiden die hier leven, zeg maar, meer vertalen naar hoe brengen we dat in de gemeenteraad.
0: En hoe doe je dat dan?
1: Nou, door in gesprek te gaan met lokale verenigingen en partijen. Dat is wel ons voornemen, om echt actief ook in Zonne en Breugel en ook daarbuiten natuurlijk bij alle regionale verbanden die er zijn en die we ook gewoon heel hard nodig hebben om daar gewoon alles van alles op te gaan halen. Van
0: ja,
1: wat
0: met,
1: speelt er,
0: met
1: wat
0: alle
1: leeft er?
0: Respect, dat zijn de antwoorden die wij van de meeste politici krijgen. Mm-hmm. Maar hoe denk jij dat jij dat gaat invullen? Ja, in gesprek gaan, maar wat bereik je daarmee? Praten kun je, maar en dan?
1: Ja,
0: en waar dan leidt dat toe?
1: Dat moet natuurlijk gaan blijken in de komende raadsperiode. Ik heb natuurlijk ook ervaring aan de andere kant van de gemeente. Hè? Dus dat is misschien ook wel aardig om te weten. Ik heb een aantal projecten gedraaid voor onder andere gemeente Tilburg, gemeente Woensdrecht, gemeente Zundert. Dus ik heb ook de kant van de ambtenarij gezien.
0: Wat voor soort projecten?
1: Dat waren met name IT-projecten, maar je kunt eigenlijk zeggen veranderprojecten. Omdat het bijvoorbeeld om de invoering van de omgevingswet ging. En dat is natuurlijk een heel langlopend traject geweest met de nodige vertragingen, nodige gedoe. Mm-hmm. Maar dan zie je ook wat er speelt, zeg maar, als je bepaalde regelgeving wil gaan uitvoeren en hoe complex dat kan zijn. Dus ik denk dat dat ook wel fijn is om, tenminste fijn, nuttig is om dat in het achterhoofd te hebben. Van oké, je kunt natuurlijk.
0: Oké, maar dan neem je die ervaring
1: die
0: mee
1: ervaring
0: en dan
1: mee.
0: Kun je dat vertalen.
1: Ja.
0: Ja. Maar waarom D66?
1: Waarom D66? Ja, dat is eigenlijk altijd mijn politieke voorkeur geweest. Ik denk dat ik als liberale gedachtegoed, daar sta ik sowieso voor, maar ook wel met een sociaal hart. Dus dat is eigenlijk wel de reden dat ik me het meest betrokken voel en het meest verbonden voel met D66.
0: Ja, precies. Dan gaan we even over naar meneer Maximus, Wilbert Maximus.
2: Ja.
0: Wilbert, jij bent fotograaf, kunstenaar.
2: Ook, ja, dat doe ik naast mijn werk. Ik ben eigenlijk fulltime product manager in Weert. En dan werk ik aan verticale verpakkingsmachines. Dus dat is iets heel anders dan fotografie.
0: Totaal iets anders, ja.
2: Ja, dat is eigenlijk mijn hoofdinkomen, waar ik mijn gezin mee onderhoud. Daarnaast doe ik ook fotografie. Komt niet helemaal uit de lucht vallen. Mijn opa was al fotograaf met 2 studio's. Mijn vader was Eigenlijk semi-pro fotograaf. Ik zou daar nooit worden. Maar uiteindelijk vanuit mijn vak merkte ik dat ik toch vaak met fotografen te maken had om producten te fotograferen, et cetera. En langzaamaan heb ik het toch weer opgepakt. En ik vond het weer leuk. En ik ben fotografie gaan studeren ernaast. En ze doen ook vakfotograaf. En vanuit die kant semi-professioneel fotograaf. Dus
0: dat doe je er ook nog naast. Want Mario en ik hadden even gekeken naar jouw achtergrond.
2: Ja.
0: Dat vonden wij wel interessant. Maar Mario, binnen de partij vonden we niet van wie jij was en wie jij bent. Dat vonden we een beetje vreemd.
2: Ja,
0: dat niet op de site staat.
2: Van welke, op mijn eigen.
0: De site van de partij.
3: Ja. PVD voor u.
2: Het was ook zo. En politiek vind ik natuurlijk beren interessant. En ik ben al heel lang bij betrokken. Ook via de straat en de buurten en de scholen. En eigenlijk alles wat ermee. Ik vind het gewoon ook interessant om te lezen en ermee bezig te zijn. En vanuit die vanuit dat oogpunt ben ik ook vaker bij bijeenkomsten geweest bij politieke partijen. En VVD voor u deed dan vaker Politiek Café. Vond ik ook heel interessante gesprekken om mee te doen. En
0: maar
2: mee in
0: voor
2: te
0: wie ben je nou eigenlijk? Voor de VVD of voor u? Ja, ze zijn nu één partij.
2: Ze zijn
0: nou
2: één partij. En het is
0: maar
2: niet,
0: ik in ben, eerste instantie?
2: Dat is geen eerste instantie voor mij. Ik ben in die zin niet partijdig, laat ik het dan maar zo zeggen. Dus het klinkt wel mooi in de politiek. Ik kijk vooral ook naar de mensen, want politiek zijn mensen. En ik kan heel goed door een deur en samenwerken met de mensen van VVD voor u. Die hebben ook veel ervaring, zowel uit het managementaspect als uit zeg maar, het politiek aspect. Ik heb daar nog veel te leren, ik kan er nog veel leren. En ik voelde me daar ontzettend thuis. En dat is eigenlijk de reden dat ik daarvoor gekozen heb.
0: Ja, oké, je voelt je thuis, maar wat trek je dan aan in de VVD?
2: Nou ja,
0: VVD
2: wat ik net zei, de ervaring en het managementaspect, maar dus het hele financiële beleid, hoe dat zij dat aanpakken, hoe zij dat doorgronden, maar ook hoe zij dat zeg maar in dienst stellen van de gemeente. En als je kijkt ook naar de slogan, hè, in dienst van de gemeenschap, dat spreekt mij ook ontzettend aan. Ik ben zelf ook vanuit mijn leiderschap, management, sta ik ook in dienst van het bedrijf om uiteindelijk dingen voor elkaar te krijgen. Hè. Dus wij zeggen wel zoiets, you get paid to get things done. En dat zie ik ook eigenlijk bij de gemeente. Niet dat je nou betaald krijgt om dingen te doen. Maar je staat wel eigenlijk in een partij om dingen voor elkaar te krijgen voor de gemeenschap. En dat doe ik graag samen met de andere partijen. Dus niet als een eenpitter of voor mezelf. Zo zit ik helemaal niet in een partij. Dan zou ik me ook niet prettig voelen om zo te acteren. Dus
3: dat heeft nog geen antwoord gegeven op de vraag waarom wij helemaal niets van u kunnen vinden.
2: Ja, omdat ik eigenlijk erin gerold ben. We hebben gelukkig, en er is ook mooi, heel veel stemmen gekregen, waardoor ik in één keer naar voren schoof om in de raad te stappen.
3: Ja.
2: En
3: maar dus, ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn thuis die luisteren, ja. Die denken van, goed, we weten van heel veel politici van alles af, hè? We staan allemaal netjes op de site.
2: Ja.
3: Maar bij de VVD is het niet te vinden.
2: Goede vraag. Ik kan ik nog weinig antwoord op geven. Dus daar ga je me nu over vragen, omdat ik dat zelf ook nog geen antwoord op heb. Dus zo simpel is het.
3: Nee, eigenlijk. Maar je wil duidelijkheid hebben naar de mensen toe.
2: Ja.
3: Maar aan de andere kant geef je geen duidelijkheid over
2: Heb je nou over mij of over de partijen?
3: De partijen.
2: Ja. Maar goed, wij zijn daar achter natuurlijk hard mee aan het werken om dat soort dingen goed op poot te krijgen. We zijn ook samen gegaan, hè? Dus VVD voor u. En we zijn dat ook eigenlijk allemaal nog aan het uitwerken.
0: Dus jullie mogen wat aan die website doen, hoor.
2: Wij hebben een website, we hebben Facebook, we hebben LinkedIn. Dus we zijn echt wel daarmee bezig, hoor. Dus daar kun je ook wel de nodige dingen vinden. Dus dat zeker wel. Maar nogmaals, ik ben er nog maar net in. Dus in die zin ben ik nu ook volop, ook in dit stuk zijn we aan het acteren. En daar gaan we onze schouders onder zetten. Zeker.
0: Doe dat. Ja. Inmiddels is binnengekomen Simone Roos Jansen. Welkom, Simone.
4: Dank je wel.
0: Jij bent van het CDA.
4: Ja.
0: En wij willen eventjes weten iets over jouw achtergrond. Wat is jouw achtergrond?
4: Mijn achtergrond? Ik ben Sonne Breugelnaar sinds dat ik 12 jaar ben. Daar ben ik hier naartoe gekomen met mijn ouders en mijn broer en mijn zusje. En vanuit hier opleiding gevolgd in Eindhoven. Uiteindelijk geëindigd voor nu als wijkverpleegkundige. Eigenlijk daar zit ik al een jaar of 15 tot 19 misschien al in. Dus echt jong in opgegroeid en meegedraaid.
0: En ik heb gelezen dat je zelfredzaamheid heel belangrijk vindt.
4: Ja, klopt. Dat is inderdaad een thema die heel belangrijk is binnen de zorg. En ik denk ook in de zorg voor elkaar, ook hier in Sonnenbreugel. Om te kijken naar hoe mensen zelfstandig kunnen blijven wonen. Als
3: je bent wijkverpleegkundige, even voor de duidelijkheid.
4: Ik ben wijkverpleegkundige inderdaad. Maar inderdaad, hoe ouderen bijvoorbeeld zelfstandig kunnen blijven wonen zo lang mogelijk thuis. Dat is natuurlijk ook iets wat speelt op dit moment. En hoe organiseer je dat dan op een goede manier? En wat heb je daarvoor nodig?

0: Het gezet dat ik eigenlijk eerst niks had met politiek. Sterker nog, ik vond het altijd heel vervelend om te zien dat mensen het niet eens waren met elkaar. Dat is mijn beeld die ik had. Die is veranderd inmiddels. Door dingen waar ik zelf tegenaan liep binnen de gemeente Zonnebreugel, door eigen initiatief, ben ik eigenlijk hier terechtgekomen.
1: En waarom het CDA?
0: Dat is de partij waar ik als eerste ook wel mee in aanraking ben gekomen. En waar ik ook wel van...
1: Want je kende mensen of zo die daar...
0: Nee, eigenlijk helemaal niemand.
1: Oh. Nee.
0: Dus daar volledig blanco ingegaan. Maar zo in aanraking gekomen door de politieke markt die hier is geweest toen. En een politieke avond over vrouwen in de politiek hier in het Dommelhuis. Daar ben ik geweest. En zo steeds vaker de mensen van het CDA ook gezien. Het is natuurlijk een partij met bepaalde waarden en normen die ik ook graag uitdraag. Dus ja.
1: Zeg dames, zijn jullie tevreden met het aantal dames in de gemeentepolitiek?
0: Het wordt steeds beter, maar het kan altijd meer.
2: Ja, daar sluit ik me volledig bij aan. Ik denk ook, het kan echt nog wel meer. Het zou echt goed zijn als we nog beter vertegenwoordigd zijn in de politiek.
1: Ja, ja. Precies, ja.
3: Ja. Hoe is het nu als nieuweling, want jullie zijn allemaal nieuw in de raad, hè? Om in de raad te zitten. Hoe voelt dat voor jullie?
0: Ik moet zeggen dat het voor mij nu tot nu toe als een warm bad voelt. Zowel binnen de partij, daar begin je natuurlijk als eerste, hè, om wat te oriënteren, te kijken wat speelt er allemaal en wat houdt het eigenlijk in. En ik merk ook in de raad zelf dat dat echt een warm bad is.
2: Ja, ik kijk ook echt uit naar de kennismakingsdagen die voor komend weekend, vrijdag, zaterdag zeg maar, gepland zijn.
1: En dat geldt alleen voor de nieuwe mensen of voor de...
2: Nee, de
1: hele raadsleden. Alle raadsleden.
4: Ja, ik ben helaas niet bij.
1: Maar... Oh, dat is natuurlijk een gemiste kans.
4: Ja, nee, ja, ik zit in Duitsland op de beurs voor mijn product.
1: Ja, ja.
4: Daar ben ik natuurlijk bij, maar dat...
1: Gaan jullie op de hei zitten?
4: Ja.
0: Ja, een soort van.
1: Ja. Oh, leuk, ja. Maar ja, een belangrijke vraag, Mario, is... wat verwacht je deze komende periode? Als het goed is, blijven jullie 4 jaar zitten, minimaal. Hè? Ga je tussentijds niet lopen. Maar wat verwacht je van deze periode?
4: Nou ja, luister, ik zit natuurlijk ook in de politiek om samen te debatteren... om het beste voor het dorp voor elkaar te krijgen. En dat gaat niet om ik als individu. Want wat ga ik daar doen? Voor mij is het meer een wat gaan wij er doen? En vanuit die motivatie zit ik ook in de politiek.
1: Ja, maar jij zelf als persoon ook, hè, ook al maak je deel uit van een partij. Je hebt toch een verwachting voor jezelf. Wat verwacht je van deze komende periode?
4: Nou, mijn verwachting is dat we natuurlijk het dorp weer nog mooier maken en nog beter. En dat we blijven groeien en innoveren. Dat is eigenlijk de verwachting algemeen vanuit de politiek. En volgens mij is dat ook een stukje doelstelling die we met z'n allen na moeten streven. En dat is ook mijn verwachting. En daar ga ik me ook hard voor maken. En dan zal ik ook de stukken voor lezen. En dan ga ik ook me in verdiepen. En dan ga ik kijken, maken we de juiste besluiten? Gaan we het debat in? Ja, nee. Waarom wel, waarom niet? En ik hoop dat we elkaar zo wel kunnen versterken. En vanuit die politieke hoek probeer ik natuurlijk ook vanuit mijn eigen achtergrond, mijn eigen ervaring, ga je natuurlijk ook proberen dat in te zetten. Maar dat is eigenlijk ook... En ik hoop dat iedereen zijn ervaring ook zo maximaal mogelijk inzet. Dat we ook een gezond debat krijgen. En de juiste dingen en de juiste besluiten kunnen.
1: Colinda, geldt dat ook voor jou?
2: Jazeker. Ja. Kijk, ik denk, we moeten het altijd met elkaar doen. Hè? Dus daarin mogen we elkaar niet verliezen. En natuurlijk is het ook wel even spannend wat er uit de onderhandelingen gaat komen. Welke coalitie er uiteindelijk gevormd gaat worden. Dat gaat ook natuurlijk wel aangeven welke kant we op gaan. Hè? Maar daarnaast gaan we natuurlijk... We hebben ook heel veel overlap gezien in de verkiezingsprogramma's. En de ene partij is nou eenmaal wat progressiever. De andere is wat meer behoudend. Dus het zijn ook duidelijke nuanceverschillen, maar ook soms wel wat grotere verschillen. En ik denk dat dat ook gewoon echt mooi is om dat met elkaar zeg maar goed te gaan onderzoeken en te gaan kijken, oké, maar waar kiezen we dan voor? Want er zijn best wel wat uitdagingen die ons op pad gaan komen. Financieel wordt het natuurlijk steeds lastiger voor de gemeente. Omdat het gemeentefonds natuurlijk...
1: Dus krijgt steeds minder geld van de overheid, van de Rijksoverheid.
2: Ja. Precies. Dus we moeten steeds meer kijken. Of tenminste, we worden steeds meer natuurlijk met de neus op de feiten gedrukt. Van jongens, wat willen we wel blijven doen? Waar blijven we geld in steken? Wat niet gaan we bezuinigen? Of gaan we lasten verzwaren? Nou, dat soort discussies die gaan we natuurlijk de komende 4 jaar nog wel krijgen. En
1: Simone, wat is voor jou belangrijker? Het partijbelang of het algemeen belang van een dorp?
0: Ik denk dan toch het algemeen belang. Je hebt natuurlijk een partij die ontstaat natuurlijk ergens uit. En

0: dat ontstaat uit verschillen natuurlijk, die er toch wel zijn. Gelukkig vinden we elkaar op heel veel dingen. Ik denk dat dat belangrijk is en dat dat ook voor mij altijd belangrijk zal blijven. En dat dat mijn persoonlijke doel ook is om te blijven luisteren naar alle kanten van het verhaal. Dus ook naar de collega-raadsleden.
1: Ook al zijn die van een andere partij, geldt zeker ook voor jullie.
0: Ja, en zelfs als ze daarin ergens een andere mening hebben. Ik denk dat het goed is om dat in ieder geval te horen. En te kijken wat we daarmee kunnen.
1: Ik heb trouwens een hele andere vraag. Dat schoot me van de week te binnen. Je hoort tegenwoordig vaak dat raadsleden, gemeenteraadsleden, wethouders, burgemeesters bedreigd worden. Hebben jullie daarover nagedacht dat dat bij jullie ook zou kunnen gebeuren, Simone?
0: Ik had er van tevoren nog niet over nagedacht. Wel heb ik diverse cursussen gevolgd waarin dat ook zeker naar voren is gekomen. Dus dat is zeker een item. Het is ook al wel kort.
1: Want leren ze jou dan hoe je daarmee om moet gaan?
0: Dat niet per se, maar wel welke hulplijnen er eventueel zijn. Jij kunt het niet voorkomen misschien, maar wel de backup zoeken.
1: En jij, Simone?
2: Colinda bedoel je?
1: Oh, sorry, Colinda. Sorry, neem me niet kwalijk.
2: Nou, we hebben er binnen onze fractie ook al over gesproken, over hoe we daarmee omgaan. Bijvoorbeeld als er op social media gereageerd wordt op bepaalde berichten. En dat geldt niet alleen maar voor berichten die vanuit onze partij komen, maar ook bijvoorbeeld gemeentebreed en hoe daar soms op gereageerd wordt. Dat blijft een lastig gegeven.
1: Heeft dat invloed gehad op jullie keuze om de politiek in te gaan of totaal niet?
2: Nee, het maakt me eerder strijdbaar dan dat het me tegenhoudt, eerlijk gezegd. Omdat dat eigenlijk ook wel min of meer ook een illustratie is van hoe de samenleving op bepaalde front is verhard. En mensen het heel makkelijk vinden om van achter een, noemen ze ook wel eens toetsenbordridders, geloof ik, hè? Maar gewoon maar even wat te spuien. Dus, en ik denk, ja, we moeten het toch met elkaar doen. Dus ik zoek liever de verbinding.
1: Wilbert?
3: Ja, voor mij geldt ook. Ik zoek liever de verbinding. Ik reageer niet uit angst. Ik heb ook geen angst. Ik zit ook niet zoveel op social media, dus dat scheelt.
1: Dat glijdt het van je af.
3: Ja, dus daar heb ik ook niet zoveel last van in die zin. Nee, ik ben er niet mee bezig geweest van, zou ik bedreigd worden? Ik denk voor mezelf, ik probeer ook vanuit mezelf, maar ook vanuit de partij, ook echt het beste te doen voor de mensen. En ja, als mensen mij dan gaan bedreigen, ik ben er nog niet mee bezig en ik heb het ook nog niet meegemaakt. En ik denk dat het debat meer brengt dan elkaar in de haren vliegen. Ik denk dat dat niks brengt, uiteindelijk.
1: Nee, dat lijkt me ook wel. Je zit er toch op iets voor elkaar te krijgen voor het dorp en het mooi te houden en zo. Ja. Iets van te maken.
4: Ja, Wilbert, jullie hebben 5 zetels gehaald, maar vermoedelijk toch niet moet je in de oppositie blijven zitten.
3: Ja, dat weet ik niet. De gesprekken lopen nog, dus ik kan daar wel op vooruit lopen of niet op vooruit lopen.
4: Nee, maar,
3: dus,
4: ik kan me voorstellen dat je dat jammer vindt.
3: Het is altijd jammer, laat ik het zo zeggen. Je bent natuurlijk ook door een hele grote partij, door heel veel mensen gekozen, hè, met zoveel zetels. Dus, ja. Zij hebben ook verwachtingen. Het is niet alleen voor ons, maar het is ook zeg maar, hoe de mensen vormen. Ja, zij zullen dat ook moeten uitleggen aan de rest van het dorp. En zo sta ik erin. En als het niet is, is het niet. Maar nogmaals, voor mij verandert het niet het debat. Want uiteindelijk moeten we het samen doen. Of ik er nou wel of niet in zit. En natuurlijk zou ik het veel leuker vinden als we er wel in zitten. Ja. Dat staat buiten alle discussies, denk ik. Maar het gaat mij niet. Dan ga ik niet met de ziel onder mijn arm naar buiten lopen. Zo simpel is het ook niet. Nee. Ik denk dat we allemaal, denk ik, de beste intenties hebben, inclusief wij. En het mooiste zou ik vinden als wij natuurlijk in de coalitie zitten. Dat ga ik gewoon niet ontkennen. Zo simpel is het.
4: Duidelijk. Hebben jullie toestemming moeten vragen om hier te mogen komen?
5: Nee.
4: In de partij?
5: Nee, zeker niet.
3: Nee, ik heb het wel gemeld en ze zei, nou, succes, hè. Dus,
1: We luisteren wel terug.
3: Nee.
1: Dus geen beperkingen opgelegd?
3: Nee.
1: Ja. Waar zien jullie tegenop, Simone? Al dat papierwerk dat je door moet worstelen.
0: Dat is even wennen.
1: Overal van op de hoogte moeten zijn. Of hebben jullie een mooie verdeling binnen de partij?
0: Er is inderdaad een verdeling, gelukkig. Van nature ben ik eigenlijk wel iemand die inderdaad overal van op de hoogte wil zijn. Maar goed, dat heb ik al geleerd dat niet gaat lukken. Als ze maar inderdaad globaal wel weten, hè, of waar we naartoe kunnen verwijzen binnen de partij natuurlijk. Waar ik tegenop zie, ik denk het stukje weerstand, zeg maar, ook vooral van burgers, zeg maar, waar je dan heel hard voor wil werken, waar je samen mee wil werken. En het onbegrip misschien, onwetendheid misschien ook wel.
1: Maar ja, goed, omdat, dat zou je weg kunnen nemen natuurlijk.
0: Ja, precies. En blijkt ook wel dat dat niet altijd even makkelijk is. Dat zijn wel lastige stukken, denk ik.
1: Ja. En voor jou, Colinda?
2: Nou, dat sluit ook wel aan bij wat Simone als laatste zei. Hè? Dus daarom zei ik al, van dat de vertaalslag, die je wil, hè, de verbinding die je wil maken, meer nog met, ja, met de inwoners van Zonnebreugel. Maar ja, goed, er zijn legio voorbeelden, denk ik zo te noemen, waarvan je kunt zeggen, ja, het is moeilijk uit te leggen soms waar we tot een bepaald besluit komen. Echt wel in het belang van onze inwoners, maar dat wordt natuurlijk niet altijd zo begrepen. En er ain't no pleasing everybody. Ook dat is natuurlijk een feit. Dus er zullen mensen zijn die zijn dan teleurgesteld. En dat, ja, daar goed mee omgaan, dat lijkt me ook nog de grootste uitdaging.
1: En jouw uitdaging, Wilbert?
3: Ja, mijn uitdaging, ja, het is eigenlijk niet heel veel anders natuurlijk. Hè. Je hebt natuurlijk ook te maken met burgers die misschien dingen niet begrijpen, maar nogmaals, in dienst van de gemeenschap betekent in mijn optie ook communiceren naar de gemeenschap en het duidelijk maken, maar ook niet iets roepen en niet doorgronden. Dus als ik naar onze partij kijk, hebben wij de stukken wel goed, althans zijn we nu mee bezig om de stukken goed te verdelen en de casus dat ook iedereen echt wel eigenaar wordt van een stukje en zich daar ook goed in kan verdiepen en niet alleen de stukken lezen, maar ook zeg maar verder dan dat en net even over de letters heen stappen, maar ook echt je echt verdiepen betekent ook bij de mensen gaan informeren, maar betekent ook wat is er aan de gang en hoe zijn de trends. Maar goed, dat zit ook een beetje in mijn vak natuurlijk verweven, dus dat heb ik van nature al wel wat meer. En dat stuk uitwerken en dan het debat aangaan, maar ook zeg maar onderbouwen waarom je bepaalde keuzes wel of niet maakt. En dat goed communiceren. Ik denk dat als we dat goed doen met z'n allen, dat er veel meer begrip gaat komen. Persoonlijk denk ik dat daar wel wat geschort heeft in het verleden. Maar ik denk dat we, als ik nu echt naar onszelf, maar ook naar andere partijen
1: kijk. Zoals ik jullie alle drie beluister, zijn jullie echt op zoek naar samenwerking, dingen oplossen samen, luisteren naar elkaar.
3: Ik denk ook dat dat het doel is van het stukje.
1: Zijn jullie daarin vernieuwers eigenlijk?
3: Ja, ik hoop het.
0: Ik wel. Ik denk dat dat is wat er nodig is, zeg maar, in de hele maatschappij natuurlijk. En vooral het luisteren naar elkaar, dat echt wel nodig is. Ik zeg wel, eens zijn hoeft het niet altijd met elkaar. Maar ja, ik denk dat het luisteren vooral belangrijk is. En ik moet zeggen, binnen onze partij hebben we ook de goede gewoonte om mensen daarom vragen en zichzelf uitnodigen om een keer te komen praten, om hun verhaal te doen. Dat zijn dan burgers of ondernemers of wat dan ook. Die kunnen aansluiten bij ons en kunnen hun verhaal doen. En dat we daar ook naar kunnen luisteren. Dat is toch anders dan dat je van achter een computerscherm je e-mail leest en antwoord teruggeeft op een bericht. Dus dat is ook.
1: Ja, je moet te zien zijn. Je moet benaderbaar zijn natuurlijk. Hè, als je in de gemeentepolitiek zit.
4: Ja. Mm-hmm. Maar zou het ook andersom kunnen? Dat je zelf makkelijker de verbinding gaat zoeken met de bewoners?
0: Ik denk dat wel moet.
4: Dat jullie af gaan zitten wachten tot er een vraag komt, maar.
0: Nee, we hebben ook een situatie gehad waarop social media best wel heftig gereageerd is. En ook die mensen zijn uitgenodigd.
1: Maar waar ging dat over? Breehakker zeker.
0: Er zijn diverse onderwerpen geweest. En daarin is wel ook de uitnodiging gedaan vanuit onszelf om langs te komen bij de
1: Maar je
0: mensen.
1: Geeft geen antwoord op de vraag of welke onderwerpen ging dat dan?
0: Ja, kan een breehakker onder andere zijn. Er zijn meerdere dingen geweest, ja.
1: Maar ja, goed, dat gold voor de meeste partijen. Hè? Ja. Hij heeft zeg maar de hele gemeenteraad zich een beetje schuldig aan gemaakt dat ze niet voldoende hebben geluisterd naar de mensen zelf, hè, die in de Breeakker wonen. En dat hebben ze ook allemaal ruiterlijk toegegeven. Dus ik hoop dat daar inderdaad ook voor de mensen daar wat verandering in komt. Hè? Dat zal ook wel.
4: Duidelijk in, hè?
1: Ja.
4: Voor die mensen, jazeker. Ja.
2: Nou, vooral dat, hè, want dat is echt wel ik zou bijna zeggen, het schoolvoorbeeld van hoe communicatie mis kan lopen. En er is niks zo moeilijk als goed communiceren. Want ja, wanneer doe je het goed? Doe je het te veel? Doe je het te weinig? Ja. En bij de Breeakker is denk ik echt de boodschap over hoe de plannen waren, is gewoon niet goed overgebracht. En doordat er denk ik al heel concreet, zo leek het in ieder geval voor de bewoners, concreet plan leek te liggen, is dat natuurlijk volledig verkeerd gevallen. En dan kan ik me alles, maar ook echt alles bij voorstellen. Maar ja, probeer dat dan nog maar weer
1: recht te breien.
2: Juist. Ja. Hè?
4: Dan was het natuurlijk ook een zeer complexe
1: Niet was, is, hè? Is steeds complex.
3: Ja, is, situatie, het is ook complex gemaakt in die zin. Dus ja, dan loop je ook met. Ja, dan heb je het er weer op te lossen.
4: Ja. Maar dan heb je natuurlijk weer heel veel goed te maken. Hè,
5: ja,
4: naar
5: absoluut.
4: De toekomst. En niet alleen over de breijakken, maar ook in andere onderwerpen. Ja.
5: Dat, is nou net zo zonde, hè? Want dat ondermijnt natuurlijk het vertrouwen in de politiek.
4: Ja.
1: Precies, ja. En jullie zitten er namens de mensen in Zonnemreugel. Ja. Dus je moet wel degelijk naar ze luisteren wat ze willen.
3: Hebben wij natuurlijk ook wel taakverdelingen. Hè? Want we hebben natuurlijk mensen die zich echt verdiepen in de breiakker. Nou ja, ik niet. Dus voor mij is dat een iets lastiger om daar goed op te antwoorden. Ik weet wel dat de VVD zich daar behoorlijk in...
1: Ja, met name Marnix. Marnix Sensen, ja.
3: Nou ja, Marnix heeft een stuk communicatie gedaan. Maar langs de andere kant zijn ook Martin en deze en gene binnen VVD... hebben zich daar echt wel hard voor gemaakt en dingen uitgezocht. Ook met vastgoedondernemers, et cetera. Maar nogmaals, ik denk niet dat het de bedoeling is om wel eens niet te gaan voeren. Het gaat wel om een goed gefundeerd plan.
1: Nee, wat jullie toen straks al zeiden, dat jullie het algemene belang voorop stellen.
3: Ja.
1: En zo zou het moeten zijn, denk ik.
3: Ja, zeker. Ja.
1: Als gewoon een simpele bewoner van Zonnebreugel, toch?
3: Ja, dat denk ik ook.
1: En wat wordt jouw expertise? Waar ga jij op storten?
3: Ja, ik ga meer kijken naar een stukje energietransitie binnen Zonnebreugel. Hoe krijgen we het echt van de grond? Momenteel zijn we wel met grote projecten bezig. Maar ik denk dat er ook heel veel kleine kansen liggen die onbenut worden of niet benut worden.
1: Zoals?
3: Loop ik dan zelf ook tegen. Als we kijken naar het laden. Mensen zonder opritten die niet kunnen laden. Die betalen echt de hoofdprijs aan de laadpalen.
1: Congestie.
3: Dat
1: kunnen jullie niet zoveel aan doen, denk ik.
3: Sorry?
1: Daar kunnen jullie niet zoveel aan doen.
3: Dat zegt u nu. Dat is duidelijk iets waarvan ik zeg waarvan ik denk dat dat wel degelijk kan. Maar dat heeft ook een stukje te maken met visie, kennis. En hier zit een stukje technische kennis die vaak ontbreekt bij de gemeentes. Want als wij naar een huidige elektrische auto kijken, zien we dat nog steeds als een vervoermiddel. Dan zie ik Zonnebreugel echt als een Nokia-gemeente van de Apple die aan het groeien is. Mensen zien niet dat een auto, zeg maar, een thuisbatterij wordt. En dat wordt het communicatiedeel van het huis, zeg maar. Dus als je dat niet gaat aansluiten, ga je heel veel grote groepen mensen uitsluiten van, zeg maar, toekomst en toekomstvisie en alles wat daar komt rondom de energietransitie. Een thuisbatterij kan dat net sterk ontlasten. Mensen die de stukken van Enexis lezen, zien dat als wij dit zouden doen, dat we de netcongestie met tot 68% kunnen terugdringen. Dat betekent dat er ruimte komt voor de huizen. Dat betekent dat er ruimte komt voor aansluiting voor bedrijven. Dat is een gigantische potentieel die daar gewoon ligt. En die gemeentes gewoon echt knijterhard laten liggen. Omdat mensen, mijn straatbeeld verandert. Nee, maar de hele omgeving. En dan komen al die plannen bij elkaar op een gegeven moment. Dan heb ik het wel over energietransitie.
1: En duurzaamheid.
3: Het is een heel breed spectrum waar we het dan uiteindelijk over hebben. Wat er eigenlijk moet gaan veranderen in een gemeente om niet de Nokia te worden en straks achteraan te lopen. Als we dat nu niet gaan doen, hebben we straks te weinig capaciteit om het wel te doen. Want dan moet alles in één keer en dat gaat niet meer lukken. En dan loopt alles vast.
1: Mm-hmm.
3: En dan heb ik het maar over een klein aspectje, een opritje. Maar die impact die daar achter kan zitten...
1: Maar ja, goed, als je geen oprit hebt, dan heb je geen oprit.
3: Nee, maar daar kunnen we als gemeente wel eens naar kijken. Want we hebben nu te maken met de omgevingsplannen die dingen blokkeren. Dat zou niet hoeven. Dan zitten we in de regelcultuur. En dan zeg ik, we kunnen als gemeente en als coalities of als raad daar toch eens serieus naar kijken hoe we dat wel kunnen oplossen. En willen wij die straatbeelden wel of niet gaan aanpassen? En dan krijg je een hele andere discussie als je snapt waar die visie naartoe gaat en hoe wij dingen moeten gaan. En dan ga je echt met helikopterview werken. En nou zie je een beetje mijn expertise naar voren komen. Als projectmanager ga je natuurlijk ook al die stukken, al die puzzeltjes aan elkaar leggen. En dan zoek je de mensen erbij die daar per deel expertise van. En hoe je die dan uiteindelijk bij elkaar krijgt en de debat ingaat om het goed te krijgen, dat is eigenlijk wel...
1: Niet alleen goed te krijgen, om het voor elkaar te krijgen.
3: Goed, dat is stap 2. Hè? Maar laten we eerst eens even het plan maken hoe we het willen doen. Ja. En dan ga je het uitvoeren. Hè? Maar dat hele plan, ik vind het echt niet liggen. Laat ik het maar zo zeggen. We zijn bezig met leuke leidingen. Hè? Dan kunnen we meer zonnepanelen stroom afleveren. Maar al die mensen betalen...
1: Maar dat is niet de oplossing.
3: Nee, je betaalt omdat je te veel zonnestroom hebt.
1: Denk, dat is absurd.
3: Zou je moeten benutten. En dat wordt niet gedaan momenteel. Mm-hmm. Tenzij je een huis hebt met een oprit, noem ik dan maar even... Dat betekent dat we straks een hele groep in Zonnebrug gaan krijgen die uitgesloten worden van groei, hè, van innovatie. En daar ben ik echt heel slecht in. Daar kan ik zo slecht tegen.
1: Ja, precies. Maar gezien de tijd, ik wil even naar Colinda. Gezien de tijd.
3: Nee, maar daar heb je al een beetje in beeld.
1: Ja, ja, precies. Ja. Ja. Nou, even naar Colinda, jouw expertise.
6: Ja, ik wil wel zeggen, Wilbert, ik ben heel blij dat je dit deelt. Want binnen onze partij zit het natuurlijk echt een van onze speerpunten. Ja. Hè? Ja. Misschien wel buurtbatterijen, energieopslag in zout, wat zenuwdaken om de hitte stress zeg maar te verminderen. Dus fantastisch, weet je. Ja. Ik denk dat we echt veel verder kunnen dan alleen maar zo'n lokale batterij. Ik zit ook op die lijn. Het zit niet in mijn portefeuille, maar ik heb
1: wat wordt jouw portefeuille? Of is jouw portefeuille?
6: Daar zit met name de dienstverlening van de gemeente zelf in. Hoofdzakelijk zeg maar het sociaal domein. Dus alles wat daaronder valt, jeugdzorg. Dat is natuurlijk wel een van de grotere domeinen, zeg maar, om straks ons in te mogen gaan verdiepen, laat ik het zo stellen. En dat heeft ook alles te maken natuurlijk met mijn achtergrond.
1: Tuurlijk.
6: Ja, dus niet onmogelijk, denk ik.
1: Simone?
0: Voor mij wordt dat ook
1: zorg.
0: Een sociaal domein. Ja, onder andere de zorg ook. En ik denk in het algemeen binnen het sociaal domein dat we daar echt moeten kijken naar waar kunnen we wat kosten drukken, waar het mogelijk is. En dat begint aan de voorkant, denk ik ook waar we het net in het begin over hadden. Over de zelfredzaamheid van mensen. Misschien ondersteuning van, je buurman, je buurvrouw. De bewoner die aan de andere kant van het dorp woont, die kan helpen misschien om dat soort dingen beter in kaart te brengen. Er zijn heel veel mooie initiatieven die op dit moment lopen ook. Die daar ook echt wel aan bij gaan dragen. Dus dat hoop ik ook zeker te kunnen versterken. Ja.
6: Zeker preventie, vroegsignalering en ook van die dingen.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Dames, heer, ik dank jullie hartelijk voor jullie gesprek. En jullie openheid en jullie enthousiasme. Want volgens mij mogen ze hier in de gemeenteraad in hun handjes knijpen met zulke enthousiaste mensen. Ja. Ik hoop dat het jullie lukt.
4: En heel veel succes natuurlijk.
1: En succes natuurlijk, ja.
3: Dankjewel.
1: Ja.
6: We gaan ons best doen.
1: Dit was Zit dat zo van 6 mei 2026. En tot over 2 weken.

0: unendliche Nichts auf der Welt. Gute Nacht, Freunde.
1: FMB Radio. FMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Bij Den Bosch hebben demonstranten vanavond de A59 tijdelijk geblokkeerd uit protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Zo'n 150 mensen stonden op de snelweg, waardoor het verkeer richting Waalwijk werd stilgelegd. Rijkswaterstaat en politie kwamen ter plaatse en hielden het verkeer deels tegen. Later kon het verkeer onder toezicht weer langzaam doorrijden en werd de situatie stap voor stap beëindigd. De actie is inmiddels afgelopen en de weg is weer vrij. Drie evacuees van het cruiseschip Hondius zijn iets voor 8 uur aangekomen in Nederland na de virusuitbraak aan boord. Ze worden overgebracht naar onder meer het Leids Universitair Medisch Centrum en het Radboud UMC, waar speciale isolatiefaciliteiten zijn. Intussen duiken wereldwijd steeds meer mogelijke besmettingen op. Zo zou een Franse reiziger besmet zijn geraakt tijdens een KLM-vlucht, waarop ook een Nederlandse vrouw zat die later overleed. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. Het geld zou via 2 uitzendbureaus zijn verkregen onder de NOW-regeling. Volgens de arbeidsinspectie vroegen ze steun aan met de claim van omzetverlies, terwijl er juist groei was. Het geld is daarna doorgesluist in binnen- en buitenland. Bij invallen zijn bankrekeningen, contant geld, auto's en luxe goederen in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. Dat blijkt onder meer uit het stopzetten van militaire operaties en berichten dat er al een conceptdeal klaar ligt. Maar volgens experts ligt dat niet alleen aan de VS. Iran heeft weinig haast en wil eerst meer concessies, zoals verlichting van sancties. Bovendien verloopt de besluitvorming daar trager. Experts zien geen snelle uitkomst nu het vertrouwen tussen de landen op een absoluut dieptepunt is beland. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eer zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. En tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: John en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio
2: SNB. Dekker Radio. Menno Dekker.

Mooi, hè? Dan begin van Dekker Radio Easy hoor je Eli Bruna en Papik uit Italië. En Massimo Guerra, wat een prachtige naam. Heart of Glass en een spiksplinter nieuw nummer was dat. Dekker Radio Easy, samengesteld door Paul van Waveren. Presentatie Menno Dekker en David Hammerslaak hebben we hier. One Certain Thing.

Leuk liedje, hè? Uit 1959 van Donald Jones. Ken je die naam nog? Ik zou je het liefst in een doosje willen doen. 1959 was al wel een tijdje geleden. Over een tijdje geleden gesproken en Donald Jones. In de jaren 60 was ik bruidsfotograaf al, op jonge leeftijd. En ik stond bijna dagelijks bij het Amsterdamse stadhuis, vlakbij de Dam, weet je wel, op de gracht, op de ouderzijds Voorburgwal. En Donald Jones kwam regelmatig langs op zijn sportfiets. En hij vond het leuk om een praatje te maken met de trouwauto-bestuurders en alle fotografen en mensen die daar voor hun werk waren. En het was een ontzettend sympathieke man. Leuke herinneringen aan de jaren 60, 70. We gaan verder met muziek. Gekletst, daar hebben we niks aan. Briggs & Stark, Honey.

leuke combinatie. We begonnen met de Rolling Stones en daarna de Moonlight Orchestra. Prachtig. En we gaan alweer op weg naar het halve uur. Of ook wel de helft van dit uur Dekker Radio Easy. Met Lucien Brun en Janet N. En je past echt wel goed bij mij. Ben benieuwd hoe dat klinkt.

Miley Cyrus, Younger You heet dat. En dat is allemaal pas geleden uitgebracht. We barsten weer van de mooie nieuwe nummers. En nou, we zullen ze in de loop der tijd allemaal draaien. Meijendel is er eentje van. Een Nederlandstalige, Wolken.

Net uitgebracht deze van Crystal Shawanda. Wat een mooie naam. Don't Let Me Be Lonely. Dekker Radio Easy gaat verder met het Nederlandstalige van Maaike Ouwboter. 7 tinten blauw.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Israël heeft voor het eerst sinds het ingaan van het staakt het vuren in Libanon een aanval uitgevoerd op hoofdstad Beirut. Volgens premier Netanyahu en minister Katz was een commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid het doelwit. Israëlische media melden dat hij is gedood, maar de bevestiging ontbreekt. Het is een zeldzame aanval sinds de gevechtspauze. In zuidelijke buitenwijken wordt tussen het puin gezocht naar slachtoffers. Hezbollah heeft nog niet gereageerd op de aanval. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. Patiëntenvereniging Alzheimer Nederland dringt er bij minister Hermans van Volksgezondheid op aan om het nieuwe Alzheimer-medicijn ICNMAP te vergoeden. Het middel zou het ziekteproces bij beginnende Alzheimer met ongeveer 18 maanden kunnen vertragen. En het zou nu toepasbaar zijn op zo'n 10.000 patiënten. Zorginstituut Nederland adviseert tegen de vergoeding, omdat het effect beperkt zou zijn en er risico's zijn op ernstige bijwerkingen, zoals hersenbloedingen. Alzheimer Nederland vindt dat patiënten en artsen zelf moeten kunnen kiezen en ervaring moeten kunnen opdoen met het middel. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. Het geld zou via 2 uitzendbureaus zijn verkregen onder de NOW-regeling. Volgens de arbeidsinspectie vroegen ze steun aan met de claim van omzetverlies, terwijl er juist groei was. Het geld is daarna doorgesluist in binnen- en buitenland. Bij invallen zijn bankrekeningen, contant geld, auto's en luxe goederen in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. En tot zover het radionieuws.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gemaakt. Snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Dekker Radio. Menno Dekker. Met Easy.

even naar het jaartal. Het is 2021 dat dit werd gemaakt door Marlijne met A-Y-N-E en Hans Vermeulen, de stem van Hans Vermeulen. En ook waarschijnlijk de producent was het ervan. Times heette dat. Dekker Radio Easy met Menno Dekker en Paul van Waveren. Die doet de samenstelling namelijk. We gaan verder met Ingrid Den en John Ford Coley. I'd really love...

mooi gearrangeerd dit. The Night Belongs to Mona. We gingen terug naar 2006 daarvoor met Donald Fagen. Dekker Radio Easy gaat verder met de Franstalige van Cookie d'Anglaire. Wat een leuke naam is dat. Femme Libérée, dat betekent, nou, een bevrijde vrouw of zo. Ja, 1994. Ik denk

Even een kijkje nemen in 1974. Dit was een hit van Barry Manilow. En het verhaal over Mandy. We gaan in het Nederlands verder. En noordelijk van Amsterdam is er een leuk dorpje dat bij Amsterdam hoort. En dat heet Durgerdam. En in dit geval, Durgerdam slaapt. We horen Jeroen Zijlstra.

Laura Fiji, ooit klasgenote van mijn echtgenote. Grappig genoeg. What a difference a day makes. Bij Dekker Radio Easy deel 2 ben je. En de meisjes zijn er ook. Tenminste, er is geen meisje te bekennen, want het zijn allemaal mannen. Het ruige land.

Fourplay, dus dat zijn vier mannen. Of vrouw, natuurlijk. 101 Eastbound uit 2010. Een stukje instrumentale muziek bij Dekker Radio Easy. En we gaan verder met Astro Gilberto en Ron Last. Met champagne en caviar. Maar dan in het Engels. Champagne en caviar.

groep heet Lichterlaaien. Nou, er staat een Lichterlaaien. Het verhaal over de slapeloze nachten. Nou, meneer, succes ermee, zou ik zeggen. Een beetje wishful thinking op dit ogenblik, deze tijd van het jaar. Pieces of a Dream. Nummer uit 1981. En het gaat over warm weather.

Komstig uit de jaren 70. Roberta Flack samen met Donny Hathaway. And where is the love? Waar is de liefde? Nou, bij Dekker Radio is je natuurlijk. Remco en Richard tot besluit van dit uur met The Streets of London. En ik neem vast afscheid. Tot de volgende keer en bedankt voor het luisteren.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

Beste luisteraars, Radio Song en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg. Ook bij het bijna thuishuis Madelief zijn vrijwilligers met een zorghart van harte welkom. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Stichting Mee zet zich in voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld visuele beperking of autisme. En zij zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege die beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen. Tot slot willen we u attenderen op de vacatures voor bestuursfuncties bij de verschillende verenigingen en stichtingen in ons dorp. Zonder een goed bestuur kan een organisatie niet draaien en kan het vrijwilligerswerk ook niet goed uitgevoerd worden. Misschien heeft u wel kennis, ervaring en talenten die de vrijwilligersorganisaties in ons dorp goed kunnen gebruiken. Laat het weten en bouw mee aan het rijke verenigingsleven in Son en Breugel. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De Gerwense dorpsmuzikanten spelen op vrijdagavond 15 mei van 7 tot 9 op de kiosk in Zon. De Gerwense dorpsmuzikanten bestaan inmiddels meer dan 40 jaar en komen hoofdzakelijk uit Gerwen en Nuenen. Het repertoire is een goede mix van beat, polka, wals en evergreens. Wat dus ook te horen zal zijn op vrijdagavond 15 mei vanaf 7 tot 9 op de kiosk in Zon.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer, met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Herende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
13: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Zon en Breugel is op zoek naar nieuwe leden voor de straatnamencommissie. Bij nieuwbouwprojecten en wijzigingen in wijken zijn nieuwe straatnamen nodig. Deze namen blijven vaak jarenlang bestaan en dragen bij aan de uitstraling van een buurt. De gemeente zoekt betrokken inwoners vanaf 16 jaar en ouder met interesse in de geschiedenis, cultuur en identiteit van Zon en Breugel. De commissie komt enkele keren per jaar bijeen. Heeft u interesse om mee te denken over namen voor straten, pleinen, bruggen of fietspaden? Stuur dan een korte motivatie naar straatnamen@zonenbreugel.nl of per post naar de gemeente Zon en Breugel, postbus 85690 AA Zon en Breugel. Onder de vermelding van straatnamencommissie.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: guys.
1: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Zoals Stichting Leergeld. Zij zetten zich in voor gezinnen met kinderen die het financieel minder goed hebben. Ze zijn op zoek naar vrijwilligers die hierbij willen helpen. Bijvoorbeeld als intermediair om huisbezoeken af te leggen bij gezinnen met een ondersteuningsvraag. En ook de Zonnebloem zoekt bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Bij Onomatopee in Eindhoven is de duo-expositie Can I Hug All These Flowers te zien van kunstenaars Ala Yousinis en Ali Eyal. In de tentoonstelling onderzoeken zij hoe geschiedenis, herinneringen en persoonlijke verhalen met elkaar verweven zijn. Ook wordt gekeken naar de invloed van politieke gebeurtenissen in de Arabische wereld en hoe kunst nieuwe vormen van verbondenheid kan laten zien. De expositie is gratis te bezoeken tot en met 10 mei bij Onomatopee aan de Lucas Gasselstraat in Eindhoven. Elke vrijdag, zaterdag, zondag van 12 tot 5.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.